0: L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht.

maatregelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven, waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers

Aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het...

0: is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Jurjen Boekhaart met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden.

0: is.
1: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. 2 schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden.
3: Show.
4: Dit is L1.
5: Het is dinsdag. Welkom bij de voorgloeier.
6: Goedemorgen mannen. Voorrijd dinsdag.
7: Goedemorgen Jorik Geld. Seizoen is tijd voor de voorgloeier.
6: Goedemorgen.

0: Het is Madonna, Papa No Priest om 7 over 6 in de LA ochtendshow. Langzaam moeten we deze dag weer beginnen, mensen. Kijk eens even naar boete. Oh, het zonnetje is al wakker. Een veel hoog uur.
1: Terwijl de nachtwaker in het museum zo ronde loopt, de bakker verse Limburgse vlaai maakt, de vrachtwagenchauffeur een nieuwe thermoskan met koffie klaarzet.
2: Lekker.
1: Klikken overal in Limburg wekkerradio's en tv's aan op het ochtendspektakel van L1. Goedemorgen Limburg. Een nieuwe dag is begonnen. Pascal en Maarten zijn klaar voor een nieuwe L1 ochtendshow.
0: Awesome.

0: weer lekker wakker met Pascal en Robin. Deze ochtend op deze dinsdag. Robin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ach, ik heb zijn t-shirtje al aan. Ik zin het al. Ligt verwacht door in de hoge temperaturen weer.
1: Ja, het kan ook wel mijn verwarming in de studio liggen, maar...
0: Is dat zo? Het zo warm hier, dan?
1: Nee, wel een beetje warm, joh. Maar wel lekker, nog wel behagelijk warm.
0: Weet je wat het is met collega's hier? Volgens mij ben Maarten en ik zie volgens mij de allerenigste die het haaien van een beetje warmte. Maar je komt altijd binnen en begint gelijk aan die airco te draaien. Dan moet op 15 graden zo. Iets gaat hier.
1: Je zit goed, gaat ouder, hè?
0: Dan ja, dat is het.
1: En dan gaat de verwarming omhoog.
0: Ja, maar jongens, zeg de vierde vurkjes ooit in de keer, dan gaat dat ook gebeuren, jong. Maar goed, we zitten weer. De eind van de week werd wel fantastisch. Nou, ik heb wel nu alvast een beetje op verhoek gaan kijken. Maar we gaan maar even weer verhoek kijken op de dag van vandaag. Het is vandaag de dinsdag. Het is de 19e, tenminste als het goed is. Klemdeke de Bienjong, hebben ze alles al liggen. Ach, zus.
1: Ach, dat zit goed net in mijn routine.
0: Ja, de bus komt binnen, begint gelijk koffie. Jos, gewoon domme koffie. Ik denk, nou, dan vergeet weer de kalender. En inderdaad, is weer de kalender vergeten.
1: Dan is hier, dat is toch koffie, sorry.
0: Ja, koffie hoort er wel bij. Dat is natuurlijk wel een van de belangrijkste zaken die ze morgens al eerst moest doen. En een lekker butter omkeken. Dat hebben we net ook gedaan. Lekker boterham met had ik vandaag. Hè. Oh, jam had ik erop. Lekker.
1: Oh, lekker.
0: Iwes jam. Heb je er niks gehad?
1: Nee, ik heb kies. Ja, dat niks gehad. Nee, ik heb het nog liggen. Maar
0: nog kies, oude kies, nieuwe kies?
1: Jong belegen ben ik.
0: Jong belegen. Ja. Een jong belegen ventje met jonge kaas. Nou, goed. Nou, dan hollen bleetje maar eens even draaien.
1: Oh ja, even kijken. Ik zal even de microfoon erbij houden.
0: Ja, dit is even af. Ja, kijk eraf, kijk eraf. Zo, nou, dat was
1: heel snel, sorry.
0: Ja, ja, dat ging een beetje, dat was een beetje saldo kan, hè. Super, super luxe, oké. Okay. Nou, okay. Wat zit erop?
1: Dinsdag 19 mei, de wereld hoezartsendag.
0: Is dat vandaag hoezartsendag? Ja. Dan moesten we wel hier haaien, die hoezarts, want er zijn er steeds minder. En als het op zus wat die allemaal moeten doornemen met een dag, dat is ongelooflijk, man. De hoezartsenpartij bij ons. Oh. Goed, dan de QR-code.
1: Moet ik er nog bij doen?
0: Ja, door de QR. Doe even de bier, jong. Laten we gewoon beginnen, hè. Moeten we ook even de QR-code weten.
1: Oh ja, ja, Luc kreeg er wel reclames weer.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Moest heel even wachten.
0: Moest even wachten. Ja, dan heb je ze al te huren. Even aan de telefoon om te huren. Ben benieuwd wat het is. Een plaat die zal wel te maken hebben met hoezartsen. Ik weet niet wie de titel is van de plaat. Zit dat toevallig bij?
1: Ja, ik moet het gezellig wel nummer.
0: Ja.
1: Dokterslatien.
0: Dokterslatien. En van wie is het, hè?
1: Van Schrappert.
0: Schrappert. Oh, Dokterslatien van Schrappert. Nou, laat maar komen.

0: stoppen we al. Ja, ja, dat zien de simpele liedjes natuurlijk, hè. Schaaput, hoppakee, schaaputske zit ook wel bij ons op het podium. Kom er maar vanaf, want we moeten nog veel meer mensen zo meteen het podium op helpen. Skieken van Fransje Broekhuizen vandaag, hè. Want dit sturen we weer als allereerste van de partij. En je hebt het ook gehoord, internationale dag van de huisarts. Bedankt voor het luisterend oor. Er is natuurlijk vandaag ook ten dagen van alles vaker. Dat zijn er naartoe geeft, dat zijn niet precies wet wie je vat. En dat ik met een luisterend oor al toch wel kan verblijden. Ik hoop dat ze niet de dag naar de huisarts ben. Meneer, was ze voor de laatste keer door geweest bij de huisarts? Wat had ze toen?
1: Oh, ja, moet ik nadenken, dat weet ik al niet meer. Ik heb wel eens weer hooikoolsmedicijnen besteld. Maar dat hoef ik niet langs, dat kan ik goed aanvragen, zeg maar.
0: Ja, maar helpen die dan? Zien die beter dan van die kruideniers?
1: Ja, die zien wel wat beter, ja, dat moet ik wel zeggen. Ja.
0: Nee, had ik er ook last van. En dacht ik bij mezelf, nou, ik heb nooit last van huil voor je hooikoorts. Die tabletjes gooien, dan een keer, bom, weg, ongelooflijk.
1: Ja, dat is dan een perenmiddel.
0: Het helpt hem wel toch, hè? Ja, goed, nou, fantastisch. Gewoon, Fransje Broekhuizen hebben gehad. Ik heb gelijk doorgegaan met de rest hier, want zin er hier toch wel wat mensen binnenkomen. Hallo met Ellen.
2: Goedemorgen Pascal en Maarten op deze doordraai dinsdag.
0: Dat is het, joh.
2: Ja, doordraai dinsdag.
0: Ja.
2: Ik dacht bij mezelf van... The one true party in the county jail.
0: Marco.
2: The prison band was there and they began to wail.
0: Marco.
2: The band was jumping and the band began to swing. You should have heard a knockout jailbird sing, let's rock.
0: Marco.
2: Everybody, let's rock.
0: Hallo.
2: Everybody in the wholesale block.
0: Hallo.
2: Was dancing to the jailhouse rock. Ja, Jailhouse Rock. Opgenomen op 30 april 1957.
0: Ja.
2: Voor de gelijknamige film Jailhouse Rock. Gezongen door de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Radio!
0: Radio, maar je zegt zelf al, Marco Vonk, dat vandaag doordraait dinsdag is. Dus het raad achter ons. Bob Balling is het thema gewoon bepalen. Ik weet niet of de rock roll of er nog trots
1: is. Ja, ik zit naar het kieken van zit er dan wat onder zou passen.
0: Ja, dat is wel gebied. Dat is altijd wel in de moe aan te passen. Als bedoel, de iPlaat is oude meuk of zo. En dan komen we er altijd wel een moed.
1: Als je nog Palingzoon achter dicht, dan wil het geen Elvis.
0: Maar dat is leuk, hè, Palingzoon.
1: Ja, dat is zeker gehad. Leuk.
0: Dan komen echt die oude westen pleitjes voorbij van Oud-Volendam. Dag Robin, het is vandaag een dichte taak. Want ik ben natuurlijk de man die vandaag hier weer een beetje stand-in is. Ik zou zeggen, kom eens even.
1: Ja, maar ik durf het al niet te vragen.
0: Ja, dicht mogen. Oké, dan gaat hij weer op deze dinsdag. Robben gaat draaien in het rad. Robbakee! En als een volleerd Leontien draait het raad weer de juiste kantje op. Ik weet niet wie ze gedraaid hebt. Oh, het draait gewoon richting de klok.
1: Ja, precies.
0: Helemaal top.
1: Ah, ik wou wel wat leuks doen. Wat zie ik allemaal zitten? Duits, oh, dat is leuk. Belgisch.
0: Ja, ja.
1: Hoempa. Oh!
0: Wat is dit, hoor?
1: Een bonus.
0: Wat?
1: Wat is dit? Pa en ma.
0: Ja, ik was dus een kiek. Ik ging bienen opvolgen en polken. Maar het is vandaag niet zo. Staat op pa en ma. Dus dat betekent dat we vandaag gewoon voor een eigen keusje. Een vrije keusje. Dus Marco, de hubs gelukkig. Hij mag erin komen. Ja. Nou, dat hadden we goed zien in de blik, hè. Met de Jailhouse Rock. Fantastisch. Gaan we zeker op het liefst kunnen bij je zitten. Nou, laat ze maar binnenkomen, mensen. Dan mogen we lekker nog een dingetje. Morgen, man, is het chef 1. Ik ben al om 2 uur vanaf vertrokken richting Rijn am Lech. Dus toet 6 uur ben ik dan maar even in de nachtrijder. En het vind ik zoen met wat Duitse radio. Toet straks. Nou, op dit moment heeft er L1 weer opstaan. Chef, goedemorgen, man. Gisteren had natuurlijk hartstikke goed genoten van het plaatje van Henk Wijngaard. Wat we Lieske erbij hebben geknald. Marco, die plaatje is binnen. En we hebben Rob van de Hoven al binnen. Dus Rob, goedemorgen. Welkom in de uitzending. Hallo.
3: Goedemorgen, mannen. Met Rob, de taxichauffeur.
0: Hey Rob.
3: Ja, ik ben al vroeg vertrokken. 6:15 ben ik vertrokken vanuit Brunsum. Zakelijk rit naar Utrecht.
0: Ja.
3: Afzetten en wat druk.
0: Mm-hmm.
3: En ik weet dus niet wat ik aan het raad heb gedraaid.
0: Ja,
3: maar wat ik wel
0: dus
3: weet is dat ik inmiddels de bevestiging heb dat ik weer op het OLS toon.
0: Ah,
3: de zondag de 5 juli. En 's morgens dan ben ik dus ingedeeld bij de kassa's.
0: Ja.
3: En 's middags ben ik ingedeeld als verkeersregulair op het terrein.
0: Kijk met
3: een
0: goede paas.
3: Ik zeg nog een fijne uitzending en tot burger Radio.
0: Schrijf voor mij 5 juli OLS. Dan is Rob de taxichauffeur mooi bij de kassa's. En 's middags is er dan, kent ze door de auto binnen zitten. En dan kent ze morgen even zijn handje geven of foto maken toen met Rob de taxichauffeur.
1: Ja, zeker. Nou, ik heb het even genoteerd. Hoe is het alweer dit jaar in Melik?
0: In Melik, ja. En Sjoen is, ik moet weer de radio-uitzending door vanaf 5 juli. Dus hoppakee, ze meegt de ganse dag op de radio. Op onder de shitpuls. Of zoals weer met andere collega's. Nou, Rob, dankjewel voor de info. We gaan eens even kijken wat zo meteen allemaal binnenkomt. Want het raden bepaald hebben we gewoon van Pama. Oftewel een vrije keus.
4: 1-L-1.

0: mooi ze zeker door vandaag. Overgassen de weg op Gijs. Kiki heb gescoord hoe het biedt ze. Harder kunnen snelheid. Zeker op het stuk Bosman 19 misschien op helemaal de A2. Ja, dus is het toch flink het werk allemaal. Maar het is wel fijn deze ochtend. Ik zocht zo'n hele grote bandje met de wolken weg. Drie voeten slangen zitten. Langzaam kunt het zonkeur op. 9 graden op dit moment. Maar een beetje fris nog. Maar een klein beetje op kleien. In between Jeska, wie we dat ook al zeggen. Dat komt allemaal wel goed.
1: Vond er een hele schoene zonsopgang.
0: Dat was prachtig.
1: Dat was echt een schoene oranje gloed in de lucht. Dat was echt prachtig.
0: Best met fiets of met auto?
1: Ja, wel met de auto. Ik vind het weer nog een beetje te onbetrouwbaar.
0: Ja, wacht maar van de zomer.
1: Als ik morgen zou komen, maar ja, morgen weet ik dan niet. Maar morgen zou ik met de fiets komen.
0: Ja, dat is zeker. Dat lijkt me prachtig hè, deze week. 26 graden. Wow, wow, wow. En Mienze, goed zo. Een frikandel, net zo goed als een binnenvaartschip. Werd gebakken, maar als brak hebben we vorige week al over gehad. We hebben toen de slechte even in de uitzending gehad. En gisteren is er toch best wel een bijeenkomst geweest tussen een chef-kok. Moest ik voorstellen. Ja. Je bent ingevlogen voor die frikandel, voor dat recept ontwikkelen. Hoor. Dus ik ben wel benieuwd om daar straks even achteraan te gaan bellen. Dan misschien een frikandel te weren van 38,15 meter.
1: Oeh, gaan we nog eens tussengeveur zo overzien?
0: Ik heb ook een vorige aanbod bieten.
1: Ja.
0: Het zou alles goed te zien, hè. Maar goed, goed. We gaan beginnen. We gaan starten. Het gaat in de volgende op een paar maanden. Terwijl vandaag een vrije keusje. En dan gaan we even naar onze opperkok in de ochtend. En dat is Michel Rutte, oftewel de zingende zaken. Goedemorgen, Michel.
2: Ja, goedemorgen. Michel Rutte. Ja,
0: hallo dan.
2: Met deze doordraaid dinsdag gewoon ik voor een nummer van Joey B. Ellis.
0: Joey B. Ellis.
2: Groetjes, fijne uitzending. En radio, hè.
0: Ja, radio, hè. Het is een plaat van de Rocky films, hè. Go for it. Hoppakee. En dan gaan we zeker voor Frankie Schultheis van zijn eigen Popeye. Want ja, dat werd zich nog niet, Robin. Frankie Schultheis doet flink bodybuilding.
1: Oh ja?
0: Ja, dat wil ze niet weten. Dat is dus. Dan denkt ze van, nou, dat ongelooflijk. Frankie, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Robin en Pascal.
0: Goedemorgen,
3: gloeiwappies. En dat is Frank Schultheis en Broensen.
0: Welkom, Frankie.
3: De automatische deur moet op de toer draaien dinsdag. Ja, mannen, het is droog. Het zonnetje schijnt. Het is te vroeg natuurlijk voor wie lang, maar goed.
0: Nou,
3: moet ervan van genieten.
0: Moet zo blijven.
3: Mannen, mijn inleg voor vandaag. Doordraait dinsdag, pa en ma. Dan hou ik gedag aan Lena en Ludwig. Schön is die Jugendzeit.
0: Ja.
3: Mannen, ik wens je een fijne dag. Een schöne uitzending en besmeurigen. Op Classic Honzig. Radio.
0: Radio, hè. Dankjewel, jong. Wat zei ze nu? Ik hoop dat het vandaag zo blijft. Het kan zo misschien dat er straks voor een klein drumgoed de log valt. Maar vang hem even lekker op. Misschien hebben ze wel zo'n grote regenton. Dat hebben ze de komende dagen wel nodig. Want hebben de pleintjes allemaal weer water nodig. Want ach, wat werd het toch warm in de provincie. Lenio Ludwig, schön is de jugend. Gewoon erbij zitten. En wat komt er allemaal bij, Robin?
1: Nou, eens even kijken. Wat heb ik allemaal? Ik heb Tim de Ecke processierupsbestrijder.
0: Ik heb hem volgens mij gisteren in Rieën. Want ik was even nog een meun toe. Richting het ziekenhuis door. En toen kwam ik tussen Zwamen en Remeun. Kwam ik zo'n grote tractor tegen. Met op de voorkant en op de achterkant van die hele grote gele. Ja, wat waren dat eigenlijk? Boksen met chemicaliën, weet ik voor wat. En volgens mij was dat spul wat ze nodig hebben voor de eikenprocessierups te bestrijden.
1: Oh, kinder. Dus de eikenprocessierupsbestrijder worden eikenprocessierups onder bestrijden.
0: Ah, justement. Dat was zo.
1: Ja, en dat deed er liefst met een leuk pleetje.
0: Wat?
1: En dat heet er omdat de zon zo schoen schijnt. Goedemorgen van Nana Mouskouri.
0: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Zet de bril er even bij op en dan zullen ze de zon prachtig schijnen.
0: Ongelooflijk, hè? Er zien wel monturen van Koch van aan de Nana Mouskouri. Ik heb een rondje vastgelovend. Goed erbij zitten.
1: Roland de Buxemeister, die zegt goedemorgen Pascal en Robin. Ik gewoon voor Andreas Gabalier met Zie.
0: Ach, prachtige plaat. Zou toch een keer moeten weer, hè? Andreas Gabalier met Zie. Dankjewel, Roland. Gewoon erbij zitten.
1: Was even doen, dan ben ik in de Duitse hoek.
0: Ja.
1: Monique de Marktenser, die zit dan weer. Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer met Zij hoort bij mij.
0: Ja, ze probeert het elke dag. Ja, het zou ook een keer moeten lukken. Hè? Maar gewoon hem nog een keer proberen.
1: Ja, kom weer op de lies. Dan Hans Uitwel vanuit een zonnig Alkmaar, zet er.
0: Wat zit er in Alkmaar?
1: Ah, geen idee wieso. En een hele goeie merg allemaal vandaag. Deurdraai dinsdag. Wilgeras Veurgloeier. Hubert van Goysen en die Alpine... wacht even. Alpinexterson...
0: Alpine, ja, dat moet katsen zien. Dat
1: Alpine katsen, ja, die ken ik wel. Ja, ja.
0: Ja,
1: en met Koa Hiatamadel.
0: Ja, precies die. Dat is eigenlijk het originele nummer van Romanes. En met het goede klied, geloof ik. Hè.
1: Ja, precies.
0: Goed zo, Hansje Dekkers, dankjewel man. En Michel Bakker, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Pascal, Robin, vrienden en natuurlijk de gezelligste community van de nummer 1 ochtendshow der Nederlanden. Hier, de Bargaande met
0: hallo,
4: de volgloeier.
0: Hey,
4: ik wil toch weer eens gaan proberen met John Donzen met Mine Fatbike. Dan hebben we ook volvloeien in Dordrecht Tuesday. Goed, de Bargaander gaat ook vandaag weer op links door. Ik wens iedereen een hele mooie dinsdag. En we spreken ons morgen bij Classic Woensdag. Dit was de Bargaander. Radio.
0: Ik ben weer helemaal gespamd door de John Donzen. Twee weken geleden hadden we hem aan de lijn. Zeiden van, ik breng binnenkort 20 nieuwe platen uit. En die is zoet en die het. Ik wil een vrouw uit de Filipijnen. Ja, van dat soort teksten, de mensen wel. Nou ja, goed, John Donzen, wie denkt ze dat dat roet zoet?
1: Geen idee.
0: Ja, John Donzen is natuurlijk een verbastering van Don Johnson. Van Miami Vice. Ah, ja.
1: Ik heb alleen net gelachen.
0: Hij is nog vroeg, Robin. Dan ik wacht je maar even vallen, jong.
1: Even
0: tuurlijk was even wakker weer. We gaan even naar een man die ook wakker is. Remco Levels, oude taxichauffeur. Remco, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Pascal en Robin.
0: Goedemorgen.
5: Hier Remco, de taxichauffeur.
0: Hallo, Remco.
5: De vrije keuze.
0: Ja.
5: Vandaag. Dan zou ik willen gaan voor Frank Boeien.
0: Frank Boeien.
5: Het Kronenburger Park.
0: Oh.
5: Ik zou zeggen, een fijne uitzending. En tot morgen. Groetjes, Remco. Remco,
0: hoi hoi. Hoi hoi, dankjewel Remco, vrije keus vandaag. En laat ze binnenkomen via de L1 app. Dit is Pim, de winnaar.

0: Van de middag samen met een paar andere loesterers. Voor begon natuurlijk voor het pleasje van de meizagen volgens deze ochtend. Op deze doordraaid dinsdag. Maar dit is vandaag de 19e. Hoppakee mensen, zet er wat alles op. Elvis Presley met Jealous Rock. Goedemorgen van Nana Muscuri. Zie van Andreas Gabalier, Joey B. Elliot Go For It. Lino Ludwig, Christos Amsterdam. Ruben van Goysen, John Donson. Gordenburg Park werd net geknald. En wat kunt er nu nog allemaal bij? Dat gaan we toch maar eens even kieken. Josje Tossings is er alweer. Jos, goedemorgen jong. Welkom.
1: Goedemorgen Robin en Pascal.
0: Hallo. Ja,
1: ik ben nog onderweg naar Brunsum.
0: Fijn man.
1: Voor de bus te holen. Ik heb een Sjal kindertrein. Vandaag ging voor Gretje al om 7 uur met de bus weg. Dus dat is wel fijn. En op doordraai dinsdag.
0: Ja, wat ga je chauffeur?
1: Al een gebitje in het thema van internationale Boerzaatsendag.
0: Ja.
1: Wat dacht je van Ron Brandsteder en Bonnie Sinclair met Dr. Bernard?
0: Ja.
1: Zo zeggen mannen, ja. Maak er een leuk feestje van. Doe rustig aan. Voor alle gluwappies houden tussen de lintjes. En Radioa,
0: inderdaad. Hij heeft dus de linkers vandaag weer. Even de buschauffeurs die vandaag weer volle kilometers moet maken. En Ron Brandseder en natuurlijk de dame met de pruik. Bonnie Sinclair, die gaan we erop zitten met Dr. Bernard. Dankjewel, dat was er. Onze grote vriend Josje Tossings. En van Josje Tossings komen we naar Johan Gerritsen. Het Jokertje van Postel. Joke, goedemorgen.
2: Goedemorgen mannen, goedemorgen burgers. Met Joke van Postel.
0: Hallo.
2: Op dit moment ben ik op weg naar Middenmeer. Dan ga ik het naar Hillegom en veel Borges water terug naar mijn. Dus dat wordt nog een leuk dagje. Voor de vorige weer, om te beginnen, ik ga niet voor That's What She Said van Doremi. Dus aangezien toch waar maas. En wat Ron van O betreft, zijn ik dan wel met als er op de OLS staat, want dat wil ik dat het bij ons net even op, zeg maar, en ik geef een kans te worden.
0: Ah, dat is prima.
2: Ja, voor de rest eerder in de bergen werkt ze, voor de chauffeurs van dus de lijntjes en Radio,
0: ik heb ze de auto wegzet, dus is er Rob van de Hoven, ik heb ze al een kerstjes kopen, hè, bij de bonnenkast, dat zit er ook nog, hè.
3: Maar hij zag dus hem ook, dus ik kan dat de foto nog komen, maar dan, ja, dan is er Rob van de Hoven neer eigenlijk, hè.
0: Nee, dan was de baalde auto mee,
3: ja, ja.
0: Dus joker is wel in een spannend moment, hè. Zo dan ook gebeuren, dat je een plaat aanloopt de wies door Mr. himself, hè.
3: Ah, dan krijg je een VIP-plek, hoor.
0: Bibet, nou, ik ben weer het gegeten, hoor. Er staan duizenden auto's, hè. Maar het is wel prachtig dat het weer allemaal door in de buurt is. En dan meer ik. Ik kan er naartoe lopen. Jongen Gerritsen, dankjewel, grote vriend. Wat hebben we dan meer?
3: Ik heb van Ruud Bouten. Goedemorgen, Pascal Robin. Doordraai dinsdag, vrije keuze. Queen en David Bowie met Under Pressure.
0: Under Pressure? Kom maar erbij zitten.
3: Stefan Penders, die zegt voor de vorige luur had ik graag U2 en Mary J. Blige met One.
0: One, ja, YouTube.
3: Petra Stroom, dat is ook leuk. Die zegt goedemorgen Robin en Pascal. Omdat ons koningspaar hier vanmorgen door de straat komt.
0: Ja, eigenlijk klopt, joh.
3: Opgebroken in echt wil ik graag Kings and Queens van Eva Max horen.
0: Kunnen we het echt door de stroom bij Petra Stroom?
3: Ja, blijkbaar, ja.
0: Nou, Petra, dan hoop ik dat ze het tuintje goed aangewerkt heeft. Oh. En dat allemaal wel keurig in orde is, toch, hè?
3: En zet de koffie klaar, zou ik zeggen. Misschien komen ze wel even binnen.
0: Weer wet? Nou ja, ik zou, ja.
3: Pak even het goeie servies uit de kast. En,
0: ja, dat moet, hè. De Dels Blauw, hè. Dat is het fantastisch. Dat heb je al, jong, dus niet het servies. Maar, nou, Petra, laat ons even weten. Misschien dat ze een fotootjes maken. Eerst even bovenstoren vanuit de douche. En dan zoeken op het hele land. Even een fotootje. En even zwijgen naar Willem en Maxima. Nou, we gaan er straks even op terugkomen. Want onze collega Maurice de Heus gaat natuurlijk ook een kiekje nemen. Wat heel protocol is dat wie dat straks allemaal geit. Dat huren van hem om 10 uur voor IBL1. Wat hebben we dan meer?
3: Huub Dossers, die zet op deze
0: wel
3: dinsdag een plaat. Robert van Hemert en Donnie.
0: Robert van Hemert en Donnie, ja.
3: Marlies Elstra, die zet vrije keuze. Dat doe mij maar het bananenlied van de boswachters. Dat heb ik altijd niet meer gehoord. Nee,
0: ja,
3: dat is wel.
0: Ja, dat doen we met de baas Jan. En dan doen we wat bananen. Frank Broekhuizen moeten we nog even pakken. Frans Broekhuizen. We hadden natuurlijk de dag van de huisartsen. De draaien we aan het rad. Maar de heeft toen gekozen voor de Swinging Soul Machine met Spooky's Day Off.
3: Nou,
0: ook iets voor plaat. Nee, ja. Zeer zeker niet vergeten. Dan komen we naar Kottige Harold. Harold, goedemorgen, jong.
4: Morgen, Pascal, Robin.
0: Hallo, Harold.
4: Voor de doordraai dinsdag gang van Metallica en Enter Sandman.
0: Zo even.
4: We gaan in de Kottige dinsdag en Radio.
0: Nou, net als eerder vandaag, Enter Sandman. Maar goed, maar ook. Want heb ik vandaag gekozen voor een vrije keus. Dus ze mogen alles inzenden. Hij gooit een beetje positief, maar Enter Sandman. Stay well, I'm at least gonna be. Here's Desiree.

0: door een koffiebier mod. En Robin is weer lekker aan het zorgen voor ons. Heerlijk. Links draaien. Wat is er voor koffie eigenlijk vandaag? Dark roasted of wat heb je gepakt?
1: Colombiaanse mokka geloof ik of zo.
0: Colombiaanse mokka. Lekker mokka gebakje erbij. Dat zou heerlijk zien. Ik weet wat het zingen in de boterham met trommelups. Maak hem eens even open. Zo, zit erin. Boterham en speculaas. Dat is ook wel eens lekker aan.
1: Oh, dat is ook cool. Maar dat mokkagebeestje, dat had ik eigenlijk ook wel lekker gevonden.
0: Misschien dat ik het kunnen regelen. We gaan eens even kijken hoe het met Thijsje Ronkers is. Wat is alweer in Almere, motten. Thijsje, goedemorgen. Welkom in de uitzending. Hallo.
2: Ja, goedemorgen, Pascal en Robert. En goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen.
2: En vandaag, heel het raad bepoord, pa en ma. Moeten we lekker zelf bepolen. Dan is mijn inzending voor de veurkoeier. Peter Maffay met Doe.
0: Peter Maffay met Doe, steeds heel op de mies.
2: Allemaal nog een fijne werkdag en een goede uitzending gewenst. Radioa,
0: dankjewel Thijsje. Thijsje Ronkers was het, Peter Maffay met Doe.
1: Ik zal eens even checken. Ik hoop niet dat we op de lies hebben, want ik vind hem wel een hele leuke suggestie namelijk.
0: Ja, zeker prachtige plaat, hè? Maar goed. Van hem gaan we even door naar Steven van Inge. Ja, gisteren had ik grote problemen met de accu die kapot was. Ik hoop dat er vandaag wel een beetje van de benen af is met zijn auto. En Steven, goedemorgen, joh.
3: Goedemorgen, Pascal en Robin.
0: Hey, Jordaal, is het
3: doorrijden zich.
0: Welkom.
3: Ja, nadat ik gisteren nu accu's in de vrachtwagen gekregen heb, hebben we toch nog een klein beetje nog kunnen doen.
0: Tonnen.
3: En zien we vandaag ook alweer lekker onderweg.
0: Ik huur het al.
3: Nou, voor de weergloeier waar ik vandaag in het tinken aangezien we erg goed weer krijgen.
0: Mm-hmm.
3: En een nummerkje wat natuurlijk weer weer geeft.
0: Ja, dat is goed.
3: André van Duin met Als de zon schijnt.
0: Als de zon
3: schijnt. Een hele fijne dag aan Radio.
0: Radio, hè. Laat de accu maar goed gaan vandaag. Maar kunnen de knipper liggen al die. Dus klik, klak, huren ze tussendoor. Dus dat komt vandaag wel goed. Stefan, dankjewel jongen voor die bijdrage.
1: Ik heb slecht nieuws voor Doe van Peter Maffay. Ja, zet erop.
0: Ach, dat is zo jammer, hè. Ach, ik ga zo weer Doe willen zingen. Ik kan wel behoorlijk vals zingen. Maar goed, de wetten het, hè. Als hij erin staat, dan is er bij ons het zoemertje. En als dat geit, dan moest ik weer even een nieuwe plaat insturen. Duist ik ook weer via dezelfde app. En dan, weer met, kunt die plaat er wel in. Dat is Thomas. Goedemorgen, welkom.
4: Hoi, Pascal en Robin. Vrienden van de ochtendshow.
0: Goedemorgen, vriend.
4: Ik wil graag bijdragen met Peuk idee beladen.
0: De wat?
4: Van Jan Smit en Normaal.
0: Oh ja, dat is best een
1: idee beladen.
0: Ja, dat is de kentse de Zuiderzee beladen. Dat is van de echte Joris 60 plaat. Ja. Jantje, weet je wat? Ik vond op zolder een foto van een oude boot. Maar dat bent Normaal en Jantje Smit. Dat is zo, Dennis.
4: Ik heb gecheckt voor mij. Staat er niet in de...
0: Staat er niet in, jongen.
4: Twee uur zijn er weer.
0: En
4: Radio.
0: Radio, dankjewel voor de bijdrage vanochtend.
1: We hebben ook nog Jo Oetheidse.
0: Op de fiets?
1: Op de fiets, Normun. Op de dag van de hoezat gewoon niet voor Dr. Bernard van Bonnie Sinclair. En Robert zei dat streepje erbij, want die hadden vooral iemand had hem al genoemd.
0: Zeker.
1: Dan heb ik hij. Oh, dan weet ik niet van wie het is. Dan pak ik die zo meteen even erbij. Frank Hendricks, de veerman.
0: Ach, is dat alweer?
1: Laat ik hier even beginnen met dat ik een prachtige foto van hem binnen heb gekregen. Want ik had het zus over de mooie zonsopkomst die ik had gezien.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat is niks vergeleken bij wat de veerman heeft geschikt. Ik kijk even met op L1 TV. Daar zien ze dus boven de Maas vanaf de veerpont. Ja, de zon onder de wolken doorkomen. En van die prachtige, lange, dikke stralen zo over het water. Het is prachtig.
0: Die hebben toch wel een stripje voor als veerman zien, hè?
1: Ja,
0: dat is morgens allemaal zien, hè?
1: Iedere dag lekker zuur.
0: Ja, ook wel, al is het windje, dan zuur ze door de dauw over de Maas heen. En het is net een spiegelje, de ganse Maas, hè? Ziet er prachtig goed.
1: Ja, en kind zit aan een plaat bedenken die past bij de veerman.
0: En ze zal er niet weer zien, heen en weer, of al?
1: Jazeker, dokter.
0: Heen en weer, de boot is vol. Komen zeker erbij zitten. Frankie Hendricks, dankjewel voor die bijdrage. En we zeggen goedemorgen tegen René Brunsum. Oftewel René Thomas. René, hallo jong, welkom.
5: Hallo. Goedemorgen, Pascal en Robin, René Brunsum. Vandaag doordraai dinsdag, ma en ma. Daar ga ik toch voor Laidback met Sunshine Reggae.
0: Sunshine Reggae, ja, het is wel lekker.
5: Kijken of de ganse dag zo lief. Ik zou zeggen, allemaal een schone dag. En bis donderdag. Radio,
0: morgen moeten we weer een dag missen. Maakt niet zo, classic gewoon zeg. Zie de andere mensen weer van de partij. En Sancho Reggae gewoon erbij zitten. Vrije keus deze ochtend hier bij de Veurgloeiers. Laat ze binnenkomen met Maroon 5 en Sugar. Sugar? Sugar? Dan gooi ik even in de koffie duwen. Lekker.

0: Lekker man, klein beetje sokken in de koffie. Dit te veel nu, moeten we wel een beetje in de suikerspiegel denken, want anders wel zo vet wie in de mol. Zeg ik wel eens vaker, hè. Kwart voor zeven geworden, hier bij L1 in de Ellen-ochtendshow. Op deze dag, dat het rat heeft bepaald. Robin heeft bepaald, met zijn magische vingers is het raad uitgekomen op één klein vekske. Het klein vekske, dat steekt pa en ma, maar zijn voor Pascal en Maarten. Dat betekent dat we een vrije keuze hebben vandaag. Dat hebben we geweten. Er zijn best wel zo'n platen binnengekomen al, maar er moet nog van alles meer bij komen. We gaan eens kijken bij Annemieke, want gisteren, nou, had ze toch wel te doen met dat menke. De toes kwamen en zei van, nou Annemieke, ach, ja. Ik heb te doen met een accu, dit is kapot. Ach. En toen had Annemieke ook nog een rit die uitviel. Ik weet niet wie het vandaag allemaal zit. Annemieke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, alle vloeiwappies. Goedemorgen, Pascal en Robin.
0: Goedemorgen,
1: nou,
0: Annemieke.
1: Robin, heb je mooie slinger aan de raad gegeven. Heel vrije keus. Ja. Dat is altijd leuk.
2: Zeer gedaan.
1: Ik zou te denken aan mijn lievelingsnummer van vroeger. Ozo met Drago staat in thee.
0: Oh,
1: ja. Even lekker meebleren op deze schoene dinsdagochtend. Want ja, het zonnetje schijnt al. Dus
0: ja, ja.
1: Allemaal wakker weer en een fijne dag. Radio A.
0: Dankjewel, Annemieke. Drago staat in thee. Kom maar zeker op Lieske erbij zitten. Dan Lieske weer nog maar langer en langer en langer. En we gaan even over de pul. En wat zeggen we er weer? Gene Dobre, Josje Roel.
3: Gene Dobre, Pascal en Robin.
0: Hallo.
3: Goedemorgen, gloeiwapjes op deze doordraai dinsdag. Ja. Vandaag kon ik vanavond
0: ik
3: in Rumming optreden.
0: Wat?
3: En dat is voor het eerst in 40, 45 jaar dat ik dansend gewoon optreden.
0: Dansend optreden,
3: dat is toch wel een beetje spannend.
0: Dat geloof ik, ja.
3: Ja, ik vreug me al erop.
0: Ja, dat geloof ik. Maar kennen we er filmpjes van zien? Jos is even get Max. We hebben er morgen van ook kunnen kijken. Daar zien we wel benieuwd naar natuurlijk.
3: En dat is een besloten bijeenkomst. Oh, is op een verzorgingsboot. Dat is een schep. Dat meert aan en dan gewoon verdoor dansen.
0: Dat
3: wordt hartstikke leuk.
0: Ik hoop dat ze kan zien bijna.
3: En voor de vuurgloeier hou ik gedacht aan Lanberry Trips.
0: Lanberry Trips.
3: Met Janky Jestisch. Oftewel Lanberry Trips met dankjewel dat ze er best. En dankjewel dat hier er zit.
0: Nou, dankjewel.
3: Hier maken onze ochtend jekermorgen fijn en leuk.
0: Nou, dankjewel. En, fijn duur.
3: Dat stellen we allemaal op prijs. Zo zeg ik, maak er een hele schone dag van. En op wederschnitzel en radio.
0: Radio, god, man. De boer het een beetje op en neer geeft. Dat is een dansenbust en de dansen een beetje uit de moord, hè.
2: Ja, of dan ging het vanzelf natuurlijk.
0: Ja, dat ging ook. Je kan het zo zien. Josje Roog, fijn man. We gaan erbij zitten. Lanberry Trips, CBL1. We gaan eens even kijken wat er meer mensen hebben opgetypt. Want ik zie dat de chef er ook alweer is. Och. Mag even vuur.
2: De chef zit door mij maar Shallow van Lady Gaga en Bradley Cooper.
0: Oh, Shallow.
2: Ja.
0: Lady Gaga, Bradley Cooper. Kom maar, Lieske erbij zitten.
2: En dan heb ik Roy van den Hurk. Die zegt, goedemorgen, Rups Buster 2, hey.
0: Ja, kijk, die heeft een paar foto's op haar. En de zus inderdaad, hoor. De Roy, volgens mij heb ik tegen gisteren gezien. De reed inderdaad, volgens mij was het een beetje in de buurt van Asselt. Dus Remeun en Zwamen in. En de met de tractor. Heb ze een zusje bedoeld?
2: Ik zit even te kijken hoe de foto's heeft geschikt.
0: Ja, die stond een beetje aan de bovenkant. Dus ik heb eieren foto's.
2: Oh, hey. Oh, die. Oh, ja, ja. Van
0: ja,
2: die
0: heb ik gezien gisteren.
2: Oh, dan liep op die tractor die stiekem geschreven heeft.
0: Ja, ja, dat is een muur. Ja, hoor.
2: Kiek. Oh, dan is de Rupsbuster nummer 2 mensen tegengekomen.
0: Zeker.
2: Hier gaat zus en zijn collega's voor. Zie van Andreas Gabalier.
0: Hoppakee, zegt door Stripgebied. Geen probleem. Fantastisch.
2: Dan heb ik Robert Loek. Goedemorgen.
0: Hey,
2: ik ga voor normaal met De Boer is Troef.
0: De Boer is Troef. Gewoon erbij zitten, normaal. Hoppakee, dankjewel.
2: En Annemie die zegt, goedemorgen, de voorgloeier van vandaag. André van Duin met Als de Zon Schijnt.
0: Ook Als de Zon Schijnt.
2: Streepje erbij.
0: Ja, gooi zeker door. Kijk, waar staat hij? Oh ja, je staat er. Als de Zon Schijnt. Ja. Hoppakee, hier staat ik toch een streepje bij.
2: Ja, heel goed. Voor de administratie. Dan Henk Jansen, goedemorgen. De Jugendtijd staat er volgens Michal in. Zet er dus Igon met Elvis met.
0: Oh, Elvis, Jealous Rock. Dus zet er erin, de Jugendtijd van Leon Ludwig.
2: Dat
0: weet ik eigenlijk
2: niet.
0: Maar moet even checken,
2: Zal ik even gaan checken ondertussen.
0: Dan hoor ik even kijken bij Helmoet Weissen. Helmoet, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
4: Eén goedemorgen, Pascal en Robin. Hallo. Ja, daar zijn we weer. Doordraai dinsdag. Oftewel Triple D-dag.
0: Dat is het.
4: Ja, en vandaag even trapbeslist pa en ma. Nou, dan ga ik in ieder geval, omdat we het toch de hele week al over hebben, het eind van de week, we gaan de temperatuur omhoog, om ook het gevoel erbij te krijgen. Miranda met Famos à la Playa dan.
0: Dat is
4: mijn bijdrage vandaag. Ik wens je wel een fijne uitzending. Radio, hoor.
0: Ja, de drie P's nu die ik heb, dat is dan maar de vraag. Maar dat ga je toch straks vertellen bij de weerwaarneming.

0: AG Daily, C&C, de ochtendshow van deze dagen. Net kregen we een bericht van Henk Jansen. Er zit nou, goedemorgen, schön is Jugendzeit. Die staat in de lease, maar we hebben het even gecheckt. Er staat helemaal niet in de lease, hè?
1: Ja, zit er nog niet in.
0: Nee, ja. Vorig jaar kan het best wat geval zijn geweest in die lease team. Maar vandaag nog niet, dus je kan weer meedoen, hè? En van Henk Jansen komen we door naar Erwin van Eeuwijk. Erwin, goedemorgen, man.
2: Hallo, Pascal en Robin.
0: Hallo.
2: Erwin.
0: Vroeger wapens, hè.
2: Ja, daar heb ik wat te vinden tussen Eurmond en Roosteren.
0: Oh, we gaan opletten. Ja, we gaan opletten.
2: Voor de vuurleer. Ik hoor ik vandaag een keer mee met Harold. Even een keer flink. Rock'n'rollie. Sorry, hardrock.
0: Wat net zeggen, hardrock.
2: Met Enter Sandman.
0: Enter Sandman, man.
2: Iedereen een fijne dinsdag. En Radio,
0: dankjewel. Dit is Fabrizio. Chic is mijn stad in de Ellen Ochtendshow op deze lekkere doordraai.

0: Nou, schik is mij dat. Nou, nou, nou. Attentie, wil de heer Robin Vink even op een matje komen?
1: Oh jee, sorry hoor.
0: Hier, allemaal water. Hoppakee. Heb je niet goed gekeken, Robin? Vriendig ja. Is Leni on Ludwig gedraaid.
1: Ja, maar ik wou zeggen naar Jugendzeit. En het schön is de Jugend.
0: Ja, dus, dat ja natuurlijk. Nou, sorry, krieg je van alle ken. Komen die mensen binnen en zeggen van... Robin is dit op het letten.
1: Ja.
0: Ach.
1: Ik ben echt voor niks met de invaller, hè.
0: Ho, ho, ho, ho, ho, hoogwaardige invaller, hè. Wacht even, Robin. Niet zo binnen voor zichzelf natuurlijk.
1: Oh, nu ben ik weer te binnen.
0: Iedereen maakt een foutje. Ah, zo ja, zien we het toch wel even. Ja, maar die plaat kan dus niet meer meedoen. Maar goed.
1: Nee.
0: Dan gaan we door. Hey, we gaan naar Peter het Reutje. Peter, goedemorgen. Welkom in de uitzending, jong zeggen dus.
2: Goedemorgen, Pascal en Robin.
0: Hallootjes.
2: Goedemorgen, gloeiwappies.
0: Goedemorgen.
2: Vandaag op Doordraai Dinsdag wil ik gewoon vuur gloeien.
0: Ja.
2: Met de wind beneath my wings van Bette Midler.
0: Oh, prachtige plaat.
2: Radio van Peter Oedertruitje.
0: Peter Oedertruitje, dankjewel man. Gaan we zeker even stabiel zitten. We zitten bijna tegen 7 uur aan. Pak er nog even een truc, want dat is Thijsje Ronkers. We hadden natuurlijk straks aan een plaat die het in het rietje stingen. Thijsje, nog een keer, jong.
3: Ach, wat jammer om te huren dat Peter Maffay er al in staat.
0: Ja, hij zit er alleen, jong.
3: Dan gewoon ik voor 1000 Träume weit van Anna-Maria Zimmermann.
0: Anna-Maria Zimmermann.
3: Fijne uitzending. Hopelijk zit hij er nog niet in.
0: Ja.
3: Radio.
0: Zal ik zelf maar kijken, maar dat is Robin maar laten kijken. Dat is geen fout.
1: Ja, wat is het nu?
0: Ja, ja. Dit zijn de Doobie Brothers op L1.

0: meldpunt uit het Limburgse nieuws. Het koningspaar komt vandaag op werkbezoek in Echtzusteren, Maarschouw, Roerdalen en Roermond. Er is nog niemand aangehouden voor de fatale schietpartij in Vaals van vorige week. De politie heeft gisteren opnieuw onderzoek gedaan op de plek van het incident. En in Maasbracht wordt gewerkt aan een wereldrecordpoging voor de langste frikandel. Het doel is ruim 38 meter.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
3: Ik kan daarvoor denken aan dreigen met boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
2: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
4: Het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
2: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Ervaar een onvergetelijke muziekbeleving tijdens het Wereldmuziekconcours 2026. Bezoek Best of Brass en European Wind Ensembles. Exclusieve topconcerten van wereldklasse. Tickets wmc.nl.
7: Pinkster Weekend. 23 mei, Rock on Top met The Wolf. 24 mei, Pop on Top met Rowan Heijzen. Tickets op popontop.nl.
6: Best of Brass en European Wind Ensembles. Tickets wmc.nl.
8: Wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: ik heb... Wat, wil ze Polonaise?
1: Nou ja, dat is wel een
0: stelling. Zo'n op Polonaise door, Robin. Ik ben er pas mee bezig, maar het is geen vaste lopend. En door wie is morgens om 7 uur op Polonaise? Dat hebben we meegemaakt,
1: ja.
0: We gaan kijken. We hebben er allemaal een link aan gekregen. En sowieso mensen die nog een inzending door voor de Vurgelui. We hebben een ontzettend lange lease met meer dan 27 verschillende inzendingen. Maar ik kan er van alles bij komen. Ik zeg, hey.
2: Goedemorgen Robin, goedemorgen Pascal.
0: Goedemorgen Fossi.
2: Nou, dat is alweer zo'n doordraaid inzak.
0: Ja.
2: Nou, afgelopen weekend zijn we natuurlijk op de camping geweest aan de Waal.
0: Wie was
2: het? Bij Oostrook, bij Nijmegen. Maar ja, zoals allemaal al aangegeven, het was natuurlijk bagger slecht weer. Zodat we zondag maar op het tiende hoes gingen gewoon lekker aan de verwarming gezeten.
0: Nou.
2: De dag maar volgemaakt. Ik heb wel besloten om donderdag al wel vrij te pakken.
0: Huh?
2: Dan ga ik lekker weer terug naar de camping. En dan tot en met maandag.
0: Heerlijk weer.
2: Fijn weer.
0: Nou,
2: dus
0: daar
2: gaan we er best hard van genieten. Ja, dat is ook een aanvaring geweest op de Waal afgelopen donderdag.
0: Ja,
2: voor en even twee schepen vol op elkaar. Ik dacht, maar dit is hier toch een tuteren, maar een slag. En toen ging het recht voor de neus, ging het mes.
0: Toen
2: was het boem boem.
0: Zo hé.
2: Maar goed, moet je de praat niet drukken? Maar ik even kijken, inzending van vandaag is ook van Miranda dan.
0: Miranda,
2: was aan het plaaien, dat is wel weer eens een goeie. Nou, maak er een schoene werk van en radio hoor.
0: Radio hoor, dankjewel Fossi. Daar heeft ook foto's erbij gestuurd van wie die aanrijding, of aanrijding, want aanvaring is het eigenlijk op de Maas, hè, maar op de Waal, ongelooflijk. Als dat zuurst twee schepen die tegen een aan knallen, waanzinnig die foto's. Dankjewel daarvoor, Fossi. Ik hoop dat er komende tien niks meer gebeurt. Dat ze lekker rustig op de campingkins kon zitten, jongen, en genieten van aankomende donderdag. Maar die inzending, daar zitten we een stripje bij Miranda. Maar wat hebben we nog wel meer, Robin?
1: Ik heb Koen Hendricks, die zei: doe mij Andreas Gabelier met Zie.
0: Zie van Andreas Gabelier, gewoon weer een stripje erbij zetten. Huppakee.
1: Ik heb Peter Smeets, die zei: voor Wereldhuisartsendag. Kijk, ja, het zit ook op de kalender. Ik pak hem er even bij, laten we hem even zien op LNTV. Wereldhuisartsendag. Bonnie Sinclair met Dr. Bernhard.
0: Hoppakee, weer een stripje erbij.
1: Jacques van Eerde zit Iron Butterfly met Inagada Davida.
0: Inagada Davida, gaan we door.
1: Daan heb ik Rick, goeiemorgen, doet mij maar die Flippers met Bye Bye Belinda.
0: Bye Bye Belinda van de Flippers. Oh, wat lekker om die weer een keer mee te maken.
1: Daan heb ik Poolse Frank Gindobre Limburg op een maandag het nummer Zwoinza. Zonnetje. Gewoon omdat het kan. Nou, dit is hem.
0: Dit is hem. Ja, het meest zijn het niks weer, maar het schijnt zonke te zien dit, hè.
1: Dat klinkt wel lekker 60's.
0: Beetje pushycat van het begin, hè. Zo
1: ja,
0: wel een beetje.
1: Ja.
0: Ja, Johan Gerritsen had ons al laten weten. Dus van Johnny is de jongen die staat erin. En ook Monique de marketenser zei, maar goed, dat weten we inmiddels al wel, hè. Dus we gaan zo meteen een klein beetje de balans opmaken. Ruudje zei het ook al, schön is de jongen, staat erin. En Bill Lawrence, ik heb nog met Not a Dancing Guy van Ruud Gullit.

aflevering horen hier bij L1. En er is toch wat aan de hand? We hebben kort geteld. We hebben op dit moment 2 platen met hetzelfde aantal stemmen. Dit zien Andreas Gabalier met Zie en Dr. Bernhard van Rembrandt Zeder en Bonnie Sinclair. Wat betekent dat? Dan moeten we natuurlijk weer gewoon stemmen. Nou, dan gaan we even door. Oké. Andreas Gabalier is nummertje 1 en Bonnie Sinclair is nummer 2.

0: is dokter Bernhard. Welke beurt het? 1 Andreas Gabelier. 2 is dokter Bernhard. Oh, wat een wedstrijd vandaag. My god, heb ik een alle kenje op, hè? We moeten wel heel snel tellen vandaag, Robin.
1: Ja, ik zeg wat. Gaat 1 binnenkomen? Is je nog 2 binnenkomen?
0: 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1.
1: Ik dacht, waarom zit
0: 1? Oh, het gaat alle kenje op. Waanzinnig, jongens. En we zeggen 1, 2, 3, stop.
2: De volgloeijacht.
1: Strieponder.
0: Streep het eronder. Nou, dat is overduidelijk vandaag. Het is overduidelijk geworden. En het heeft nog wel een klein beetje te maken met de dag van vandaag. Want als ik deze instart, dan werd iedereen al wel de meisjesstreepjes uiteindelijk gekregen. En dat is dokter Bernhard. Oftewel Bonnie Sinclair samen met Ron Brandsteder. Best wel dramatische plaat met dramatisch einde. Dankjewel allemaal voor het stemmen. We gaan hem nu draaien hier bij L1 in de volgende uur. Hier is er dokter Bernhard.

0: Harry Styles, American Girls in de LN Ochtend Show. 20 over 7 geworden, tijd voor...
1: L1 Media Overzicht.
0: In het Katshuis in Den Haag was gisteravond een overleg tussen gemeente en het kabinet over de opvang van asielzoekers. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na de uit de hand gelopen protesten, onder meer in Loosdrecht. Het kabinet heeft afgesproken dat gemeenten meer hulp krijgen, zegt premier Jette.
2: Dat doen we door op alle plekken in Nederland asielopvang te realiseren, maar daarbij wel ook meer maatwerk te bieden, zodat die opvang ook past bij de gemeente. Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende, en daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeente hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken.
0: En hoe die vliegende teams dat gaan doen is nog niet duidelijk.
3: Er waren gisteren lange rijen op Schiphol en daardoor hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Sinds gisteren werkt de luchthaven met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Maar ja, die overgang die loopt nog niet helemaal soepel. Er zijn problemen met de roosters en daardoor is er een tekort aan beveiligers. En dus was het lang wachten voor reizigers, soms zo lang dat er water werd uitgedeeld.
4: Ja, we hebben nog net gekregen, gratis water voor 1,5 uur wachten.
5: I've been in this line for about 30 minutes so far. Since the back of it, it's probably going to take me 45 minutes to an hour to get through.
3: Ja, en als je vandaag nog gaat vliegen, let op, want Schiphol sluit niet uit dat er vandaag ook weer lange rijen zullen zijn voor de beveiligingscheck.
0: Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en goed geïnformeerde mening vormen. Dat zegt de commissariaat voor de media. In een nieuw rapport staat dat nieuws steeds meer via platforms als TikTok en Facebook wordt gehaald. Maar die bepalen juist met een algoritme wat mensen te zien krijgen. En dat is volgens de commissariaat een gevaar voor de democratie.
6: Want alles wat we lezen, alles wat we zien, dat bepaalt toch mede wat we vinden van de samenleving, wat we vinden van issues, wat we vinden van hoe het gaat in de wereld. Dus het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
0: Commissariaat zegt dat er al veel Europese wetten zijn die algoritmes kunnen aanpakken, maar dat de politiek daar dan wel meer gebruik van moet maken.
3: En wat gebeurt er verder vandaag? Nou, we kunnen gaan kijken naar de Giro d'Italia. Daar wordt de enige tijdrit van deze editie verreden. Dan wordt vandaag ook de winnaar van de International Booker Prize bekendgemaakt. Russische president Poetin gaat op bezoek bij de Chinese president Xi. En nog een leukste van vandaag, koning Willem-Alexander en koningin Maxima komen naar Limburg. Ze gaan richting Echt.
0: Oh, wat leuk. Nou goed, daar gaan we het straks over hebben hier in de LN Ochtend Show. En tot zover het mediaoverzicht. Dit is Evo Akuwe, de dancefloor.

0: De massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant!
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
8: Wilst u een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.
9: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
10: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
11: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
12: Bezoek de Pinksterrommelmarkt in Maasdijk van 23 tot 25 mei. Een leuke rommel- en antiekmarkt met veel standhouders. Kijk op visitmaasdijk.be.
13: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
14: Langer buiten genieten in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in veranda's en overkappingen. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
15: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
17: Het is 19:30, dit is het LN Nieuws met Dennis Ewald.
18: Goedemorgen. Het Koninklijk Paar is vandaag in Midden-Limburg. Meerdere plekken in de gemeentes Echtzusteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond worden bezocht. Op het programma staat onder meer een bezoek aan achtbanenfabrikant Vekoma in Vlodrop. De laatste keer dat een lid van de koninklijke familie in Echtzusteren was, is 100 jaar geleden, 1926.
19: Bij de grote overstroming van de Maas, toen koningin Wilhelmina op bezoek kwam in de gemeente.
20: Nou ja, ik denk dat het sowieso bijzonder is dat na zulke lange tijd dat ze nog een keer hier de regio zo intensief bezoeken. Hè, want ze hebben meerdere bezoeken. Dus en ik denk gewoon, ja, het smalste stukje Nederlands iets om trots op te zijn.
18: Er is nog niemand gearresteerd voor de fatale schietpartij in Vaals van vorige week. De politie is gisteren op de plek van het incident bezig geweest met aanvullend onderzoek. Een 27-jarige man uit Vaals werd in de nacht van donderdag op vrijdag doodgeschoten. Dat gebeurde op een plek waar volgens omwonenden veel wordt gedeeld. In Maasbracht wordt gewerkt aan een recordpoging voor het maken en frituren van de grootste frikandel. Eind juni moet de mega-frikandel het vet ingaan tijdens de Maasbrachter havendagen.
21: 38,15 meter, de lengte van een spits. Kleinste binnenvaartschip dat beroepsmatig vaart.
22: Ja. En Maasbracht, ja, dat is bekend natuurlijk om de schepen. Hè?
21: Ja, en we gaan hem ook bakken tijdens de open scheepvaardagen. Ja. Dus het leek ons ludiek om dan ook daaraan gerelateerde lengte te nemen. En vandaar deze 38,15 meter.
18: De initiatiefnemers willen met de recordpoging ook geld inzamelen voor KWF. En sportvoetbal? VVV Venlo-keeper Trevor Doornbusch gaat met Curaçao naar het WK voetbal komende zomer. Hij is geselecteerd door bondscoach Dick Advocaat. Het wordt voor Curaçao het eerste WK ooit. Het land zit in een groep met Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het weer bewolkt, zo goed als droog. Later op de dag buien of langere perioden met regen. Het wordt maximaal 16 graden.

Nou, Waiting for Tonight. Nou, gisteravond zien er wel een ontzettend grote ruimterots, oftewel de 2026 GH2. Ja, toch best wel Dumpy de Aarde te zien geweest. Een grote asteroïde. Moeten we straks maar eens even gaan bellen met astronoom Henk Brilhoed in Nieuwstad of we geluk hebben gehad, want het is geen zoemer langs de aarde. En zometeen de weerwaarnemingen hier bij L1.

0: Show 20 voor 8 gebeuren. Sunke Cup lekker door in de provincie. Maar ja, ik hoorde net ook al in het nieuws dat het zomaar kost gewoon regende vanmiddag. Maar goed, even alles bieden gaaien wat betreft de regen. In een grote regenton en voor de rest even alle beton uit de tuin. Hè, dat het gewoon, voor zorgen dat het genoeg kan... Je de grond kan trekken, ja, bek kan bloeien.
1: Ja.
0: Ah, goed, ik zei al, hier in Maastricht op dit moment, toen is het lekker zonnig. Is het dat voor de rest van de provincie ook, Robin?
1: Nou, dat gaan we eens even zien, want we hebben natuurlijk het weerwaarnemingen. Dan gaan we eens even in het noorden beginnen vandaag. Peter Meijer.
2: Goedemorgen, Robin en Pascal en luisteraars alleen radio. Hier de weerwaarneming vanuit Bleren richting Venlo. Het is vanochtend een zeker geen koude ochtend, een graadje op 11... Met een wind uit de zuidoostelijke richting, kracht 2. Het is vanochtend weinig bewolkt, maar de bewolking zal in de loop van de dag wel toenemen. Maar het blijft wel droog. Voor de rest zal de graadje of 17 worden. Een opmaat naar de mooie dagen die gaan komen. Tot morgen.
0: Tot morgen. Nou, ze doen inderdaad toch niet zo zonnig goed, hoor. En dat was in Venlo, hoor. Vanuit Blierik richting Venlo goed bekeken.
1: Nee, ze zijn wel een beetje bewolkt, joh. Maar wel, de zuur is wel dat het lege beetje door de wolken heen kunt. Dus de zon kunt erom.
0: Kunt goed.
1: Dan kun je natuurlijk metkieken op L1 TV. En dan kun je ook kieken naar André van Maris. Die zit natuurlijk in de grashoek.
3: Goedemorgen, Pascal en Robin.
1: Goedemorgen.
3: Op deze dinsdag morgen vanuit de grashoek, de weerwaarneming. Tja, het zonnetje is er al lekker bij.
0: Oh.
3: Vul blauwe lok vanmorgen. Bewolking veel te verdagen met wel mee.
0: Mm-hmm.
3: Het is droog, heel belangrijk. Maar in de loop van de dag kan er toch weer de nodige buien ontstaan. Dus helemaal droog zullen we het niet rooien. Graad of 16 vandaag, daar zullen we het mee moeten doen. Praktisch geen wind, en dat is al heel fijn. Nou, dat alles gezag hebbende, wens ik u een hele fijne dag in de studio. En Radio.
0: Radio, was een klein beetje was het dieren tellen door. Hè? Volgens mij gaan de koekoek tussendoor voorbij komen. En ja, en Vicky, hè, daar is ook toch een hondje, hè, Jossum?
1: Ja, inderdaad dieren tellen, ja. Ondertussen zorgen we natuurlijk ook dat het geen minder bewolkt wordt dan in Blerik. Maar toch zorgt ook nog wel een beetje van die, weet dat, vriendelijke stapelwolken? Nee, stapelwolken.
0: Nou ja, stinkt dat vriendelijke stapelwolken, dus.
1: Ja, nee, ik weet niet precies wie dat heet. Maar goed, in ieder geval een beetje zo'n bewolking. En schieken wie het helemaal in het zuiden is bij Maastricht Aachen Airport. Dat staat natuurlijk Helmut Weissen.
4: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van Leemsvolken. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten vandaag van Zuidoosten, start het half tot zwaar bewolkt weer. We zien donkere, grijze, blauwe bewolking hangen die de sky inneemt. Als we Zuidoosten richting Oosten gaan, zien we daar de gele gloed verschijnen van de opkomende zon. Die vanochtend om 5:40 al gestart is met zijn reis. Vanochtend was hij goed waarneembaar. Momenteel zit hij verscholen achter de bewolking en heeft niet de kracht om door die wolken heen te prikken. Ja, als we naar de oosten richting het noorden gaan, verandert daar maar weinig aan die kleuren en die structuur van de bewolking. Van het noorden richting het oosten, daar zien we wel een kleine nuanceverschil, dat daar de blauwe lucht ook goed al waarneembaar is. Temperatuur 7 graden. Het voelt er niet kouder aan. Er zijn bijna geen windvlagen. Er staat een zwakke wind met de wind richting zuid-zuidoost. Het is momenteel droog. Beloof ook de komende 12 uur droog te blijven. Dus mensen die vanavond op stap gaan, denk dan wel aan de pet paraplu en poncho. Verder wensen jullie een fijne dag toe. Radio,
0: hij werd het toch altijd weer te brengen met die PPP's, de drie P'tjes, de Petbrugge Pancho. Hè? Maar goed, vandaag, nou, laten we hopen dat we een klein beetje druk haaien, maar voor de rest van mogen niet klagen. Maar het werd alleen maar beter de komende dagen met temperaturen die ver boven de 20 graden hoeven te komen. Een lekkere Pinksterdag. Dat waren de weerwaarnemingen. Hibi L1, de weer begonnen. Oh, Frans Gall, Ella.

Ze maken bij een solliciterende Ellen Ochtend Show. Afgelopen donderdag nog het redden. Nog 64 stingen de Limburgse honger tijdens hemelvaartsdag. Ze zijn allemaal weer voorbij gekomen. Alle Schoense platen uit de provincie. Straks gaan we het hebben met Henk Bril uit Nieuwstad. We hebben toch wel iets wat langs de aarde is gescheerd, zoals dat het. Dat is een astronoom, een asteroïde. Wow, 90.000 kilometer afstand. Dat is maar een hoorspeltje, om het zo maar even te zeggen. Nou, wat dat voor gevolg had gehad als ze tegen de aarde aan was geklapt, dat gaan we zo meteen allemaal huren. Eerst Hot Chocolate met Everyone's a Winner in de Ellen Ochtend Show. We'll be right back.

0: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
3: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
9: Ouder worden, hoe kijk jij daarnaar? In de tentoonstelling Grijs Art on Aging richten 25 internationale kunstenaars hun blik op ouderdom. Hier maken vooroordelen plaats voor nieuwe perspectieven. Grijs Art on Aging, nu in Museum van Bommel van Dam.
10: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg, Maastricht.
11: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS.

0: Keukenstudio in Tudderen.
1: De slaapspecialist van Zuid-Limburg. Groten in Wonen. Maastricht.
2: Mijn naam is Lodewijk Hoekstra, tuinman. En weet je wat ik een heerlijk geluid vind? Regen. Want die is goud waard voor je groen. Een beetje tuin heeft daarom...

0: betekenis zijn binnen Vivantes.
1: Bokkenrijders, de spektakelmusical over opstand en gerechtigheid. Met Suzanne Zegers, Milan van Waardenburg en Buddy Vedder. In juni te zien in Maastricht. Boek nu via bokkenrijders.nl.
0: Bij Vivantes werken we samen met lef en passie. Kijk op werkenbijvivantes.nl.
2: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Het koningspaar komt vandaag op werkbezoek in Echtzusteren, Maarschouw, Roerdalen en Roermond. Er is nog niemand aangehouden voor de fatale schietpartij in Vaals van vorige week. De politie heeft gisteren opnieuw onderzoek gedaan op de plek van het incident. En in Maasbracht wordt gewerkt aan een wereldrecordpoging voor de langste frikandel. Het doel is ruim 38 meter.
3: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
5: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
4: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
6: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
4: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Elke keer na een dagje met de kleinkinderen voel je 's avonds pijn onder je voorvoet. Herkenbaar? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
10: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
11: Geniet van het voorjaar bij tuincentrum Schmitz & Daniels. Samen Nederlands grootste huis- en tuinbeleving. Ontdek de mooiste tuinplanten, trendy tuinmeubels en leuke woonaccessoires. Bezoek snel de tuinboulevard van Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
12: Bezoek de kunstexpositie De Poorten van Rijmerstok op Pinkstermaandag. Mede mogelijk gemaakt door Camping Oosterbos, vergaderlocatie De Smokkelaar en Roestvogelproducties.
11: Kom naar Tuinboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
13: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
14: Lukt het je niet om zelf af te vallen of komt het er steeds weer aan? Wij helpen je met het veranderen van je leefstijl. Behandelingen met en zonder operatie, zoals een prikpen of tabletten. Meer weten? Kijk op obesitaskliniek.nl.
15: zondag 6 september. Get ready and enjoy the party. K3 is back again met al hun bekende hits.
16: De Doolhof in Tegelen om 6 uur.
15: Dress up and sing along like nobody's watching.
16: Get your ticket.

0: tickets at thedoolhof.nl.
1: Last van overgewicht? Kijk op obesitaskliniek.nl.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
5: 21% BTW. Weg ermee. Shop BTW vrij in het Pinksterweekend. Bij Budget Home Store XXL. Alleen in onze winkels in Horst, Heerlen, Nijmegen en Eindhoven. Budget Home Store XXL. Meubels voor ieder budget.
6: Een nieuwe vloer plaats je met liefde en vakmanschap. Bloemenparket in Kerkrade heeft eigen vakmensen die als geen ander het vak verstaan om parket, planken, vinyl en laminaat perfect te leggen. Kijk voor staaltjes vakmanschap op bloemenparket.nl.
5: Shop BTW vrij met Pinksteren. In de winkels van Budget Home Store XXL.
7: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
8: Dit

0: gisteravond, toen lagen we lekker in ons eigen bedje. Toen lagen we te druimen en we wisten niet wat er was voor B-short. Doe de log in, want gisteravond scheerde een grote asteroïde rakelings langs de aarde. Ruimte rond met de naam 2026 JH2 kwam ongeveer 90.000 kilometer afstand voorbij. Dichterbij dan de maan. Ja, wetenschappers spreken ervan een uitzonderlijke nauwe passage. Asteroïde werd pas vorige week ontdekt. Heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter. En volgens experts zou een inslag grote schade kunnen veroorzaken.
1: Wakker gehoor zien vanmorgen.
0: Ja, gelukkig wel, jong. Nou, er is toch weer reden genoeg om even te praten met sterrenkundige en amateurastronoom Henk Brill. Het nieuws staat erover. Henk, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hebben we geluk gehad?
2: Nou ja, dat is maar net hoe je het bekijkt. Eigenlijk wel natuurlijk, omdat ja, als je gaat kijken wat is de grootste kans dat een mens uitgeroeid wordt zonder dat hij dat zelf doet, dan is de inslag van een stukje ruimterots is wel de belangrijkste kandidaat. Mm-hmm. Dus in dat kader hebben we wel vaker geluk gehad. Maar dit was wel heel interessant hoor, omdat ja, stukjes rots de grootte van een vrachtwagen, die komen niet zo vaak vlakbij.
0: Nee.
2: En heel af en toe komt er een de Damkring in. En dat is in 2013 gebeurd in het Russische Chelyabinsk. En dat is eigenlijk het grootste inslagfenomeen wat we gehad hebben in toen meer dan 100 jaar. Dus ja, het is wel bijzonder, maar dat hij ons gemist heeft, ja, dat kunnen we dan weer opgelucht ademhalen.
0: Ja, absoluut. Maar het is wel raar dat hij pas vorige week ontdekt is, hè?
2: Nou, dat is helemaal niet zo raar. Kijk, je moet je voorstellen, het zonnestelsel, toen dat gemaakt werd, toen zijn er een paar planeten gemaakt, maar zijn ook een heleboel planeten hebben het niet gered. Mm-hmm. Er was te weinig massa. En dat zijn nou allemaal stukjes steen, en die bevinden zich met name tussen Mars en Jupiter. Er is zelfs zo'n stukje steen bij, dat is naar mij genoemd, dat is ook wel leuk. Nou ja, af en toe, met name door de aantrekkingskracht van Jupiter, wordt zo'n steentje dan een beetje uit zijn baan geduwd. Ja, en dan kunnen ze richting aarde komen. Ja, er gebeurt heel veel. Alleen de meeste steentjes die zijn zo klein, daar hebben we helemaal geen last van. En een aantal steentjes komen als meteoren onze Damkring in. En dat gebeurt heel veel. Ik heb zelf een meteorencamera die elke nacht naar de hemel tuurt. Naar een klein gebied van de hemel. En ik heb dit jaar heb ik al bijna 1300 meteoren gezien met die camera. Dus het is niet heel bijzonder.
0: Nee. Maar die zijn ook eigenlijk niet zo gevaarlijk. Maar dit soort ding van 16 tot 36 meter... dan heb je toch niet over een klein steentje?
2: Nee, dat ik al zei, een vrachtwagen. En die in 2013, die is ontploft in de lucht. En er is enorm veel schade door ontstaan. Ik geloof iets van 30 miljoen of zo. En er zijn ook heel veel mensen zijn door, met name door glasscherven, door de explosie, zijn ze gewond geraakt. Dus het is niet niks.
0: Heb je deze ook kunnen waarnemen trouwens?
2: Nee, die was niet te zien vanaf hier. Die moest je vanaf het zuidelijk halfrond zien. En dat was precies middernacht bij ons. En dan met name rond Zuid-Afrika. Hier was helemaal niks te zien. Ik zie wel berichten voorbij komen van mensen die zitten met verrekijkers aan de hemel te turen richting de grote beer. Nou, dat was hij helemaal niet. Dus ik snap wel dat mensen denken van het is wel heel bijzonder. En bovendien, kijk, je kunt wel zeggen het is een vrachtwagen, maar hij zit nog zo ver af dat hij aan de sterrenhemel als een onbeduidend sterretje te zien is. Of moet ik eigenlijk zeggen, helemaal niet te zien. Want je hebt een flinke telescoop nodig. Mm-hmm. Nou ja, dan beweegt hij ook nog heel snel. Dus het is echt wel voor mensen met grote telescopen die ze helemaal automatisch kunnen besturen om zoiets te zien. En er zullen vast wel wat beelden voorbij zien komen, maar niet vanuit Nederland. Hier was helemaal niks te zien.
0: Er zijn natuurlijk ook heel veel van die grote rotsblokken die we zelf volgen. De NASA doet dat, de ESA doet dat onder andere. In 2029 komt er ook weer eentje heel dichtbij. Apophis, heb ik gehoord. Is dat gevaarlijk, hè?
2: Nou, dat is wel even spannend geweest. In het begin van de eeuw hebben we even gedacht dat er een kans op inslag was van iets van 1-2%. Maar inmiddels, kijk, al die gevaarlijke jongens die worden natuurlijk goed in de gaten gehouden door allerlei sterrenwachten over de hele wereld. En hoe vaker je een meting aan zo'n ding doet van waar bevindt hij zich, hoe nauwkeuriger je kunt voorspellen wat zijn baan wordt, zeker in de buurt van de aarde. En Apophis, de kansen op inslag, die worden voortdurend kleiner gemaakt. Dus dat overleven we ook nog wel. Maar dat wil niet zeggen dat het in de toekomst niet gaat gebeuren. Erger nog, het zal een keer gaan gebeuren, weet alleen niet wanneer.
0: Maar goed, voor de rest kunnen we nu wel zeggen... we hebben vannacht in Limburg rustig kunnen slapen, want er was eigenlijk niks aan de hand. Misschien hebben sommige mensen op andere plekken in de wereld wel een wens mogen doen, want die zag hem dan in feite als een soort vallende ster.
2: Nee, dat zagen ze niet, want een vallende ster, daarvoor moet je in de dampkring komen. Mm-hmm. En daar was hij gewoon te ver voor weg. Dus dan moet je boven 200 kilometer of zo zitten, dan kun je wat zien. Nu zie je alleen maar met een hele grote telescoop een sterretje dat snel beweegt, een heel zwak sterretje, wat snel beweegt langs de hemel.
0: Fijn, zijn we helemaal bijgepraat. Zijn wij tenminste weer gerust? Hè? Want ik zag op jouw Facebook ook al zoiets van oef, het is maar net goed gegaan. Ja. We hebben weer lekker kunnen slapen.
2: Klopt, maar dat is ook zo. Het is ook weer net goed gegaan. Alleen, ja, dit soort dingen komt toch wel regelmatig voor. Dus het is goed dat de zaak in de gaten gehouden wordt. Ja, en die kleintjes, ja, die zie je maar een paar dagen van tevoren. Ja, goed, en als hij dan verkeerd valt, ja, dan valt hij dus echt verkeerd.
0: Ja, dan valt hij zeker verkeerd. Je gaat weer lekker turen naar de maan en naar alle andere dingen die bij ons rondzweven, Henk, de komende nacht.
2: Gaan we doen.
0: Goed zo, en dankjewel voor je toelichting weer. Okay. Dat was niet onrustig te maken. Goed zo. De Rotsblok met de naam 2026 JH2 is vannacht lekker langs de aarde voorbij gegaan. En maar goed ook. Dit is Tupac Changes en de Ellen Ochtend Show.

0: Steven Strijk en Bart Vonke. Lekker Limburgs product. Meer van mezelf, IBL1.
1: L1 Media Overzicht.
0: In de Katshuis in Den Haag was gisteravond een overleg tussen gemeente en het kabinet over de opvang van asielzoekers. De gemeente hebben om dat overleg gevraagd na de uit de hand gelopen protesten. Onder meer in Loosdrecht. Het kabinet heeft afgesproken dat gemeenten meer hulp krijgen, zegt premier Jette.
2: Dat doen we door op alle plekken in Nederland asielopvang te realiseren, maar daarbij wel ook meer maatwerk te bieden, zodat die opvang ook past bij de gemeente. Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende, en daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeente hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken.
0: En hoe die vliegende teams dat gaan doen is nog niet duidelijk.
3: Ja, en ondertussen is de gemeente Westerwolde bang dat over een maand het aanmeldcentrum in Ter Apel weer overvol wordt. Asielzoekers die Nederland binnenkomen worden dan op een andere manier geregistreerd. En dat kan voorlopig maar op één plek, namelijk in Ter Apel, en niet meer in het tweede aanmeldcentrum in Budel. Dat heeft gevolgen voor de hele asielketen, vertelt verslaggever Emma Jackson.
4: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
3: Ja, dat klinkt een beetje als chaos, maar de verwachting is dat het nieuwe systeem uiteindelijk wel gaat leiden tot een kortere asielprocedure.
0: Nou, chaos wel op Schiphol. Door de lange wachtrijen daar hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Sinds gisteren werkt de luchthaven met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Maar die overgang loopt niet soepel. Er zijn problemen met de roosters en daardoor is er een tekort aan beveiligers. En dus was het lang wachten voor reizigers soms zo lang dat er water werd uitgedeeld.
5: Ja, we hebben nog net gekregen. Gratis water voor 1,5 uur wachten.
6: I've been in this line for about 30 minutes so far. Since the back of it, it's probably going to take me 45 minutes to an hour to get through.
0: Schiphol sluit niet uit dat er vandaag ook weer lange rijen zijn voor die beveiligingscheck.
3: En Nederlanders kunnen door social media minder goed een vrije en goed geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat voor de media. In een nieuw rapport staat dat nieuws steeds meer van platforms als TikTok en Facebook wordt gehaald, maar die bepalen juist met een algoritme wat mensen te zien krijgen. En dat is volgens het commissariaat een gevaar voor de democratie.
7: Want alles wat we lezen, alles wat we zien, dat bepaalt toch mede wat we vinden van de samenleving, wat we vinden van issues, wat we vinden van hoe het gaat in de wereld. Dus het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
3: Het commissariaat zegt dat er al veel Europese wetten zijn die algoritmes kunnen aanpakken, maar dat de politiek daar dan wel meer gebruik van moet maken.
0: Dinsdag vandaag, we zitten op de 19e van mei. Wat gebeurt er nog meer? De Giro d'Italia wordt de eerste en enige tijdrit van deze editie verreden. De winnaar van de International Booker Prize wordt bekendgemaakt. De Russische president Poetin bezoekt de Chinese president Xi. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima die brengen een streekbezoek aan onze provincie. En daar gaan we straks over hebben met onze collega Maurice de Heus, want die is daarbij. En tot zover.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Voordat ik hier manager...

0: soep.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
8: Honda Robotmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
7: De nieuwe zomercollectie. Kom passen, combineren en genieten. Berdenfashion.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
10: Het is 8:30, dit is het LA Nieuws met Dennis Ewald.
11: Goedemorgen. Het koninklijk paar is vandaag in Midden-Limburg. Meerdere plekken in de gemeentes Echtzusteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond worden bezocht. Op het programma staat onder meer een bezoek aan achtbanenfabrikant Vekoma in Vlodrop. De laatste keer dat een lid van de koninklijke familie in Echtzusteren was, is 100 jaar geleden, 1926.
12: Bij de grote overstroming van de Maas, toen koningin Wilhelmina op bezoek kwam in de gemeente.
13: Nou ja, ik denk dat het sowieso bijzonder is dat na zulke lange tijd dat ze nog een keer hier de regio zo intensief bezoeken. Hè, want ze hebben meerdere bezoeken. Dus, en ik denk gewoon, ja, het Spaanse stukje Nederlands is iets om trots op te zijn.
11: Er is nog niemand gearresteerd voor de fatale schietpartij in Vaals van vorige week. De politie is gisteren op de plek van het incident bezig geweest met aanvullend onderzoek. Een 27-jarige man uit Vaals werd in de nacht van donderdag op vrijdag doodgeschoten. Pardon. Dat gebeurde op een plek waar volgens omwonenden veel wordt gedeeld. In Maasbracht wordt gewerkt aan een recordpoging voor het maken en frituren van de grootste frikandel. Eind juni moet de megafrikandel het vet ingaan tijdens de Maasbrachter havendagen.
14: 38,15 meter, de lengte van de spits. Kleinste binnenvaartschip dat beroepsmatig vaart.
15: Ja. En Maasbracht, ja, dat is bekend natuurlijk om de schepen. Hè?
14: Ja, en we gaan hem ook bakken tijdens de open scheepvaardagen. Ja. Dus het leek ons ludiek om dan ook daaraan gerelateerde lengte te nemen. Vandaar deze 38,15 meter.
11: De initiatiefnemers gaan met de recordpoging ook geld inzamelen voor KWF. En sportvoetbal. VVV Venlo-keeper Trevor Doornbusch gaat met Curaçao naar het WK voetbal komende zomer. Hij is geselecteerd door bondscoach Dick Advocaat. Het wordt voor Curaçao het eerste WK ooit. Het land zit in een groep met Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het weer bewolkt, zo goed als droog. Later op de dag buien of langere perioden met regen. Het wordt maximaal 16 graden.
10: Dankjewel Dennis, gaan we even naar verkeer toe. Nico, goedemorgen.
16: Er staat weer een file, goedemorgen trouwens, excuseer. Er staat weer een file tussen, op de A73 tussen afslag Tegelen en afslag Venlo-West. Op een houdt, pak een beetje keer 20 minuten.
10: Dankjewel voor de melding, inderdaad, we zijn er nog steeds zo lang alweer. Harde rekening mee, 20 minuten vertraging.

0: A2, nou, dan kennen ze door met de AA-baakjes. Op de A73 kennen ze ook Noord-Zuider hier, want ja, vandaag gaat het gebeuren. Hoog bezoek in Middel-Limburg. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima die komen langs. Ze gaan naar de gemeente Maasgouw, Echt, Zuchteren, Roermond en Roerdalen. En wie er ook is, dat is onze verslaggever Maurice Deus. Maurice, goedemorgen.
1: Goedemorgen, inderdaad. En het klinkt een beetje hol hier. Dat heeft te maken, we zitten in de Weerstand, de oude fabriekshal in Roermond, waar vroeger de weerstandjes werden gemaakt. En nu eigenlijk de samenkomst van de pers. En we krijgen de hele strenge instructies.
0: Ja, maar dit is eigenlijk het protocol rondom zo'n bezoek van het Koningspaar.
1: Ja, dat is altijd heel streng. Er zijn mensen van de provincie, mensen ook van de Rijksvoorlichtingsdienst. Je mag koning en koningin dan eigenlijk niet aanspreken. Moet echt wachten tot je de beurt krijgt. Je moet ook de goede titel gebruiken natuurlijk. Dus hoogachtend moet er altijd bij. En we gaan naar 5 locaties in Midden-Limburg, zoals je al zei. Wessem, Ilkhoven, Abdij Lilbos, Vlodrop en uiteindelijk eindigen we hier in Roermond. En dan komen we onder andere bij de Limburgse kloostervarkens. Ja, dat moet natuurlijk goed afgesproken worden. Wat kan er wel en wat kan er niet?
0: Ja, wat is nou precies het doel eigenlijk van het bezoek van de Koningspaar?
1: Gedachte is toch wel om gewoon kennis te maken met de regio, met Midden-Limburg. Het is al een hele tijd geleden dat ze hier zijn geweest. Ik heb nog even gezocht in het archief. We hadden nog beelden uit de tijd voor toen, uit de overstroming van de Maas in 1926. Toen was koningin Wilhelmina, die was hier, die stak iedereen een hart onder de riem. Ja, zo lang is het voor een aantal plekken hier al geleden. Dus in die zin is het mooi om hier te zijn. Maar ze komen ook heel nadrukkelijk kijken naar de cultuur, het verenigingsleven. Ze worden bijvoorbeeld dadelijk ontvangen door de schutterij en door de fanfare. We gaan naar een achtbaanbouwer. En opmerkelijk ook nog, in Roermond staat ook wel democratie in de samenleving op het programma. Een onderwerp waarover de Zuid-Limburgse burgemeesters afgelopen maand aan de bel trokken, de alarmbellen lieten klinken. En ook dat wordt vandaag hier in Midden-Limburg besproken.
0: Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Al die mensen die vandaag Koningspaar mogen spreken, hebben die hetzelfde protocol of moeten ze zich ook nog ergens aan houden?
1: Nou, het leuke daarvan is wel dat die worden natuurlijk niet geïnstrueerd. Heel vaak zijn die wat geïntimideerd. Dus dan merk je wel snel dat ze toch een beetje in hun schulp kruipen. Heel voorzichtig zijn, een beetje timide, introvert. Maar er zitten ook bij al die bijeenkomsten ook wel mensen tussen die wat minder geremd zijn. En dat maakt dan ook wel altijd voor hele leuke momenten. En ik moet wel zeggen, ik heb er een paar meegemaakt. Koningin Maxima, die gaat daar wel geweldig goed mee om. Ja. Laatste keer was ze bijvoorbeeld in Heerlen. Daar kreeg ze te maken eigenlijk met een dame in een verzorgingshuis die spontaan begon te huilen. En die troostte ze eigenlijk ter plekke. En nou ja, dat kon toch echt wel op waardering rekenen. Niet alleen van alle omstanders, maar ook wel van de familie.
0: Ja, we gaan straks even kijken hoe dat gaat verlopen. Maasgouw, Echt, Zuchteren, Roerdalen, Roermond. Ja, er gaat nog heel wat voorbereiding aan vooraf, neem ik aan.
1: Ja, er gaat heel wat voorbereiding aan vooraf. Gisteren hebben we een rondje gemaakt hier. En dan zie je inderdaad al dat iedereen bezig is met het ophangen van oranje slingers. Met de plaatsen ook wel van dranghekken. De routes die moeten natuurlijk vrijgemaakt worden. En dat moet je toch ook niet bagatelliseren. De beveiligingsmaatregelen die zijn ook best wel streng. Omdat iedereen wel beseft van goed met de oorlog in Oekraïne en de onrust in het Midden-Oosten. Moeten we daar toch niet naïef over zijn. En is ook zo'n bezoek van koningin en koning hier wel omgeven met allerlei veiligheidsmaatregelen. Dat gebeurt meestal een beetje in de marge. Daar zien wij zelf niet zoveel van. Maar je ziet toch wel ook een beetje aan de aanwezigheid van politie, van marechaussee. Dat wat dat betreft eigenlijk de vrijblijvendheid die er 10 of 15 jaar geleden was, ja, die is er wel vanaf.
0: Goed, Maurice, jij gaat dat volgen voor ons. Later, zodra er meer nieuws is, dan krijgen we het allemaal te horen en te zien op LNTV. En natuurlijk ook via onze site lnnieuws.nl. Tot zover.

0: Nou, heb ze vroeger was wel met die examens en examens. Oeh, jaren 80 was ze van mij. Dat was een hele spannende tijd. Maar ik kan zich ook voorstellen, Robin, dat voor de examinator en voor het nakijken ervan, dat het ook een spannende tijd is voor al die leraren die dat moeten doen.
1: Ja, dat is natuurlijk wel een werk wat ze daar moeten doen, al die examens nakijken.
0: Wie goed dat het werk is? Nou, dat gaan we zo meteen even hebben met onze collega Maurice Jessen. Want hij heeft een aantal leraren gesproken die het allemaal moeten nakijken.

0: bedankt. Zoomba Basta TV L1. En veel meer Limburgstalige muziek. 24 uur per dag. Hier is op ons Plattewegkanaal. We noemen het Plattenweg.nl. 24 uur per dag. Alleen maar Limburgstalige muziek. Is er de hele dag voor geneerd. Probeer het ook eens eventjes in een keer geoet. Nou, we hebben het er eerder over gehad. Vorige week zelfs. De Maastrichtse of de Maasbrachter havendagen. Wat er moet ook gewoon gebeuren. Dan willen ze de grootste frikandel ter wereld gaan bakken. 38 meter. 15 moeten weren. Net zo goed als in de spits. Klein binnenvaartschip. Vorige week toen spraken we met een slechter Camille daarover. En moeten straks nog maar eens even terugbellen. Want gisteren is er vergadering geweest. Er is een topkok is erbij geweest. En we zijn erg benieuwd wat er gisteren allemaal nog besproken is. In de Loods hebben ze ook een speciale lange frituurbak gebouwd. En gisteren werd er ook alvast geoefend met een iets minder lange frikadel.
1: Want we willen gewoon de grootste ter wereld hebben. En als ons dat lukt en ook nog eens veel geld bij elkaar halen, dat zou helemaal fantastisch zijn.
2: Ongelooflijk, hè. Kijk eens hoe lang. 10 meter frikandel. Hij gaat nu het vet in. Ja, en dan gaat hij heel langzaam. Ja. Dit is al imposant. En straks is hij dus 38 meter. Ja.
1: Ja, even uit laten lekken, jongens.
0: Dat moet wel, even lekker uit laten lekken. Nou, we gaan straks maar eens even kijken wie dat begonnen is. Van onze collega Ruud van Broekhoven. Die mocht er lekker in bieten. Kijken of de frikandel ook gesmaakt heeft. Dit is Alleen met Nick Kersel en The Riddle.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Mijn dochter, ze is weg. Ze heet Emma, 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
9: Een vermist kind, elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
10: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
11: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden.

0: voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het koningspaar komt vandaag op werkbezoek in Echtzusteren, Maarschouw, Roerdalen en Roermond. Er is nog niemand aangehouden voor de fatale schietpartij in Vaals van vorige week. De politie heeft gisteren opnieuw onderzoek gedaan op de plek van het incident. En in Maasbracht wordt gewerkt aan een wereldrecordpoging voor de langste frikandel. Het doel is ruim 38 meter.
2: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
4: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
3: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewout Kiewiet horen.
5: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
3: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
4: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
3: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toegevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
2: Bokkenrijders, de spektakelmusical over opstand en gerechtigheid. Met Suzanne Zegers, Milan van Waardenburg en Buddy Vedder. In juni te zien in Maastricht. Boek nu via bokkenrijders.nl.
1: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
7: Vandaag werken we in de buurt. Hey, bekende gezichten. Wij maken trappen weer mooi. Vakwerk en betrokkenheid van dichtbij. Daniels Traprenovatie.
8: Hey, ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
8: Sorry, het is WK.
10: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
11: Liefde voor Limburg.
12: Wakker weren, wakker blieven. Dit is de L1 Ochtendshow.
13: Dit is L1.

0: L1.
1: Zeker op deze dinsdag. En we moeten een klein beetje opletten voor 3 weken. En gij dit weer gebeuren. Het WK voetbal komt eraan. Eerste wedstrijd van Oranje is op 14 juni tegen Japan. Maar ja, goed, dat ze het allemaal gehuurd hebben. Er is nog van alles aan de hand in de wereld. En door de dure keertjes en vluchten en prijzengoedels werd het toch wel het duurste WK voetbal ooit. KNVB rekent op ongeveer 5000 Oranje fans in de stadions. En de organisatie realiseert zich dat lang niet alle fans erbij kunnen zijn. Toch zullen er weer Oranje Marsen zijn met de Oranjebus. Op. We hebben een paar dagen geleden al kunnen zien dat die in de VS aangekomen, maar nu hebben ook lokale Amerikaanse tv-zenders die bus gespot.
2: It is the place to be. It is the center of attraction for Netherlands fans before every single match. And one thing I learned about the Dutch and their soccer team is they take these pre-game celebrations very seriously. Again, all centered around this double-decker bus.
1: Ja, shoot, met de zin natuurlijk. Ik ben meegegaan gewoon naar de VS. Aangekomen. Nou, wat dat allemaal kostte dan, hè? Ongelooflijk.
3: Ah, en zo zijn ook weer van links naar rechts gewoon in de VS.
1: Dat is allemaal succes. Ja, precies. Dolle molletjes. Goed, dat komt er dus aan over 3 weken. En dan komt er ook weer aan het vakantiegeld. Maar ja, wat gaan we ermee doen dit jaar?
4: We hebben een vijver die eruit gaat. We gaan de tegels planten, potten. En dat kost handen van het geld.
5: Ja, ik betaal dan de openstaande rekening in de kroeg.
6: Ga ik leuke dingen doen en zo.
7: Ik ga een nieuwe televisie halen en een nieuwe game voor mezelf, zodat ik wat te doen heb.
8: Het is niet zo dat je het in deze dure tijden dat je het liever apart zet.
9: Nee, waarom zou ik? Ik kan het gewoon beter uitgeven.
1: Uitgeven? Wat zei de man hoe? Rekening betalen in de kroeg?
3: Dat zal flinke zien.
1: Ja, dat zou ik gaan zingen. Zet maar op de lat, zet dan de rest van het jongensdag. Magnetic, Bowser, Yosunori, B. Pascal en Robin in de Ellen Ochtend Show.

zon gaat schijnen. Vol kuiver gaan verdwijnen. Een briesje locht het ooi en toch lekker dat aan. Straks aan zijn lege stroten leven is losgelaten.

0: net straks. En straks heb ze misschien vrienden, heb ze die een examen. En tijdens het ding, ze bied ik zelf. Oh jee, we gaan er lekker de zomer in. Heerlijk. Maar ja, nou, vier weken of weken van spanning en zweten zitten de eindexamens erop. En tien voor de leerlingen om met de beide moeite te zitten. En weer even lekker te ontspannen. Ja, maar ja, dat geldt natuurlijk niet voor de docenten. Voor hun begint de nu pas, want die moeten alles gewoon ook kijken. En die wisten er alles over wet. Dat is onze collega Maurice Jessen. Maurice, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Die is langs gewoon bij een aantal docenten. Ja. Voor haar zit het er nog niet op, hè?
1: Nee, daar word ik eigenlijk een beetje verwonderd om. Het bleek toch dat ze heel veel werken. Ik ben eigenlijk bij iemand langs geweest het meest arbeidsintensieve examen eraf genomen. Dat is het examen Nederlands. Ik ben langs geweest bij Koos Fransen, docent Nederlands aan het Venloose College Den Hulster. Ja, voor hem begint het nu pas, want geef aan, zo'n examen per leerling nakijken, dat kost hem ongeveer een uur de tijd.
0: Oh.
1: Nou ja, als ze dan een klas hebt van 25 man, betekent dat dus dat ze misschien zo'n 20 uur extra moest investeren. Maar toen is zo'n examen weer twee keer nog gekeken. Onnig door een andere collega. Willekeurig in het hele land. Dat betekent dus twee keer 20 uur, 40 uur nog gekeken. Die het. Nee, verdien gewoon baan. Want ze blijven ook nog gewoon lesgeven. Ze blijven ook nog hun gewoon dingen doen. Dus dat betekent gewoon avonduren, weekenden zorgen dat ze die examens kris nog gekeken. En dan moest ze het natuurlijk ook nog doen op die chip. Dat ze zegt, ik ben geconcentreerd. Want ja, het is toch een flink karwei om dat allemaal goed en vooral rechtvaardig te doen.
0: Eigenlijk zou ze toch gewoon zeggen, van antwoordenboekje dan even strepen maar.
1: Ja, maar dat is net de laatste gebied in het vak Nederlands, worden de leerlingen antwoorden moeten geven in taal. En taal is natuurlijk altijd op een bepaalde manier interpreteerbaar. Daarom maken de meeste leerkrachten ook het examen zelf. Dat ze heel goed begrepen wat er precies insteekt, wat precies gevraagd wordt. En ze begrepen dan ook eigenlijk waarom een leerling een bepaald antwoord geeft. Maar ze hebben een correctiemodel de nerven en daar staan bepaalde woord in. En indien antwoord wordt gegeven, wordt moet een bepaalde woord staan. Voordat ze dat punten verkrijgt. Dus het is toch niet makkelijk. Ja, dan moest vaak opnieuw lezen, nog een keer kijken, nog eens doen. En ja, soms twijfelt zo'n leraar ook. En daarom is de tweede corrector er nog.
0: Oké, okay, maar goed, die tweede corrector, die kennen natuurlijk ook niet eens met de eerste corrector.
1: Ja, want dan heb je natuurlijk een probleem, hè? Want dan heb ze antwoorden nog gekeken, dan gaat de tweede man nog kijken, en dan vindt hij een antwoord wat toe goedgekeurd hebt, vindt hij dat niet goedgekeurd is. Mm-hmm. Ja, en dan krijg je natuurlijk discussie. Dan gaan die twee leerkrachten elkaar opbellen, of digitaal tegenwoordig, en dan krijg je natuurlijk de discussie van, is dat waal of is dat geen goed antwoord? Ja, en zo is maar een tweede corrector hebben de. Maar ja, mooi niet zeggen, maar een Piet Potlood is.
0: Ja.
1: Door precies zit te kijken en te doen. En ja, dan heb ze wel gehad. Want...
0: Ja, maar wacht Maurice, we zitten wel in een hele moderne tijd natuurlijk. Dat er veel gebruik werd gemaakt van technologie, AI. Komt dat ook al op dit moment?
1: Ja, AI wordt ook gebruikt. Maar niet met een kijken van examens. Dat is ook echt mensenmerk. Want ik had het ook gevraagd van ja, met boeken lezen. Ze doen ook vaak boekenbesprekingen. En had Koos het in de klas met de leerling gedaan. Die mochten met AI gebruik maken. Kijken of ze bepaalde beuken hebben gelezen. Maar publiek, AI heeft die beuk niet gelezen. AI heeft alleen informatie gekregen van lui die een boek gelezen zou hebben.
0: Mm-hmm.
1: En dan kreeg ze toch weer een verschil. En het bleek dus dat AI best veel kent, maar ook regelmatig de plank misleed. Want dan had je wel informatie van internet. Samenvattingen van Angelu, daar geeft hij weer, door heel veel samen te koppelen, een nieuwe samenvatting van maken. Dus maar hij heeft namelijk de beuk niet gelezen.
0: Toekomst zal het natuurlijk wel zo kunnen zien dat ze die modellen, dat ze die ook gewoon trainen, zeg maar, met dit soort informatie, dat het waal kent. Maar stel het nog een klein beetje aan de veuroven van, de correctie met AI?
1: Dat zou kennen, dat zou nog een heel stuk moeten gaan veranderen. Maar ik denk vooral bij zo'n examens dat het toch allemaal mensenwerk blijft. Vooral als het open antwoord is. Mm. Multiple choice, die hebben ze tegenwoordig ook heel veel. Ja, dat is makkelijk. Hè? Dat is A, B, C of D. En dat is goed of fout. Maar vooral de menselijke interpretatie is bij dit soort examens wel heel erg belangrijk. En vergeet ook niet, niet elke leerling heeft een geweldig handschrift. Dus dan moest er gewoon eens af en toe de lijst opzetten. Om dat allemaal goed te kunnen lezen en interpreteren. En het is Nederlands, spelfouten, hè. Oog altijd op letten, altijd een bordstreep gedrongen.
0: Ja, dat is met Koos Frans had ze gesproken. Humor, komt er ook wel eens voor in?
1: Ja, het gebeurt wel eens wie antwoorden die gelezen werden. Tot er af en toe wel eens een glimlach moet. En dat er ook dan onderling tussen de leerkrachten in de app, in de docenten-app, zo'n antwoorden erin werden geschreven. Want ja, zo'n zware tiet wil ze natuurlijk af en toe toch wel een lach hebben. Luister maar wat Koos te vertellen heeft.
2: Soms maken leerlingen foutjes en dan schrijven ze bijvoorbeeld in plaats van huiselijk geweld, schrijven ze dan huishoudelijk geweld. Ja, dat zijn gewoon hele grappige taalfoutjes waar je als docent wel om mag lachen natuurlijk. En daarna moet je dat wel fout tellen helaas, maar dat, op zijn minst als een taalfout. Maar dat, ja.
3: Je kunt geen punt dan geven voor een beetje humor.
2: Nee, Nee, dus het staat niet in het correctiemodel opgenomen.
3: Goed, dat is ik vond dat wel altijd leuk. Ja. Ja, zo'n humor, dat moet een beetje gewaardeerd worden.
0: Maar er is natuurlijk ook een hoop spanning wat erbij zit voor die leerlingen. Er zitten alleen maar de blokken toe. Als je weet op een gegeven moment een ding van, hebben ze het juist opgeschreven. Maar dat is een slip of the tongue. Wat voor zo we kunnen doen hier op de radio, zeg maar. Ja. Kan dat ook zeg maar in de burgerschermbieden examen gebeuren. We zien
3: het maar alleen wat geen punten op, hè?
0: Nee, ja, dat is
3: goed. Vast geloof is die zo niks aan 11 punten opleveren. Maar hier, een rode streep te doorheen.
0: Ja, dat is een heel jammer. Maurice, dankjewel. Ik vooral van wat zich had gehad met die leraren. Dat vind je natuurlijk op onze site, lanews.nl. Dit is Dua Lipa met Houdini in de Ellen Ofton Show.

0: Lekker man, George Ezra. Ze zien al in de provincie. Kijk toch, een foto gekregen van Carlo. En die zegt van, hey, ik zit in de AA hier voor bier hier.
1: De AA?
0: Ja, ja, ze zien er. Dus wat spannend. Straks meer over. Dat duurt zo meteen ook wel in het nieuws.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Mijn naam is Lodewijk Hoekstra, tuinman. En weet je wat ik een heerlijk geluid vind? Regen. Want die is goud waard voor je groen. Een beetje tuin heeft daarom dus ook een watervanger. Want met een wadi of regenton voorkom je wateroverlast en vang je regen op voor droge tijden. Kijk op watervangers.nl. Watervangers is een initiatief van de waterschappen.
8: Ga je kamperen? Of de natuur in? Kampeerwinkel Roermond. Mooi de grootste urban outdoor store van Limburg met alle topmerken.
9: Outdoor feels better with us.
8: Kampeerwinkelroermond.nl.
10: Ervaar een onvergetelijke muziekbeleving tijdens het Wereldmuziekconcours 2026. Bezoek Best of Brass en European Wind Ensembles. Exclusieve topconcerten van wereldklasse. Tickets wmc.nl.
11: Werkplanten kopen, alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
10: Best of Brass en European Wind Ensembles. Tickets wmc.nl.
0: Het is 9:30, dit is het LA Nieuws met Dennis Ewald.
12: Goedemorgen. Het koninklijk paar is vandaag in Midden-Limburg. Meerdere plekken in de gemeentes Echtzusteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond worden bezocht. Op het programma staat onder meer een bezoek aan achtbanenfabrikant Vekoma in Vlodrop. De laatste keer dat een lid van de koninklijke familie in Echtzusteren was, is 100 jaar geleden, 1926.
13: Bij de grote overstroming van de Maas, toen koningin Wilhelmina op bezoek kwam in de gemeente.
14: Nou ja, ik denk dat het sowieso bijzonder is dat na zulke lange tijd dat ze nog een keer hier de regio zo intensief bezoeken. Hè, want ze hebben meerdere bezoeken. Dus, en ik denk gewoon, ja, het smalste stukje Nederlands iets om trots op te zijn.
12: Er is nog niemand gearresteerd voor de fatale schietpartij in Vaals van vorige week. De politie is gisteren op de plek van het incident bezig geweest met aanvullend onderzoek. Een 27-jarige man uit Vaals werd in de nacht van donderdag op vrijdag doodgeschoten. Dat gebeurde op een plek waar volgens omwonenden veel wordt gedeeld. In Maasbracht wordt gewerkt aan een recordpoging voor het maken en frituren van de grootste frikandel. Eind juni moet de megafrikandel het vet ingaan tijdens de Maasbrachter havendagen.
15: 38,15 meter, de lengte van de spits. Kleinste binnenvaartschip dat beroepsmatig vaart.
16: En Maasbracht, ja, dat is bekend natuurlijk om de schepen. Hè?
15: Ja, en we gaan hem ook bakken tijdens de open scheepvaardagen. Ja. Dus het leek ons ludiek om dan ook daaraan gerelateerde lengte te nemen. En vandaar deze 38,15 meter.
12: De initiatiefnemers gaan met de recordpoging ook geld inzamelen voor KWF. En sportvoetbal. VVV Venlo-keeper Trevor Doornbusch gaat met Curaçao naar het WK voetbal komende zomer. Hij is geselecteerd door bondscoach Dick Advocaat. Het wordt voor Curaçao het eerste WK ooit. Het land zit in een groep met Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het weer bewolkt, zo goed als droog. Later op de dag buien of langere perioden met regen. En het wordt maximaal 16 graden.

0: Is altijd lekker natuurlijk, zeker als hij zo moe hols, wordt hij al een paar uur in gelegenheid. Met zowel zo'n vekske, met zijn rentje eraan.
1: Oh, maar als hij dat te lang in gelegenheid, dan is er ook weer niet zo lekker.
0: Maar goed, wie bakt ze nu een frikandel van 38,15 meter? Nou, we gaan het zo meteen huren van de man die het wel gaat doen in een frituurbouw van 38 meter.
1: Wie?
0: Of ze gaat, ja, wie dat allemaal

gisteren ging onze collega Ruud van Broekhoff al kieken in Maasbracht weer de met die frikadel van 38,14 meter. Want ja, in Maasbracht werd die binnenkort gebakken. Tenminste, dat is de bedoeling. Net zolang als een binnenvaartschip. En dat gebeurde allemaal tijdens de Maasbrachtse havendagen eind juni. En dan moet die uit de frituur.

0: Vorige week toen sprak ik wel met de slechter, want ik heb heel wat met kiekoms of frikadel te maken. Maar als die frikadel gemaakt is, Robin, moet die natuurlijk ook nog gefrituurd worden.
1: Ja.
0: Ja, we lossen nu een frituur van 38 meter vanaf.
1: Ja, die hoort alleen in de winkel.
0: Nee, maar door een werkwaal Peter Tinnemans van de Chipswerf. En dan hebben we nu Aline. Goedemorgen, Peter.
2: Ja, goedemorgen, Aline.
0: Dikbus van deskundige geworden op het gebied van frikadellenbakken dan, hè?
2: Ja, inmiddels wel. Ja, we hebben nu een proefstuk gemaakt van 10 meter. En best wel veel aanpassingen is het nu gisteren gelukt. De eerste test, zeg maar. De eerste grote test. Dus ja, die worden goed. Dus
0: wat?
2: We kunnen nu, ja.
0: Waar zit hem de moeilijkheidsgraad in?
2: Ja, het warm maken, het gas, het water is toch moeilijk het vuur garen. En daar hebben we allemaal oplossingen voor gevonden. Met het vuur, dat woont niet goed. Hè, met het gasbanjakjes. Maar goed, na veel aanpassingen is het toch gelukt gisteren.
0: Ja, nu heb je er eentje gemaakt van 10 meter. Maar ja, de andere moet nog 28,15 meter lang alweer. En dan moeten ook allemaal brengertjes omkomen. Geet het leuke ding, ze?
2: Jazeker. Ja, het materiaal is allemaal. En we weten hoe je het moet. Dus nu vier keer hetzelfde maken wat we nu hebben. Of nog drie keer. Hè.
0: Ja. Hoeveel frituurvet zit eigenlijk in, Dan?
2: Als het goed is, ik dacht dat er 400 liter vet in geeft. Of 400, ja.
0: Moet je er dan ook op tijd aanstoken? Of vergeet zo gij als je straks met die recordpoging begint?
2: Ja, het vet opwerpen, dat geeft redelijk gemakkelijk. Het water, dat houden we meer problemen met.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat... Maar we moeten de frikandel vuurgaren op 80 graden. En het water eerder dan 80 graden is het al binnen verdampt. Ja, dus het blies in de gang. Maar daar hebben we ook een oplossing voor.
0: Ja, je hebt een masbracht zat water. Maar ja, om dat op 80 graden te krijgen, dat is wel een heel ding, hè?
2: Ja, maar goed, dat gaat allemaal lukken. Dus gisteren gelukt, ja.
0: Maar goed, zo'n normale frikandel, die moet een paar minuutjes in het vet. Wie geeft het met een frikandel van 38 meter?
2: Ja, dat is toch wel allemaal handarbeid. We moeten met een skietje gisteren met 5 man. Hè, maar, dus we moeten met 20 man die frikandel erin in het roet liggen, zeg maar. Op mandjes van 2,5 meter. En dan wordt allemaal synchroon gewoon. Als één een fout maakt, dan hebben we misschien 2 of 3 stukken.
0: Ja, we hebben gisteren het proefstuk gezien. En we laten ook even op L1 Televisie een foto ervan zien. Nou, het is me nogal best wel een ingenieus apparaat wat je daar gebouwd hebt. Die frikandel zit er goed doet. Heb ze zo geproefd gisteren?
2: Is dat? Zeker. Ik ben een frikandellenliefhebber.
0: Ah,
2: ik denk dat hij al binnen een meter op hoog is.
0: Het gaat anders als een frikandel XXXL. Hè? Dit is een compleet ander ding.
2: Ja. Maar de meter is misschien gaat overdreven. Maar...
0: Heb ze een kuntje eraf mogen bieten?
2: Het?
0: Kuntje.
2: Ja, ik heb wel geloof die eerste stukje gehad. Ja, dag.
0: Goed, wat gaat er dan nog gebeuren eigenlijk met de friteuse? Of was jij ze dan mee de wereld rond?
2: Nee, het waren 4 secties van 10 meter. En ja, weten we nog niet. Of we gaan de schotbak in. Of we gaan de volgende keer voor de camper. Ja, dat is 50 meter.
0: Ja, zo, hè? Even plannen.
2: Camper is ook een binnenvaart.
0: Ja. Eerst maar zorgen dat dit allemaal lukt. En dat gaat er een aantal maanden gebeuren. Maar we gaan gewoon de veurhonden een keer prof draaien met dat ding.
2: Dat is wel de bedoeling, ja. Dat we... Waarom nog eens even een op 40 meter? Maar dan wordt de frikandel niet zo lang. Want volgens mij één persing is 30 meter. En dan moet er speciaal extra materiaal aangevuld worden. Dus 30 meter volgens mij.
0: Kunnen ze nog wel toe aan normaal werk? Hè? Of ben je alleen nog maar bezig met die frituur van dich?
2: Nee. We werk zat hier. Ik stoor hier nu even boeten. En ik zie ja, 4 projecten, hoe om er een spits in het dok, hè?
0: Ja.
2: Dus daar kijk ik nu tegenaan, tegen de spits, hè.
0: Nou, ik ga hem toch maar even lekker mee door. En ik hoop het wel om BIBLA, want we vinden het toch wel iets fantastisch. Zo fijne prestatie zien als Tom Bas Brach. Straks de langste frikandel ter wereld, uit de frietvetcup.
2: Ja, wat ik ook nog wil zeggen, het geeft voor een goed deel.
0: Zeker.
2: Voor een goed doel. Want onder de 6 ondernemers die we weer dat bit doen, zijn er 3 met kanker, zeg maar. Dus we doen het voor het KWF. En we hopen op een goede opbrengst. Hè. Dus er kan rijkelijk gedoneerd worden op de site.
0: Daar gaan we voor. Dat natuurlijk ook het allerbelangrijkste is.
2: Daar doen we het voor.
0: Zeker. Succes in Maasbracht binnenkort. En dankjewel eens even de oefening, baas.
2: Oké, bedankt.
0: Hoi.

0: Jesse B. Alleen. Limburgstalig tussen 40 op een dag op platteweg.nl. Frikadelke, jong, frikadelke.
1: Ja, lekker. Ik wil eens even kijken in de kantine of ze die hebben.
0: Nou, dat weet ik niet. Nou, we zien wel een gezonde takje bij alleen. Dus frikadelke, misschien wel enige dagen in de week hebben we die wel, hè. Oh, hey, binnen 10 uur, zometeen kriegen we Route Regio met Steven Collaris. We zien er weer morgen vroeg om 6 uur bij de nieuwe Ellen Ochtend Show. Is de Dead Dance van Lady Gaga op deze dinsdag.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
0: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Slapen? Retailpark Roermond is een droom. Met Betabed, Swiss Sense, Jask en nog veel meer.
4: Retailpark Roermond. Ik zal shoppen, gratis parkeren.
5: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Pluim Interieurs in Meijel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Pluim in Meijel.
7: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
8: Langer buiten genieten in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in veranda's en overkappingen. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
9: 21% BTW. Weg ermee. Shop BTW vrij in het

0: Hij komt vandaag op werkbezoek in Echt Susteren, Maarschouw, Roerdalen en Roermond. Er is nog niemand aangehouden voor de fatale schietpartij in Vaals van vorige week. De politie heeft gisteren opnieuw onderzoek gedaan op de plek van het incident. En in Maasbracht wordt gewerkt aan een wereldrecordpoging voor de langste frikandel. Het doel is ruim 38 meter.
1: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die TBS, en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden TBS en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden.
3: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
4: Letro is ook gespecialiseerd in belettering, full colors en reclamezuilen.
3: De nieuwe zomercollectie. Kom passen, combineren en genieten. Berdenfashion.nl.
5: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
6: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
7: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
8: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
9: Shop BTW vrij met Pinksteren. In de winkels van Budget Home Store XXL.
8: Zendjin.
10: Zendjin.
8: World Class Radios.
11: Liefde voor Limburg.
12: Met jou.
13: Met jou.
12: Bij jou.
13: Dit is Route Regio.
14: Dit is

Imagine Dragons. Goedemorgen, we starten de motor. En we rollen lekker op pad. Provincie in. Want dit is Route Regio. 8 minuten over 10. Isaac, goedemorgen. Ja, leven in 2026, dat heeft zo zijn voordelen. Dit is bijvoorbeeld op zoek door gegevens over voorouders. Of ze niet meer wekenlang zich druk te trekken in stoffige archieven. Op internet is heel veel te vinden. Moest wel even weten wie ze moest zoeken. Kukkol doet, volgende week donderdag geeft expert Bert van Laar uitleg bij de heemkundige vereniging Nederweert. Die gaan we vandaag ook even bellen. En liefde, dat is dit jaar het thema van de Dag van het Kasteel. Die is er met Pinksteren. Bezoekers van bijvoorbeeld de kastelen de Keverberg en Kessel, Château Holtmühle en Tegelen en Kasteel Arsen komen alles te weten over romantische relaties, verstandshuwelijken en verboden affaires. En verborgen hartstocht tussen edellieden en wie de liefde een stempel drukte op de historie van kastelen en burchten. Dat is allemaal vandaag in Route Regio. Geen Stefan dus, geen Ruud of Rian. Robin, hey, goeiemorgen. Straks komt Ruud nog wel even binnenvallen. Maar we gaan nu gewoon lekker beginnen met Route Regio.

0: lekker hoor. Mel C, I turn to you in de routeregio op L1 Radio. Ja, en dus het vast wel metgekregen. De passiespelen in Tegelen zien in première gegonnen. Wel afgelopen zondag. En Frans Pollux heeft door een moderne interpretatie voorgeschreven van het lijdensverhaal van Jezus. En we zien toch wel benieuwd wat bischop Ron van den Hout ervan vond. Want ja, zoals ik zeggen, de heet al veel doorgeleerd. Dus ja, laten we eens even kijken wat de bischop zelf vond van de passiespelen anno 2026.
1: Nou, men heeft zeker wel een heleboel dingen op andere keer aan elkaar geknoopt. Interpretaties gegeven die ik soms goed herken, soms wat twijfelachtig vind. Maar het is wel, sommige dingen kwamen ook bijzonder goed naar voren. Bijvoorbeeld de armoede waarmee Jezus uiteindelijk het lot van zijn leven aanvaardt door zelf uit te spreken, kruisig mij. Nou, dat vond ik wel ontzettend sterk en dat vind ik ook wel in overeenstemming met het evangelie. En ik moet zeggen dat ik heel erg geroerd ben door een aantal scènes en ook door het acteertalent van de spelers. Buitengewoon.
2: Ook van degene die bang is te verliezen wat hij heeft.
3: Ach, iedereen is bang te verliezen wat hij heeft.
2: Kijk eens naar buiten, Pontius. Sla die wal van duur reukwater om je heen weg. Haal een blad goud voor je ogen vandaan en kijk naar buiten.
0: Ja, dat is dus de passiespelen. 2026 zijn toch wel een bijzondere editie te zien in een wat moderner jasje. Is nog de hele zomer te zien tot 30 augustus de passiespelen in Tegelen.
4: Dit is L1.

Leave Before You Love Me van Marshmello en Jonas Brothers op de dag van het koninklijke bezoek aan Limburg. Ze zien inmiddels aangekomen koning Willem-Alexander en Maxima. Nu is er natuurlijk nog veel meer over vandaag. En ondertussen ook leuke muziek. L1. En zometeen natuurlijk ook het laatste nieuws met Dennis Ewald. Maar nu eerst Tiffany met I Think We're Alone Now.

0: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
1: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
8: Kerker hoge drukreiniger. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
9: Pinkster Weekend. 23 mei. Rock on top met The Wolf. 24 mei. Pop on top met Ro en Heze. Tickets op popontop.nl.
10: Geniet van het voorjaar bij Tuincentrum Daniels en Schmid. Samen Nederlands grootste huis- en tuinbeleving. Ontdek de mooiste tuinplanten, trendy tuinmeubels en leuke woonaccessoires. Bezoek snel de Tuinboulevard van Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
11: Sanjin. World Class Radios.
10: Kom naar Tuinboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
12: Het is 10:30 geweest, hier is het nieuws met Dennis Ewald.
13: Goedemorgen. Het koninklijk paar is aangekomen in Midden-Limburg. Meerdere plekken in de gemeentes Echtzusteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond worden vandaag bezocht. Op het programma staat onder meer een bezoek aan achtbanenfabrikant Vekoma en Vlodrop. De laatste keer dat een lid van de koninklijke familie in Echtzusteren was, is 100 jaar geleden, in 1926.
14: Bij de grote overstroming van de Maas, toen koningin Wilhelmina op bezoek kwam in de gemeente.
15: Nou ja, ik denk dat het sowieso bijzonder is dat na zulke lange tijd dat ze nog een keer hier de regio zo intensief bezoeken. Hè, want ze hebben meerdere bezoeken. Dus, en ik denk gewoon, ja, het Spaanse stukje Nederlands is iets om trots op te zijn.
13: Er is nog niemand gearresteerd voor de fatale schietpartij in Vaals van vorige week. De politie is gisteren op de plek van het incident bezig geweest met aanvullend onderzoek. Een 27-jarige man uit Vaals werd in de nacht van donderdag op vrijdag doodgeschoten. Dat gebeurde op een plek waar volgens omwonenden veel wordt gedeeld. In Maasbracht wordt gewerkt aan een recordpoging voor het maken en frituren van de grootste frikandel. Eind juni moet de mega-frikandel het vet ingaan tijdens de Maasbrachter havendagen.
16: 38,15 meter, de lengte van de spits. Kleinste binnenvaartschip dat beroepsmatig vaart.
17: En Maasbracht, ja, dat is bekend natuurlijk om de schepen. Hè?
16: Ja, en we gaan hem ook bakken tijdens de open scheepvaardagen. Ja. Dus het leek ons ludiek om dan ook daaraan gerelateerde lengte te nemen. En vandaar deze 38,15 meter.
13: De initiatiefnemers willen met de recordpoging ook geld inzamelen voor KWF. En sportvoetbal. VVV Venlo-keeper Trevor Doornbusch gaat met Curaçao naar het WK voetbal komende zomer. Hij is geselecteerd door bondscoach Dick Advocaat. Het wordt voor Curaçao het eerste WK ooit. Het land zit in een groep met Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het weer bewolkt, zo goed als droog. Later op de dag buien of langere perioden met regen. Het wordt maximaal 16 graden.

Oeh, om alvast een beetje in de stemming te komen voor de lekkere zonnige dagen die er aan zitten te komen. Vanaf morgen wordt het gelukkig een stuk beter. Veel meer zon, hoewel ik nu ook eens goed moet kijken. Een klein zonnetje zien schijnen. Maar het is misschien nog een beetje kaait, maar vanaf morgen wordt het wel beter. En dan past dan wel zo'n dreadlock holiday lekker bij. Zometeen hebben we helaas treurig nieuws over het Steinder Mannenkoor. En dan krijg je Ben Verdellen met Dans en Spring nog famig. Maar eerst met Con.

0: Ah, rustig, lekker vrolijk van. Ben Verdelle met Dans en Springen. Dus kwart voor elf. Ja, van de vrolijkheid moeten we toch even naar Gertreurgen. Ik zag het zus al over het Steinder Mannenkoor. Dat stopt ermee, helaas. Richard de Groot van het koor Lekoet Wizu.
1: We zijn een koor die al vierstemmig hebben gezongen. En we zijn al teruggegaan naar tweestemmig. En dan merk je gewoon dat de partijen te klein worden om echt nog fatsoenlijk mee te kunnen doen. Natuurlijk kun je daar keuzes in maken. Alleen op een gegeven moment moet je dan ook gewoon fair en eerlijk zijn en zeggen, ja, dit is gewoon, hier houdt het gewoon op.
0: Ja, dat is toch jammer natuurlijk. Te weinig leden voor het echte koorwerk dus. En ja, dat komt natuurlijk door vergrijzing.
1: De gemiddelde leeftijd in ons koor is 78. Dus dat zegt eigenlijk al wel genoeg, denk ik, op dit moment. En dat betekent dat je dus alleen maar helaas aan de achterkant mensen af ziet vallen en niet meer aan de voorkant mensen bij ziet komen. Ik ben de jongste, al sinds dat ik erbij ben. De Benjamin. Ik heb ontzettend veel lol gehad met eigenlijk alle leden die we in de afgelopen jaren deel hebben genomen of er soms ook in dit geval niet meer zijn.
0: Ja, maar voor de leden is het natuurlijk een bittere pil. Ze gaan het koor ook echt wel missen.
2: Gewoon de gezelligheid in de repetitie eigenlijk. Hè. Dat is maandagavond. Dan weet je dat je naar de repetitie moet. Je probeert wat voor te bereiden als het nodig is.
0: Ja, dus helaas. Pierre Klaassen was dat trouwens, maar dus helaas, het Steinder Mannenkoor stopt ermee. Ja, zo gaat dat. Ze kunnen helaas niet verder. Wie wel nog even door kan, dat is deze man, Harry Styles, as it was.

Styles as it was. Ja, toch wel een van de grootste artiesten van dit moment. Zit toch in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Op het moment met een concertreeks. Eerst zien de afgelopen weekend geweest. Veel goeie verhalen overgehuurd. Er komen er nog een paar om de komende tijd. Maar ben je er nog bij geweest toevallig? Of gisteren dan nog? Maar vooral als je erbij geweest bent, laat het me even weten via de app. Ik ben ook wel benieuwd wie ze het gevonden hebben. Dus laat even weten via de app. Als je bij Harry Styles bent geweest, dan gaan we nu van Harry Styles naar Janet Jackson. Oh my God.

0: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de Musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musical10daagse.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
6: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
7: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer.

0: In Maasbracht wordt gewerkt aan een wereldrecordpoging voor de langste frikandel. Het doel is ruim 38 meter.
1: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
6: Langer buiten genieten in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in veranda's en overkappingen. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
1: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: Sweet Escape van Gwen Stefani, bijna 10:10 bij Route Regio. Ja, dat betekent natuurlijk dat het weer tijd wordt voor de meezinger. Gisteren hadden we iets met fruit. Watermelon Sugar van Harry Styles waren toen. En ze moeten van binnenkant door. Ja, nu ben ik daar niet zo creatief in, moet ik denken. Want daar zien Ruud en Rian natuurlijk altijd goed in. Wie kende voor een beetje door op Harry Styles' Watermelon Sugar? Nou, ik zit te denken, Harry Styles, die zit natuurlijk... Ik had een zagertje al, die zit natuurlijk nu... met zijn concerten in de Amsterdam Arena. Ik weet niet hoe een boyband is van One Direction, is er toch? Maar misschien moeten we dat gewoon doen. Een boyband. Mag van alles zien. Dat mag natuurlijk van Take That tot... wat hebben we nog? Westlife, de Backstreet Boys. De Beach Boys. Dat zien is een gevreugde boyband natuurlijk. Ja, misschien moeten we dat gewoon doen. In de meezinger vandaag een boyband. En dat kind ze lekker met meezingen. Ik weet, mijn zusje wordt vroeger helemaal weg van de Backstreet Boys. Ja, dat horen zeker meezingen. Dat horen echt mee blaren gewoon. Met tranen in de ogen als het toch nog een beetje goed komt. Oh, ik hoop dat ze me vergeeft dat ik dit nu vertel. Maar goed, kom op met een meezinger via de WhatsApp, een boyband. Oh, wacht even, ja. Dan moeten we natuurlijk nog om hem goed af te sleten. Zo.
1: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Het die van Zutke, het kummende show. Hey, ben je goed, hè? Regie. Yo!
0: En ik is het natuurlijk laten weten via de app van L1 wat Dien meezinger is. Een boyband, dat wordt misschien een beetje lekker jaren 90, maar ik kan nog het oude zien, het jonger. Laat het maar even weten.

0: Ja, dat is het wel even wets. We gaan gewoon lekker door. Dat waren Teddy Swims. Ondertussen zijn er suggesties binnenkomen voor de midzinger. De meezinger. Iemand noemt de Beatles. En dat vind ik wel grappig. Dat vind ik, ja, als boyband is dat misschien een beetje een twijfelgeval. En toch denk ik, wow, wel lekker de Beatles. Nou, we gaan het even zien, zo meteen. Ondertussen moeten we het ook nog even hebben over het koninklijk bezoek. Vandaag koning Willem-Alexander en koningin Maxima de bezoeken Limburg vandaag. En dan worden ze natuurlijk op typisch Limburgse wijze onthuld, namelijk door de schutterij. In Wessum kregen ze dit soort Limburgse folklore te zien. Verslaggever Maurice de Heus sprak dan met de lui die even met het koningspaar mochten spreken.
1: We zijn in Wessum, waar koning en koningin net zijn vertrokken. Waar we met de fanfare en de harmonie en de schutterij dadelijk gaan vertrekken. Maar de marketensers die kwamen zojuist Willem-Alexander en Maxima tegen. Mogen we even vragen, wie behoort?
2: Ja, het was heel bijzonder om ze te ontmoeten, ja.
1: Willem-Alexander kon zich nog een shuttersfies herinneren. Wat hij er verteld?
2: Dat er vorig jaar op het OLS is geweest en dat het weer toen gaat slechter worden dan nu.
1: Ja. Wat blijf ik nog bij van deze dag?
2: Ja, gewoon dat ze zo dichtbij zus en dat het heel bijzonder is om dat samen met mijn kinderen met ze mogen maken.
1: Ja, want die twee dochters worden bij jou. Gewoon nog even vragen aan die twee dochters voordat we gaan lopen met een jelle op kabaal. En wie vond je zoet, meid?
3: Ik vond het heel leuk en ja, ook bijzonder.
1: Ja. En wat blijft ze zich nu herinneren van deze ontmoeting met het koninklijk paar?
3: Veel en dat ik een handje heb gekregen van Maxima.
1: Ja, niet wassen voorlopig, ja.
3: Wat blijf?
1: Niet wassen voorlopig.
3: Nee.
1: Hoe zijn ze al?
3: Je wou hier nog.
1: Oh, nee, goed. We gaan lopen. Dus, koninklijk paar is vertrokken uit Wessum. We gaan op weg naar Ilkhoven, naar Roermond en dadelijk nog een keer naar de abdij voor een bezoek aan de kloostervarkens om te kijken hoe zit dat met het lievaar. Maar u hoort het, de stoet gaat voorbij. Willem-Alexander en Maxima zijn weg uit Wessum.
0: Ja, dat klinkt toch wel lekker, maar goed, ze zien dus weg uit Wessum, maar nog niet weg uit Limburg. Dat huurden ze wel. Ze gaan nog langs veel meer plekken, onder andere door naar echt zusteren. Verblieven dan natuurlijk volgen vandaag. Maurice de Heus is er de hele dag bij. Dus dat huurt ze hij nog terug op L1 Radio. Kom er tussendoor met suggesties voor de meezinger. Een boyband zoeken we vandaag in de meezinger. Een boyband, dat kind ze wel lekker. Dat wil mee blaren dan mee zingen. Maar kom er even door via de L1-app. Dit is Lonely van Tim Curry en Joshua Tropez.

0: Groeten, regie. Yo!
1: Ja, op zoek nog een boyband in de meezingen van vandaag. En ik heb van alles binnengekregen. Bijvoorbeeld Status Quo met In The Army Now. Ja, ik zag dus al dat iemand de Beatles had geschikt. Alex Feiting, die zei, hier komt de zon van de Beatles. Want komende dagen temperatuur van tegen 28 graden. Laat maar komen die zon. Ja, dan ben ik het wel helemaal met eens wat dat betreft. Tom Dikke met Getten, een boyband song. BZB Mietjes. Nou, dat ken ik daar mee niet. Heeft er wel een linkje bij gedaan, maar ik laat het hier even liggen. De Janse Baggenband komt langs. Mountain McNeil. Maar ja, ik denk dat ik uiteindelijk toch gewoon voor de echte klassieke boyband. Dag Rob Bakkes.
2: Goedemorgen met Rob.
1: Hallo Rob.
2: De Mets zingen voor vandaag. Ja, kom op. Ik gewoon voor de Backstreet Boys met I Want It That Way. Ja, Gruusie.
1: Ja, dankjewel Rob. Ja, dat is toch echt wel een echte klassieke boyband. En heel erg daar toch wel zin in. Dus wij zien in de meezinger van vandaag de Backstreet Boys. I Want It That Way.

0: Lekker hoor. De meezinger van vandaag. De Backstreet Boys. But I Want It That Way. Dankjewel, Rob Bakkes. Voor het insturen. Zometeen is Ruud weer terug in zijn eigen programma. Nog het nieuws van 11:30 kreeg ze van Dennis Ewald. Maar zometeen dus weer Ruud Kleine Truck bij Ruud Religio.
1: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
2: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
3: Allsafe geeft ruimte.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
5: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
10: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
10: Nu bij Dirk, Müller Milk. 79 cent. Geen geld, toch?
0: Het is 11:30, het L1-nieuws, dat hoor je van Dennis Ewald.
11: Goedemorgen. De vondst van grote hoeveelheden cocaïne bij twee Brabantse vestigingen van supermarktketen Lidl heeft ook in Limburg tot onderzoek geleid. De politie meldt vandaag dat ook in Limburgse filialen verdovende middelen zijn gevonden in dozen fruit. Hoeveel filialen en waar, zegt de politie niet. De vestigingen van Lidl waar de vondsten zijn gedaan worden allemaal bevoorraad vanuit hetzelfde distributiecentrum, meldt de politie. Maar waar dat centrum is, zegt de politie niet. Het koninklijk paar is aangekomen in Midden-Limburg. Meerdere plekken in de gemeentes Echtzusteren, Maarschouw, Roerdalen en Roermond worden vandaag bezocht. Op het programma staat onder meer een bezoek aan achtbanenfabrikant Vekoma en Vlodrop. De laatste keer dat een lid van de koninklijke familie in Echtzusteren was, is 100 jaar geleden, 1926.
12: Bij de grote overstroming van de Maas, toen koningin Wilhelmina op bezoek kwam in de gemeente.
13: Nou ja, ik denk dat het sowieso bijzonder is dat na zulke lange tijd dat ze nog een keer hier de regio zo intensief bezoeken. Hè, want ze hebben meerdere bezoeken. Dus en ik denk gewoon, ja, het smalste stukje Nederlands iets om trots op te zijn.
11: Er is nog niemand gearresteerd voor de fatale schietpartij in Vaals van vorige week. De politie is gisteren op de plek van het incident bezig geweest met aanvullend onderzoek. Een 27-jarige man uit Vaals werd in de nacht van donderdag op vrijdag doodgeschoten. Dat gebeurde op een plek waar volgens omwonenden veel wordt gedeeld. In Maasbracht wordt gewerkt aan een recordpoging voor het maken en frituren van de grootste frikandel. Eind juni moet de mega-frikandel het vet ingaan tijdens de Maasbrachter havendagen.
14: 38,15 meter, de lengte van de spits. Kleinste binnenvaartschip dat beroepsmatig vaart.
15: Ja. En Maasbracht, ja, dat is bekend natuurlijk om de schepen. Hè?
14: Ja, en we gaan hem ook bakken tijdens de open scheepvaardagen. Ja. Dus het leek ons ludiek om dan ook daaraan gerelateerde lengte te nemen. En vandaar deze 38,15 meter.
11: De initiatiefnemers gaan met de recordpoging ook geld inzamelen voor KWF. En sportvoetbal, VVV Venlo-keeper Trevor Doornbusch gaat met Curaçao naar het WK voetbal komende zomer. Hij is geselecteerd door bondscoach Dick Advocaat. Het wordt voor Curaçao het eerste WK ooit. Het land zit in een groep met Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het weer bewolkt, zo goed als droog, later op de dag buien of langere perioden met regen. En het wordt maximaal 16 graden.

0: Lucas en Steven, Up Till Dawn. Goed regio. Ja, sorry, ik moest me even afmelden. Dankjewel Robin voor het opvangen. Is goed gedaan, jong.
1: Ja, hier gedaan.
0: Ja, verhandt hij een podcast, Onder Vier Ogen. Maar die kunnen we ook op televisie. En televisieprogrammering, dat weet je toe, is nogal strak. En ja, wie voor beginnen om wie voor. Dus dat moest nog even gauw in de gemak werden. Nou, dat is gebeurd. Straks Bart Storken. En dat is,
1: oh,
0: wel,
1: dat
0: heel
1: is
0: leuk.
1: Wel leuk.
0: Ja,
1: maar,
0: heel leuk.
1: Maar goed, tv is niet zo makkelijk als radio, helaas.
0: Daar zit in de opmoord nog de Bokkenrijders natuurlijk. De zoveelste spektakelmusical uit eigen provincie. En daar zit te repeteren en dan even tijd om langs te komen. Dat is wel heel leuk.
1: Oh, dat is wel gedaan durven te hebben.
0: Vier voor op televisie, maar de iets langere versie. Dus echt voor de liefhebber op YouTube en online. En overal platform, Spotify, L1.nl. Ik kan het zo gek naar bedenken. Lekker. Dus dat enorm project is het.
1: Ja, dat is wel lekker. Maar dat is de podcastvuur, hè. Om gewoon nog lekker lang te kunnen luisteren.
0: Ja.
1: Dat is fijn.
0: Ja, ik ga hem een beetje uit laten kallen.
1: Ja, precies.
0: Ik heb toch wel net alleen maar onzin hoe ik echt die vertellen. Dat is leuk.
1: Oké. Okay. Dat is zelfs bij Bart Storken, ja.
0: Ja, dan precies. Zo moeilijk is het net.
1: Ja,
0: maar dan, ik ben
1: benieuwd, ik ga luisteren.
0: Dank je. Route Regio met Ruud Kleine.

0: Enrique Iglesias, Soebemilla Radio. Tietfjord gaat shownieuws. En onder dat blukske scharen wordt royalty neus. Want Vierhand, onze royalty-verslaggever Ben in de provincie. En de Ben appt gewoon waar de koningspaar is op dat moment. Dat is wel fijn, met foto's erbij. Ze zijn net aangekomen bij de paters in Ech. Groetjes van Ben Peters. Goed echt, Ben Steto. Ik weet niet of oranje flex gehad, maar in ieder geval een fotocamera. We kregen de foto's gratis durg. Hè? Dan moeten ze bij privé maar eens om komen. Gratis.
1: Dat is goed als eigen persbureau. Ja.
0: Nou, ziet ze Willy en Max weer geslopen. 0682-15-2500. We willen de ganse route metmaken natuurlijk. En het leeft ze de eerste hand van Ludie langs de weg.
1: Zeker, wie dichterbij, wie beter.
0: Ja, weet, wat gingen ze bij de paters en eigen gasten een beetje gevolg?
1: Wat gingen ze doen?
0: Eindjes geven.
1: Ja, dat sowieso.
0: Ah.
1: Hebben ze daar nog beren bij paters?
0: Oh, dat zal wel, hè? Dat zal Willy net afsluiten.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, dat vind ik toch wel lekker. Goed, voor het blieven dit natuurlijk tot op de droord volgen bij Route Regio. Straks trouwens ook weer met het routespel. Kan ze al warm gerennen. Cryptische omschrijving brengt ons in één plaatsje in Limburg. Komt er

Waanzinnig verleefd. Het neus van het stoppen van het Steindermannenkoor. Dat maakt toch los in de provincies. Ik kreeg een appje van Paul Münsterman. Kent ze misschien wel van Paul en Leo. Erg jammer. Ik had de eer om in 1994 samen met het koor twee nummers voor een cd. Memories of Yesterday. That's the World We Love op te nummen. Met de René Kranz Band onder andere. Even een klein stukje gehad. Een beetje teruggestuurd.

Als het wat kon Paul toen hoorig in 1994. Nee, dit worden Heidi Kroijmans en Lieve Verbeek. René Kransen ook met een Paul Münsterman dan. Om maar even aan te geven dat Zoekoer Watchtop toch altijd een soort historische embedding had in de provincie, is het goed om dit nog even te huren. Brand New Day, dank je Paul.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: 21% BTW. Weg ermee. Shop BTW-vrij in het Pinksterweekend. Bij Budget Home Store XXL. Alleen in onze winkels in Horst, Heerlen, Nijmegen en Eindhoven. Budget Home Store XXL. Meubels voor ieder budget.
7: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
6: Shop BTW vrij met Pinksteren. In de winkels van Budget Home Store XXL.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De vondst van cocaïne in twee Brabantse vestigingen van Lidl heeft ook in Limburg tot onderzoek geleid. En minimaal één Limburgse Lidl is ook cocaïne gevonden. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vandaag op bezoek in Echtzusteren, Maarschouw, Roerdalen en Roermond. En er is nog niemand aangehouden voor de fatale schietpartij in Vaals van vorige week. De politie heeft gisteren opnieuw onderzoek gedaan op de plek van het incident.
9: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van €550 miljoen was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie...

0: In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Waar heb je last van?
4: Koorts. Oranje koorts.
6: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
7: Liefde voor Limburg. Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

0: Terrence Trent D'Arby en Dance Little Sister. Route regio bij L1 met de koning en koningin die op bezoek zijn in Limburg. Voor de liefhebbers zeker een klein feestje. Ze begonnen vanochtend in Wessem, waar ze een muzikale ontvangst kregen door de lokale harmonie, fanfare, schutterijen, alles erbij. Het koningspaar had er nog gekalmd met jongeren over het verenigingsleven. En wat deze dan wanneer het koningspaar weer vertrokken is, want ja, die had natuurlijk een ramvolle agenda, ja, dan ging ze dus het café in. Dat is ook onze verslaggever Maurice de Heusog.
1: De koning en koningin zijn vertrokken uit Wessem. En zoals het dan hoort in een plek zoals Wessem, komt iedereen bij elkaar in het dorpscafé, de schutterij, de harmonie, de fanfare en de burgemeester. Om even uit te puffen. En zoals ze dan zeggen, het is ergens op de wereld al 5 uur geweest. Dus dat kan hier ook in Wessem. Burgemeester Dion Snijder, als u terugkijkt op bezoek, waar blijft u bij?
2: Mij blijft een heleboel bij. De openheid van een koninklijk paar. De gezelligheid in de kern. De wijze waarop de verenigingen zich hebben gepresenteerd. En ja, nu de, zeg maar de afterbijeenkomst, zal ik het even noemen. Ja, ik vind, dit is fantastisch. Dit is geweldig om mee te mogen maken. En ja, zo vaak gebeurt het niet, dus top.
1: En u zei zelf net in een kleine speech, ik ben echt trots op de manier waarop jullie hebben gepresenteerd. Jammer eigenlijk dat Willem-Alexander en Maxima dit niet kunnen zien in de zin van leefbaarheid van de kern. Ja. Saamhorigheid hier aan buffet eigenlijk, hè?
3: Ja.
1: Wat bedoelt u met die woorden?
2: Nou, dat het... wat je zegt, hè? Bedoel, als je hier staat, dan voel je hetgeen waar je binnen over hebt. Binnen heb je het over van hoe doen jullie het? Hoe kunnen jullie steeds weer de jeugd enthousiasmeren? Hoe kunnen jullie het voorbestaan van die vereniging ook nog langer doortrekken? Hoe doen jullie dat? En dan krijg je antwoorden, maar dat is allemaal ratio. En hier voel je wel wat het betekent om bij zo'n vereniging te zijn. En hoe enthousiast de mensen zijn. En hoe, ook, hoe ze ook deelnemen. En hoe ze ook participeren in dit soort gelegenheden. Ja, en dat geef je als burgemeester. Ja, dat is het mooiste visitekaartje wat je kunt afgeven.
1: Willem-Alexander, herinnerde zich nog iets van een schuttersfeest?
2: Ja. Ja, vorig jaar was ik een natte bedoeling. En dat zat er wel nog in. Dat had hij wel nog stevig in de gaten. Maar ja, goed. Ja, het kan, vandaag had het ook anders kunnen lopen. Maar we hebben gelukkig dit jaar geluk met de weer hier.
0: Ja, de werkdag wordt al vooralsnog afgesloten. In de kroeg, burgemeester Dion Snijder was het van de gemeente Maasgouw in Wessem, dus waar het koningspaar vertrokken is. We hebben in de tussentijd natuurlijk overal verslaggevers in de provincie. Ik kreeg een filmpje doorgecheckt, 0684-152-500 van Petra. Eens even kijken wat de begeleidende tekst erbij is. Terwijl allemaal goed vermelden. Petra was op dit moment zund. Doorkomst, Ruitersweg, Gebroek, Echt. Even kijken wie dat dan is dan. Oh. Motoragent voorop. Een soort tourbusje. Met de vlag erop. Ja, daar komt ze. En gaat Lui die zwaaien langs de route. Nou, zo zit dat in elkaar, Robin. Zo makkelijk aan het zien, hè?
4: Nou, ik vind dat toch nog wel een behoorlijke opkomst voor een gemiddelde dinsdag.
0: Nou, het is toch met de carnavalsoptocht drukker,
4: ja? Ja, dat is mooi, ja. Maar goed.
0: Maar het is wel ook verseerd. Daar had Lui van die Hup Holland vlaggetjes. Ja, of zou dat al voor het WK zien?
4: Ja, die kunnen ze wel laten hangen, goed.
0: Ik heb ze nu laten hangen, joh. Die liggen vuur door. Goede regio.
5: Met Ruud Kleine.

0: Bold en Blond uit de eigen provincie. Onzichtbaar bloot uit de regio. Riem me vast, daar gaan we.
1: Het
0: met een cryptische omschrijving onderweg naar Inkplaats in Limburg. Dat is het routespel en in een notendop. De kenskeertjes voor de kasteeltuinen en artsen winnen. Twee stuks. Altijd leuk om door zeker in dit stiet van het jaar te zien. Het is dag 2 van de opgave. En je komt net binnen. Iets te laat, maar toch. Ik zie die opgave en ik denk,
2: had ze hem zelf niet gerooien?
0: Nee. Maar goed, dat mag niet.
2: Dat heb ik heel dicht bij het routespel.
0: Limburg zit vol met lui die veel slimmer zijn dan ik en beter. Dus ik heb goed. Een keizerlijke grenslijn. Voor welke plaats in Limburg geeft dit? En mocht ze er nog een motivatie bij haar? Doom daarbij via onze beruchte L1-app 0684142400. Ben benieuwd.

0: Alphabeat en Fascination. Gisteren de opgave van het routespel net gerooien, dus het is dag 2, een keizerlijke grenslijn. Dis cryptische omschrijving. Breng ons naar één plaatje, Limburg.
1: Zal ik een kleine hint geven?
0: Ja.
1: Ik heb hem verzonnen. Misschien is dat een hint voor sommigen.
0: Oeh. Sst. Dit is Whitney Houston. Gauw weg.

0: Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: De buren tegen?
9: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zoiets?
8: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
9: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
8: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
9: Binnenkort maar eens langs gaan om te horen hoe hun reis was.
8: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
10: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
15: Het is 12:30, het LA Nieuws, dat hoor je van Dennis Ewald.
16: Goedemiddag. De vondst van grote hoeveelheden cocaïne bij twee Brabantse vestigingen van supermarktketen Lidl heeft ook in Limburg tot onderzoek en een vondst geleid. Dat meldt de politie. Verslaggever Maura Laaman.
17: Het enige dat de politie vandaag concreet meldt is dat er verdovende middelen zijn gevonden in Brabantse en Limburgse vestigingen van de supermarktketen Lidl. Maar waar in Limburg en bij hoeveel Limburgse vestigingen zegt de politie niet. De politie heeft het ook over verdovende middelen in het algemeen, niet specifiek over cocaïne. Alle winkels zouden zijn bevoorraad vanuit hetzelfde distributiecentrum. Maar waar dat ligt, zegt de politie ook niet.
16: Gisteren werden tientallen kilo's cocaïne gevonden in dozen met fruit bij twee Brabantse vestigingen van Lidl. Een 42-jarige man uit Kerkrade wordt verdacht van het meermaals verkrachten van zijn dochter. Het 16-jarige meisje zou zwanger zijn geraakt en een miskraam hebben gekregen. De verdachte werd 3 maanden geleden gearresteerd en zit sindsdien vast. De rechter wil hem voorlopig in de cel houden. De verwachting is dat de zaak in de zomer inhoudelijk wordt behandeld. Het koninklijk paar is aangekomen in Midden-Limburg. Meerdere plekken in de gemeentes Echtzusteren, Maarschouw, Roerdalen en Roermond worden vandaag bezocht. Op het programma staat onder meer een bezoek aan achtbanenfabrikant Vekoma in Vlodrop. De laatste keer dat een lid van de koninklijke familie in Echtzusteren was, is 100 jaar geleden, 1926.
18: Bij de grote overstroming van de Maas, toen koningin Wilhelmina op bezoek kwam in de gemeente.
19: Nou ja, ik denk dat het sowieso bijzonder is dat na zulke lange tijd dat ze nog een keer hier de regio zo intensief bezoeken. Hè, want ze hebben meerdere bezoeken. Dus, en ik denk gewoon, ja, het Spaanse stukje Nederlands iets om trots op te zijn.
16: En er is nog niemand gearresteerd voor de fatale schietpartij in Vaals van vorige week. De politie is gisteren op de plek van het incident bezig geweest met aanvullend onderzoek. Een 27-jarige man uit Vaals werd in de nacht van donderdag op vrijdag doodgeschoten. Dat gebeurde op een plek waar volgens omwonenden veel wordt gedeeld. Het weer bewolkt, zo goed als droog. Later op de dag buien of langere perioden met regen. En het wordt maximaal 16 graden.
15: Dennis, dankjewel weer.

0: Skin en de loneliest. Bij Route Rijt, jongens. Kieken wie het geeft met roetspel. Kritische omschrijving brengt ons naar één plaats in Limburg. De groete vraag is natuurlijk weer: welke een keizerlijke grenslijn? Dat is de opgave. En wat het Dux binnen kunt, snap ik wel een beetje. Is IJsden.
1: Ja.
0: Want toen had de keizer Wilhelm, zo aan het eind van de Eerste Wereldoorlog, natuurlijk een paar stond op het perron moeten wachten.
1: Ja, precies.
0: Maar mag genoeg Nederland blijven of net, wordt toen die grote vraag, als neutraal land.
1: En het ligt wel onder grens natuurlijk, ja. IJzer, dus het is wel een logische gedachte.
0: Het is goed bedacht.
1: Maar het is niet wat we van op zich zien.
0: Dit is volgens mij een licht emotionele mededeling, afluisteren.
2: Met Huub Jansen het serum is het misschien mogelijk, omdat dat is de grens van Gelderland en Limburg. Ja. En woonden de meeste miljonairs van Limburg.
0: Ja, dat is het. Yo, dankjewel, Huub. Voor Durgheven, een molenhoek kreeg ik ook een aantal keer binnen. Ettervoort, Kump binnen. Eens even kijken, gewoon nog een appje van Noël. Ook onderbouwen, dat verloesteren.
3: Ik denk dat het de plaats IJsden is.
0: Oh ja.
3: Want daar is aan de grensplaats IJsden, aan het spoor, dat is een lijn, en de keizer aangehouden. Ja. Een aantal jaar geleden, de Duitse keizer. Veel succes met toetsen.
0: Dankjewel. En dat kader kreeg ik ook Mesh binnen. Siebige Walken binnen. Heel kreeg ik een aantal keer binnen. En nog even een appje van Fran.
4: Goedemiddag met Fran. De plaats, is dat soms Kerkraar?
0: Nee, dus het ook net Beringen en Neer kunnen binnen en Bokend kunnen binnen.
1: Ja, en ik zie nog Loede, is het Waals of ja. Voorstad van de keizerstad Aken.
0: Ja.
1: Zit wel een beetje weer, mooi zeggen.
0: Qua teachvak.
1: Ja.
0: Ja. Oké, we rotten op met aanwijzingen geven. Welke plaats is het toch? Appen.

0: James Morrison en Nelly Furtado en Broken Strings, routeregio. Een keizerlijke grenslijn, dat is de cryptische omschrijving in het routespel. Die ons moet brengen naar Inkplaatsje in Limburg. Is het soms faals? Parker Binnengat, Ittervoort, natuurlijk ook in verband met de Napoleonsbaan. Heb je van John?
1: Ja, goedemorgen, ik ga voor Helene. Ik ga dus geleen van historische en spirituele route.
0: Ja, het is een beetje onduidelijk, maar Gelene komt goed. Zit dat handig binnen gehad? Even kijken, Stevens Weert nog en Venlo en Brunsum en Oud-Valkenberg. Ach, voor kennen nog stonden Durkoe. Maar ik hoor Bert in de uitzending. Bert, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Bist u expert vroege middeleeuwen?
2: Nou, dat niet. Maar die historie die interesseert me gewoon, moet ik zeggen.
0: Nou, daar houdt ze bij deze opgave natuurlijk al een beetje prijs met. Want vermoedt inderdaad, ja, veel jullie komen aan met de Eerste Wereldoorlog, maar het zit gaat te vuren. Kan ze een beetje uitleggen wie het zit?
2: Ja, dit is een aardig stukje voor de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Want het in mijn optiek heeft het alles te maken met het verdrag van Meersen.
0: Ja.
2: Toen het Rijk van Karel de Grote verdeeld is onder de drie broers. En dat is dan de keizerlijke grensbepaling. Ik denk dat daar is voor mij, mijn geboortedorp Meersen, speelt een belangrijke rol in. Dus voor mij wordt eigenlijk een hele logische keuze om te zeggen van dit zal waarschijnlijk over Meersen gaan.
0: Nou, waarschijnlijk. Is dat zo? Het is het goede antwoord. Ja, dat horen inderdaad het idee, Robin, hè?
3: Ja, precies. En we hebben het dan over het jaar 870. Dat is inderdaad het jaar van het verdrag van Meersen.
0: Ja.
3: Het rijk van de voormalige keizer Karel de Grote, zo moet ik het zeggen, want die wordt toen al overleden, wordt verdeeld onder zijn nazaten, in Dreien.
0: Ja, en dat doken ze in Meersen.
3: En dat deden ze in Meersen, ja.
0: Ja, dus de dreeuwend angelpunt van de diplomatie in die jaren. Bert, proficiat, verschrikkelijke keertjes voor de kasteeltuin in Arsen. Dat is ook van alles gebeurd vroeger.
2: Helemaal goed. Dankjewel.
0: Geniet ervan.
2: Succes met het programma.
0: Hoi.

0: Roseanne, Bruno Mars en Appetit met zo meteen het happen. En Stefan, Robin, dankjewel man.
1: Ja, geer gedaan.
0: Als je tot 11:30 op de winkel gepast.
1: Ja, wat fijn.
0: Nou, dan krijg je er vanaf nu goed slopen. Dank, hè, jong.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
8: Hoe kom ik hier weg?
7: Vragen die over je toekomst gaan.
9: Hoe word ik beter in mijn vak?
7: Of één die je wakker houdt.
10: Hoe begin ik weer met werken?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De vondst van cocaïne in twee Brabantse vestigingen van Lidl heeft ook in Limburg tot onderzoek en een vondst geleid. En minimaal één Limburgse Lidl is ook cocaïne gevonden. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vandaag op bezoek in Echt Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond. En een man uit Kerkrade wordt verdacht van het meerdere keren verkrachten van zijn dochter. 16-jarige meisje werd zwanger en kreeg een miskraam.
12: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. En het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen. En het wordt dan maximaal 19 graden.
14: Bezoek de kunstexpositie De Poorten van Reimerstok op Pinkstermaandag. Mede mogelijk gemaakt door Camping Oosterbos, vergaderlocatie De Smokkelaar en Roestvogelproducties.
15: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht.

0: Genesis en Land of Confusion. Dit is L1 van harte welkom op deze dinsdagmiddag. Een nieuwe hit-happe hier, inclusief de Vief. Het is vandaag de buurt aan Mauriceke.
1: Goedendag, met Maurici, hoe het land gaat. Mini Vief, tijd om andere bessen van de Koeks.

Vanessa Paradis en Be My Baby. Dit is L1 Hit Happen Here. En bisse fan van de Limburgstalige muziek. Ja toch, ik zie dich instemmend ja knikken. Check dan even de site van ons, pladderwegradio.nl 24/7, de lekkerste Limburgstalige muziek. Dag,

Heb ze de zwemkleding al klaar liggen? Komen de vrijdag 26 graden in de provincie. En dan is het ook nog eens Casual Friday op het werk. Ja, ja. Het is L1 met de Black Eyed Peas en Sergio Mendes.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
3: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
2: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
4: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
8: Hoe kom ik hier weg?
7: Vragen die over je toekomst gaan.
9: Hoe word ik beter in mijn vak?
7: Of één die je wakker houdt.
10: Hoe begin ik weer met werken?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
11: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
12: 21% BTW. Weg ermee. Shop BTW-vrij in het Pinksterweekend. Bij Budget Home Store XXL. Alleen in onze winkels in Horst, Heerlen, Nijmegen en Eindhoven. Budget Home Store XXL. Meubels voor ieder budget.
11: De nieuwe zomercollectie. Kom passen, combineren en genieten. Berdenfashion.nl.
12: Shop BTW-vrij met Pinksteren. In de winkels van Budget Home Store XXL.
13: Goedemiddag, dit is het LE Nieuws. In een aantal supermarkten van Lidl in Limburg en Brabant is gisteren drugs gevonden. De verdovende middelen zaten verstopt tussen het fruit. Om welke filiaal het gaat, wil de politie in verband met het onderzoek niet zeggen. Volgens Omroep Brabant zou het om tientallen kilo's cocaïne gaan die verstopt zaten tussen bananen. In hoeveel Limburgse winkels drugs werd gevonden en om welke winkels het gaat, wil de politie ook niet zeggen. Er wordt onderzocht waar de drugs vandaan komen, voor wie het bestemd was en wie er achter het transport zit. De 42-jarige Romano de L. uit Kerkrade wordt ervan verdacht zijn minderjarige dochter meerdere keren te hebben verkracht. Het meisje raakte daarbij zwanger. Later kreeg ze een miskraam. De zaak kwam aan het licht nadat het meisje haar verhaal deed bij een gezinsvoogd die de instanties inschakelde. Volgens justitie startte het misbruik vorig jaar en duurde het tot begin dit jaar. Het meisje was toen 16 jaar. De rechtbank besloot vandaag dat de vader voorlopig in de cel blijft. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vandaag in Limburg voor een streekbezoek. En dat begon vanochtend in Wessem. Burgemeester Dion Schneider kijkt terug op een mooi bezoek.
14: De openheid van een koninklijk paar, de gezelligheid in de kern, de wijze waarop de verenigingen zich hebben gepresenteerd. En nu de afterbijeenkomst, zal ik het even noemen. Ja, ik vind, dit is fantastisch. Dit is geweldig om mee te mogen maken. En zo vaak gebeurt het niet, dus top.
13: Het koningspaar gaat vandaag in totaal langs 4 gemeenten. Dat zijn Maasgouw, Echtzusteren, Roerdalen en Roermond. Een vrouw is vanochtend in Zevenum van het paard gevallen en gewond geraakt. Een traumahelikopter landde in een weiland in de buurt om medische hulp te bieden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is op dit moment niet bekend. Het weer. Het is vandaag bewolkt met soms wat motregen. Het wordt maximaal 16 graden. Vooral vanavond valt er regen.

0: En goedemorgen, Meertje. Wil Stig net als Maurice een top 5 inschikken? Dat kan via L1.nl. Ik ben heel benieuwd. Morgen ben Stig de DJ. Dat is bij deze beloofd, hè? L1.nl.
1: Hallo, met Maurice. Lennart Rondstedt met Sint.

George Michael, Mary J. Blige en S. Het is L1. Ja, het gaat dan wel over de S met één S, hè. Dus net over een minivetje. Het is L1 strakke kwart over vijf. Een nieuwe onderweg op L1 TV met Bas van der Zwaan. Versturen richting de wijk waar nog steeds resten zijn van een Romeinse villa. Verzint vandaag in Kaalheide. Kwart over vijf, L1 TV. Het is hit happen met Prince zometeen na Dua Lipa.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
7: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In een aantal supermarkten van Lidl in Limburg en Brabant is gisteren drugs gevonden. De verdovende middelen zaten verstopt tussen het fruit. De 42-jarige Romano de L. uit Kerkrade wordt ervan verdacht zijn 16-jarige dochter meerdere keren te hebben verkracht. Het meisje zou zwanger zijn geraakt en kreeg daarna een miskraam. Een vrouw is vanochtend in Zevenum van een paard gevallen en gewond geraakt. Een traumahelikopter landde in een weiland in de buurt om medische hulp te bieden.
0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
11: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf 1,5 jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester...

0: De perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
1: Kubota Minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
3: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
4: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Bokkenrijders, de spektakelmusical over opstand en gerechtigheid. Met Suzanne Zegers, Milan van Waardenburg en Buddy Vedder. In juni te zien in Maastricht. Boek nu via bokkenrijders.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Alex Warren en Fever Dream. Dit is L1 Hit-Happen hier op deze dinsdagmiddag. Best op dit moment aan het werk en is de baas aan het metgluren. Ja, roep hem dat toch gewoon even bij en stel een vief samen via L1.nl. Ik kan dit garanderen. Dat is hartstikke goed voor de tussentijdse beoordeling. Het is vandaag de buurt aan Mauriske.
1: En ook over even terug in de tijd. Wat me echt denk aan mijn jeugd. Dit is echt zo'n nummer wie absoluut op mijn plaat ging met dit nummer van Edwin Collins. A Girl Like You.
2: De Vief. L1.

even een tussentijds applaus voor Marisa van de jury. Wat een goede keuze. Oetine Vief, Edwin Collins, A Girl Like You. Het is de hithopper L.A. met Bebe Rexha en Faithless. Dit is de nieuwe single, New Religion. Deep

David Grant, Jackie Graham en Could It Be Falling In Love. Oh, wat heb ze nodig als ze verliefd is? Inderdaad, een reep chocola, een hele dure beeldgoedkaart. En inderdaad...

Miley Cyrus en Flowers. Dit is L1, zometeen het belangrijkste Limburgse nieuws. En wat een ambiance hier in de tent, ja, in de studio. Ja, zoveel ambiance dat ik tegenwoordig achter de decor zit.

0: eenmaal de L1-app? Download hem nu en luister altijd en overal naar L1. WhatsApp rechtstreeks met L1 Radio via de L1-app. Download hem nu.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Trulies met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Is dit allemaal van jou?
6: Alleen de belangrijke dingen.
7: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
2: Allsafe geeft ruimte.
4: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Goedemiddag, dit is het LE Nieuws. In een aantal supermarkten van Lidl in Limburg en Brabant is gisteren drugs gevonden. De verdovende middelen zaten verstopt tussen het fruit. Om welke filiaal het gaat, wil de politie in verband met het onderzoek niet zeggen. Volgens Omroep Brabant zou het om tientallen kilo's cocaïne gaan die verstopt zaten tussen bananen. In hoeveel Limburgse winkels drugs werd gevonden en om welke winkels het gaat, wil de politie ook niet zeggen. Er wordt onderzocht waar de drugs vandaan komen, voor wie het bestemd was en wie er achter het transport zit. De 42-jarige Romano de L. uit Kerkrade wordt ervan verdacht zijn minderjarige dochter meerdere keren te hebben verkracht. Het meisje raakte daarbij zwanger. Later kreeg ze een miskraam. De zaak kwam aan het licht nadat het meisje haar verhaal deed bij een gezinsvoogd die de instanties inschakelde. Volgens justitie startte het misbruik vorig jaar en duurde het tot begin dit jaar. Het meisje was toen 16 jaar. De rechtbank besloot vandaag dat de vader voorlopig in de cel blijft. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vandaag in Limburg voor een streekbezoek. En dat begon vanochtend in Wessem. Burgemeester Dion Schneider kijkt terug op een mooi bezoek.
9: De openheid van een koninklijk paar, de gezelligheid in de kern, de wijze waarop de verenigingen zich hebben gepresenteerd. En nu de afterbijeenkomst, zal ik het even noemen. Ja, ik vind, dit is fantastisch. Dit is geweldig om mee te mogen maken. En zo vaak gebeurt het niet, dus top.
8: Het koningspaar gaat vandaag in totaal langs 4 gemeenten. Dat zijn Maasgouw, Echtzusteren, Roerdalen en Roermond. Een vrouw is vanochtend in Zevenum van het paard gevallen en gewond geraakt. Een traumahelikopter landde in een weiland in de buurt om medische hulp te bieden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is op dit moment niet bekend. Het weer. Het is vandaag bewolkt met soms wat motregen. Het wordt maximaal 16 graden. Vooral vanavond valt er regen.

0: Teddy Swims en Bad Dreams. Als een vreugde op de middelbare school of een Hans Kazaar gehad. Zeg maar Amos die al die muziekjes op gebrande cd's goochelde. Nou, geef het even durg. Wat worden de leedjes op die gebrande cd-collectie? L1.nl staat een hele grote database. Ken ze gewoon legaal een aantal leedjes hoe het kezen. En morgen bissen te huren hier in Hit Happen.
1: Hoi, mijn Maritie. Wat nog niet mogen bereiken is natuurlijk deze van Love. The Greatest Lover.
2: De Vief. L1.

Olaf Sanchez en Darto Umbeso. Ja, komende vrijdag, hè, 26 graden in de provincie. De kennen voor al die zomerreeds weer een zoete kast halen. Ik heb er nu al zin in. Het is L1 met Sian Ducroix. I'll be waiting. Leave

Moderhelp en de ster, dit is L1. Ja, vroeger had ik een buurvrouw met een ijskar. Ja, wel hartstikke chic. 2 uren verderop, maar ik wilde heel graag een aantal ijsjes kopen. Ja, dus moest ik van mijn ouders die spaarpot helemaal ondersteboven hangen. Kwam een paar kwartjes uit. Ja, en het enige wat ik dan tegen mijn buurvrouw zag was dit.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In een aantal supermarkten van Lidl in Limburg en Brabant is gisteren drugs gevonden. De verdovende middelen zaten verstopt tussen het fruit. De 42-jarige Romano de L. uit Kerkrade wordt ervan verdacht zijn 16-jarige dochter meerdere keren te hebben verkracht. Het meisje zou zwanger zijn geraakt en kreeg daarna een miskraam. De maximumprijs voor benzine in België stijgt morgen tot boven de 2 euro per liter. Toch is de autobrandstof in België nog altijd veel goedkoper dan in Nederland.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. 2 vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden.
11: Hey, ik kan niet werken vandaag.
12: Hoezo?
11: Sorry, het is WK.
13: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
14: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
15: Hoe kom ik hier weg?
14: Vragen die over je toekomst gaan.
16: Hoe word ik beter in mijn vak?
14: Of één die je wakker houdt.
17: Hoe begin ik weer met werken?
14: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
12: Humor.

0: Horn en Miles Smith.
1: De Vief.
2: De Vief.
0: Yes, wat zijn dinner vier favorieten? Even doorgeven via de site L1.nl. Wie weet best wel morgen de DJ kan samen in een stoelpoten zagen. Best een morgen gewoon op zender te huren met dinner vier favoriete leedjes. Het is vandaag de buurt aan Maurice met de laatste alweer. Hoe te zien, Vief?
3: Hey Stefan, nog eens Maurice. Algemene Vief. Absoluut mocht je niet ontbreken hier. Dit is het nummer van TQ Westside. Leuke herinnering. Schön dat je er even drie in hebt.
1: L1.
2: De Vief. This is going out to the whole wide west side.

0: benzinerekening geplopt?
1: Ja,
0: nou, het zieke is, hier bij L1 kost het niks nakkes nada om een Limburgse product aan te vragen. Oftewel een Limburgse teken, zo meteen om 15:40 op de radio. 2 plekjes vrij, dus reserveren maar. Dat kan via de L1-app.
1: Dit is 5 Star.

Taylor Swift en The Cruel Summer. Zo, die moet nog beginnen. Ik ben er klaar voor, hè. Ja, Bourgondische lichaam binnenkort op vakantie. Ik heb er nu al zin in. Het is L1 zometeen het belangrijkste Limburgse nieuws. En Our City, dit is Fireflies, L1.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
3: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
9: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
9: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
10: Goedemiddag, dit is het LE Nieuws. In een aantal supermarkten van Lidl in Limburg en Brabant is gisteren drugs gevonden. De verdovende middelen zaten verstopt tussen het fruit. Om welke filialen het gaat, wil de politie in verband met het onderzoek niet zeggen. Volgens Omroep Brabant zou het om tientallen kilo's cocaïne gaan die verstopt zaten tussen bananen. In hoeveel Limburgse winkels drugs werd gevonden en om welke winkels het gaat, wil de politie ook niet zeggen. Er wordt onderzocht waar de drugs vandaan komen, voor wie het bestemd was en wie achter het transport zit. De 42-jarige Romano de L. uit Kerkrade wordt ervan verdacht zijn 16-jarige dochter meerdere keren te hebben verkracht. Verslaggeefster Chantal Donné over de zaak.
11: Volgens justitie startte het misbruik vorig jaar en duurde tot begin dit jaar. Het meisje zou zwanger zijn geraakt en kreeg daarna een miskraam.
10: De zaak kwam aan het licht nadat het meisje haar verhaal deed bij een gezinsvoogd en die schakelde de instanties in. De rechtbank besloot vandaag dat de vader voorlopig blijft vastzitten. De maximumprijs van benzine in België stijgt morgen tot boven de €2 per liter. Dat maakte de Belgische regering bekend. Het is voor het eerst in bijna 4 jaar dat die grens wordt overschreden. Autobrandstof in België is nog altijd veel goedkoper dan in Nederland. Daarom gaan veel Nederlanders over de grens tanken. En dat heeft eerder ook al voor drukte gezorgd bij Belgische tankstations. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vandaag in Limburg voor een streekbezoek. Dat begon vanochtend in Wessem. Burgemeester Dion Schneider kijkt terug op een mooi bezoek.
12: De openheid van een koninklijk paar, de gezelligheid in de kern, de wijze waarop de verenigingen zich hebben gepresenteerd. En nu de afterbijeenkomst zal ik het even noemen. Ja, ik vind, dit is fantastisch. Dit is geweldig om mee te mogen maken. En zo vaak gebeurt het niet, dus... Top.
10: Het koningspaar gaat vandaag in totaal langs 4 gemeenten. Maasgouw, Echtzusteren, Roerdalen en Roermond. Het weer. Het is vandaag bewolkt met soms wat motregen. Het wordt maximaal 16 graden. Vooral vanavond valt er regen.

Michael Jackson, Justin Timberlake en Love Never Felt So Good. Strakke 4-7 Ruben op de radio met L1 vandaag. Inclusief de L1 Neutsquiz. Prijzen pakken onder andere keertjes voor het WMC. Dit is Foreigner, I Wanna Know What Love Is. L1.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
8: Wat een goed plan.
7: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
8: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
7: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In een aantal supermarkten van Lidl in Limburg en Brabant is gisteren drugs gevonden. De verdovende middelen zaten verstopt tussen het fruit. De 42-jarige Romano de L. uit Kerkrade wordt ervan verdacht zijn 16-jarige dochter meerdere keren te hebben verkracht. Het meisje zou zwanger zijn geraakt en kreeg daarna een miskraam. De maximumprijs voor benzine in België stijgt morgen tot boven de 2 euro per liter. Toch is de autobrandstof in België nog altijd veel goedkoper dan in Nederland.
0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord, en blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist, toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19.
12: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg, Maastricht.
13: Ouder worden. Hoe kijk jij daarnaar?
4: In de tentoonstelling Grijs Art on Aging richten 25 internationale kunstenaars hun blik op ouderdom. Hier maken vooroordelen plaats voor nieuwe perspectieven. Grijs Art on Aging, nu in Museum van Bommel van Dam.
13: De woonspecialist van Zuid-Limburg. Grote in wonen. Maastricht.
14: 21% BTW. Weg ermee. Shop BTW-vrij in het Pinksterweekend. Bij Budget Homestore XXL. Alleen in onze winkels in Horst, Heerlen, Nijmegen en Eindhoven. Budget Homestore XXL. Meubels voor ieder budget.
15: Mijn handtas met mijn telefoon en medicijn is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
16: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
14: Shop BTW-vrij met Pinksteren. In de winkels van Budget Homestore XXL.
0: Maak deze week in L1 Vandaag kans op kaarten voor de concertwedstrijden van het WMC in Kerkrade.
17: Liefde voor Limburg.
0: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: Fats and Small Turnaround. Van harte welkom hier bij de dinsdageditie van
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ja, en al even een sprongetje in de toekomst, want het duurt nog een dikke 3 weken. Maar we gaan hier vanmiddag al even mentaal voorbereiden op het wereldkampioenschap voetbal. Ik zit te denken, toen ik vanmiddag meekreeg, nog maar een dikke 3 weken. Dat klinkt toch wel al veel dichterbij dan het voelt. Want hier is nog niet echt sprake van oranjekoorts. Tegelijkertijd in de Verenigde Staten is dat wel enigszins anders. Televisiestations daar hebben al kennis gemaakt met de welbekende oranje bus. Die gaat altijd voorop in de traditionele oranje mars.
2: One thing I learned about the Dutch and their soccer team is they take these pre-game celebrations very seriously. Again, all centered around this double-decker bus.
0: Ja, het is toch wel een fenomeen natuurlijk. En dan ook die hele deinende oranje massa. Nou, daar gaat het dan hier vanmiddag over. Plus ook het WK in muzikaal perspectief. Want een heuse WK-plaat is er ook al uitgebracht. Verder brengen we hier op deze dinsdagnamiddag ook even een hogere sfeer. Ontdekken waar je goed in bent, waar je nou je echte kracht ligt. Dat kan dan schijnbaar met behulp van hypnose. En daar gaan we het dan vanmiddag hier over hebben. Tenminste, dat kan dan als je net hypnotiseur Jos Klaus uit Heerlen vraagt. Grote vraag is dan natuurlijk, hoe gaat dat nou eigenlijk allemaal precies in zijn werk, dat hele onder hypnose gaan?
3: Wat een heel belangrijke factor is, dat is de transvaardigheid, de hybriditeit, de natuurlijke aanleg voor het werken met veranderde bewustzijnstoestanden.
0: Ja, het blijft toch allemaal een beetje mysterieus natuurlijk, hè? Tegelijkertijd, collega's Pien en Lissy, die gingen dus vandaag onder hypnose. Ja, hoe het dan met hun transvaardigheid zat, dat hoor je hier vanmiddag.
4: Astro TV met Jelano, je heb ik aan de lijn.
5: Dat is Anneke.
4: Och, Anneke, ik hoor het al. Je bent heel erg geëmotioneerd daar.

0: De Herfstaneband vanuit Venlo vroeg het zich heen net even af. Wat gaan we doen? Ah, daar heb ik wel een antwoord op. Namelijk hoog bezoek vandaag in het midden van de provincie. Namelijk enerzijds...
1: Het is heel gezellig. Enorm groot gezellig feest.
0: Mevrouw koningin Maxima zelf. En dan natuurlijk wederhelft Willem-Alexander. Koninklijk bezoek dus vandaag in de provincie. Zo meteen bij de razendsnelle spreekbeurt. Jurje, ja, wie dat nou in formele zin er dan precies uitziet. En wat dan ook precies de bedoeling is. Is dat echt oprecht alleen voor de gezelligheid? Of zien dat toch ook nog... meerdere redenen mij gemuut. Zo meteen hier er meer over.

0: Ariana Grande.
1: L1 Vandaag met Ruben Weekers.
0: Even inzoomen op het midden van de provincie. Wessem, dat ontwaakte vanmorgen nogal feestelijk, denk ik. En het heeft dan allemaal te maken met het hoogstaande bezoek van Willem-Alexander en Maxima. Ja, vroegen wij ons nou tegelijkertijd vanmiddag hier af. Hoe gaat het nou precies in zijn werk? Waarom viel nou op een gegeven moment de keuze op Wessem? Staan Willem-Alexander en Maxima op een gegeven moment in de woonkamer met een dartpijltje op de Nederlandse kaart te gooien? En waar die pijl terecht komt, dat ze daar dan naartoe gaan. En ja, zo'n koninklijk bezoek, is dat echt alleen maar bedoeld voor de gezelligheid? Of zitten daar ook toch nog wel wat achterliggende gedachten die daar mee zijn gemoeid? Nou, je hoort het allemaal.
1: Razendsnelle spreekbeurt.
2: Een koninklijk bezoek is een officieel of ceremonieel bezoek van een lid van het koninklijk huis aan een gemeente,
3: de openheid van een koninklijk paar,
2: organisatie of evenement.
4: Maar ik heb altijd begrepen hoe belangrijk de OLS is voor Limburg.
2: Gericht op het versterken van de band tussen het staatshoofd en de maatschappij.
5: Last month I attended the memorial service at the American Cemetery in Margraat.
2: Er zijn verschillende typen van een koninklijk bezoek. Er is een staatsbezoek. Dat is het hoogste diplomatieke bezoek tussen twee landen.
6: Dat voor de warme ontvangst en de persoonlijke interesse.
2: En er is ieder jaar het koninklijk bezoek aan een specifieke gemeente in Nederland tijdens de verjaardag van de koning.
7: Leve de koning!
2: Op Koningsdag. Hoera! Het bezoek van Zijne Majesteit de Koningin en Hare Majesteit Koningin Maxima vandaag aan Midden-Limburg is een werkbezoek.
5: The south of our country.
2: Dat is een informeel en gericht bezoek aan bijvoorbeeld bedrijven, zorginstellingen of maatschappelijke projecten.
8: Ja, gewoon, dat is zo dicht bij zus.
2: Het koninklijk echtpaar gaat langs in de gemeente Maarschouw, Echtzusteren, Roerdalen en Roermond.

0: denk dat er maar weinig mensen zijn die over de toonhoogte van Whitney Houston heen kunnen komen. Love will save the day, net bij Alleen Vandaag. Misschien net aan het einde van je werkdag op weg naar huis. En is dat net het metertje van je brandstofniveau al flink gezakt? Of brandt er zelfs al het welbekende lampje? Zo meteen hoor je van Janna hier waarom het raadzaam is om juist vandaag dan nog even in België te gaan tanken.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
4: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
9: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
8: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
10: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
11: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
12: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
11: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
12: De nieuwe zomercollectie. Kom passen, combineren en genieten. berdenfashion.nl.
13: Zondag 6 september. Get ready and enjoy the party. K3 is back again. Met al hun bekende hits.
14: De Doolhof in Tegelen om 6 uur.
13: Dress up and sing along like nobody's watching.
14: Get your tickets at thedoolhof.nl.
15: Een parket of planken vloer moet je beleven, voelen en zien. In de vernieuwde showroom van Bloemenpakket Kerkrade ziet u de mooiste vloeren in alle stijlen. Kom genieten en laat u inspireren in de showroom van Bloemenpakket Kerkrade.
16: Voor een heerlijk dagje shoppen ga je naar Trefcenter in Venlo. Bij Trefcenter vind je echt alles op één plek. Stijlvolle meubels, alles voor in de tuin of gewoon al jouw dagelijkse boodschappen. Je treft het hier, we zien je snel bij Trefcenter in Venlo.
17: Vandaag werken we in de buurt. Hey, bekende gezichten. Wij maken trappen weer mooi. Vakwerk en betrokkenheid van dichtbij. Daniels Traprenovatie.
0: Het laatste Limburgse nieuws daarvoor is hier Janna Hoogs met onder meer bijzonder fruitnieuws.
18: Ja, goedemiddag. Een van de Lidl-vestigingen waar drugs zijn gevonden tussen het fruit is de vestiging in Panningen. Dat bevestigt de politie vanmiddag. Gisteren werden ook verdovende middelen gevonden in winkels in Brabant. De drugs zouden komen uit een distributiecentrum in Weert, maar dat is nog niet bevestigd. Het zou gaan om tientallen kilo's cocaïne verstopt tussen bananen, meldt Omroep Brabant. Een losgeschoten buis van een rioolontluchting is vermoedelijk de oorzaak van de vreemde geur in het OK-complex van het Maastricht UMC+. Vanwege die lucht werd 2 weken geleden het complex ontruimd. Dat blijkt uit onderzoek van de technische dienst, zegt Heuveland Vandaag. Volgens het MWMC+ is de vreemde lucht daarna waarschijnlijk via het luchtbehandelingssysteem verspreid. Meerdere werknemers van het ziekenhuis raakten onwel door de lucht. Twee van hen werden met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. Later op de avond konden ze wel naar huis. De 42-jarige Romano de L. uit Kerkrade wordt ervan verdacht zijn 16-jarige dochter meerdere keren te hebben verkracht. Verslaggever Chantal Donné over de zaak.
19: Volgens justitie startte het misbruik vorig jaar en duurde tot begin dit jaar. Het meisje zou zwanger zijn geraakt en kreeg daarna een miskraam.
18: De zaak kwam aan het licht nadat het meisje haar verhaal deed bij een gezinsvoogd. Die schakelde daarna de instanties in. De rechtbank besloot vandaag dat de vader voorlopig blijft vastzitten. De maximumprijs van benzine in België stijgt morgen tot boven de 2 euro per liter. Dat maakte de Belgische regering bekend. Het is voor het eerst in bijna 4 jaar dat die grens wordt overschreden. Autobrandstof in België is nog altijd veel goedkoper dan in Nederland. Daarom denken veel Nederlanders over de grens. Dat heeft eerder wel al voor drukte gezorgd bij de Belgische tankstations. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vandaag in Limburg voor een streekbezoek. En dat begon vanochtend in Bessem. Burgemeester Dion Schneider kijkt terug op een mooi bezoek.
20: De openheid van een koninklijk paar, de gezelligheid in de kern, de wijze waarop de verenigingen zich hebben gepresenteerd. En nu de afterbijeenkomst zal ik het even noemen. Ja, ik vind, dit is fantastisch. Dit is geweldig om mee te mogen maken. En zo vaak gebeurt het niet, dus top.
18: Het koningspaar gaat vandaag in totaal langs 4 gemeenten. En dat is Maasgouw, Echtzusteren, Roerdalen en Roermond. Het weer. Vanavond valt er wat regen. Morgen is het bewolkt en kun je ook regen verwachten. Maar later op de dag wordt het dan wel droog en het wordt maximaal 19 graden.
0: Ja, later richting het weekend, richting 30 graden heb ik van horen zeggen.
18: Ja, heerlijk, maar niet zo veranderlijk als het weer.
0: Dat is ook wel weer zo. En ik denk ook op het moment dat het 30 graden dadelijk is, dat we dan weer zeer sentimenteel terugkijken naar de dinsdag, toen dat het nog zo lekker, wat is het, 16, 17, 18 graden was of zo. Jana, dankjewel.

0: U mag uw eigen weg gaan. Zo horen we natuurlijk hier van de Fleetwood Mac bij L1 vandaag. Ik bleef toch even haken bij net het nieuws van Jan Hoofs. Onder meer daarin een fragmentje van de burgemeester die nogal in zijn nopjes was met het koninklijk bezoek. Willem-Alexander en Maxima kwamen onder meer in Wessem daar op bezoek. Daar viel me op, ja, lispelt hij nou een beetje? Dat zal op zich allemaal wel meevallen natuurlijk. Maar ik kon het niet laten om even een klein trucje toe te passen om het fragmentje van de burgemeester dan iets te vertragen. Ja, dan klinkt het echt helemaal alsof dat hij al 14 oranje bitter achter de kiezen heeft.
1: En nu de, zeg maar, de afterbijeenkomst zal ik het even noemen.
2: Ja, noem maar.
1: Ik vind, dit is fantastisch. Dit is geweldig om wel mee te mogen maken. En zo vaak gebeurt het niet, dus...
0: Dikke party daar. Disclaimer, dit is dus vertraagd. Dit is niet waarheidsgetrouw.
3: Het was wel een goed feest. Het was goed. Het was een goed feest.
4: Ja, vond ik wel.
3: Het was goed. Absoluut goed.
0: Lekker man, lekker pinselieren met Willem-Alexander, man.
5: Ja, toch even goed dat je erbij zegt dat dit gemaakt is.
0: Ja, precies.
6: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Dat vragen we ons trouwens ook nog op deze dinsdagnamiddag af. Want weer een hels grensdilemma hebben te pakken. Wederom de vraag, gaan we richting de Duitse buren, de Belgische buren, of blijven we gewoon in ons eigen Limburg?
6: Het grensgevalletje.

0: super geil, super geil. Ich find's super geil, super geil, denn du bist super geil.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
2: Ja, qua genres gaan we toch echt wel van links naar rechts. Janna, maar welke, waar mag ik het streepje voor jou zetten? Tom is altijd te laat van Dween, uit eigen provincies. Tromai van het België met Papa Ute. Oder Friedrich Lichtenstein, supergeil.
3: Ja, toch Limburg.
2: Ja?
3: Ja, zeker.
2: Chauvinisme dat toch wel hoogte viert. Die stem is al binnen. Van jou hoop ik dus ook een stem te ontvangen. Dat mag dan op de Belgische afvaardiging, de Duitse of gewoon het Limburgs product.

0: Another samen met 54 Ultra hier net bij L1 vandaag. Talk to you zometeen. Gaan we ons even op mysterieuze hoogte begeven, durf ik wel te zeggen. Twee collega's zijn vandaag gehypnotiseerd.
1: Ja, ik ben wel reuze benieuwd.
0: Ondertussen wel onder die hypnose weer uitgekomen. Maar hoe ze dat nou beleefd hebben, ja, dat hoop ik toch wel van hen zelf te horen. Zometeen na Michael McDonald.

0: De Sweet Freedom, Michael McDonald, hier net gaandeweg die dinsdagmiddag.
1: L1 Vandaag, met Ruben Wekers.
0: En met mysterie op het programma. Ik geef ons even een hogere sfeer nu op dit moment. Want hoe kun je nou zelf je eigen krachten en verborgen talenten ontdekken? Nou, die vraag, met name die laatste, stel ik mezelf geregeld. Vooral die verborgen talenten, die zitten goed verborgen bij mij. Nou, onder andere schijnbaar kun je dat ontdekken met hypnosetherapie. Tenminste, dat zegt dan in ieder geval de Heerlandse hypnotiseur Jos Klaus. Collega's Pien en Lissy die gingen bij hem langs om te worden gehypnotiseerd. Ja, de grote vraag is dan natuurlijk, hoe gaat dat nou allemaal precies in zijn werk? En wat stelt dat nou helemaal voor, dat hypnose?
2: Het mooie van hypnose vind ik dat ik de mogelijkheid heb om mensen te laten ontdekken dat ze veel meer kwaliteiten en eigenschappen hebben dan zij zichzelf van bewust zijn. Ik heb een praktijk waar cliënten naartoe komen met bepaalde doelstellingen. En het zijn niet alleen maar mensen die een probleempje hebben, maar ook die hypnose gebruiken om hun kwaliteiten te optimaliseren. Bijvoorbeeld sportmensen.
3: Kunt u verklaren waarom dat hypnose zo anders werkte bij Pien als bij mij?
2: Omdat hypnose iets van jullie is en niet van mij. Het is niet iets dat ik naar jullie toestuur. Bij de een gaat dat sneller dan bij de ander. Wat een heel belangrijke factor is, dat is de transvaardigheid, de hybriditeit. De natuurlijke aanleg voor het werken met veranderde bewustzijnstoestanden.
0: Ja, de transvaardigheid stond dus even centraal. Niet heel toevallig dat collega's Lissy en Pien nu ook hier in de studio zitten. Goedemiddag.
4: Hallo.
3: Goedemiddag.
0: Ondertussen uit de hypnose of...
4: Ja.
0: Ja, toch wel? Ja, ik ben hartstikke benieuwd. De insteek was dus meer bewust worden van eigen kracht en kunnen. Hoe ging het allemaal in zijn werk?
4: Nou ja, we moesten dus zitten en hij begon dus heel lang te praten dat we ons moesten ontspannen en dat we ons moesten overgeven aan het moment.
0: Sorry dat ik je onderbreek, maar een totaal abstract. Je overgeven aan het moment, hoe?
4: Concentreren op zijn stem.
0: Oké.
4: Okay. Je moest zeg maar niet je laten afleiden, maar je moest echt concentreren op wat hij zei en eigenlijk dan de ruimte om je heen eigenlijk alles vergeten.
0: Aha.
4: En dat was ook eigenlijk precies het punt waar het fout ging bij mij. Want ik kon me niet heel erg concentreren.
0: We hoorden het al even in het fragmentje inderdaad. Bij Pien. Ja. Pien ging volledig onder zeil, om het zo maar even te zeggen. Ja. Maar jij was wat weerbarstig of zo.
4: Ja, omdat ik natuurlijk dat item aan het opnemen was voor de social media serie. Was ik de hele tijd toch nog in mijn hoofd van, oh, hoe staat het op het beeld en alles. Dus ik was er niet helemaal. Maar Pien die kon zich volledig overgeven en concentreren op zijn stem.
0: Oh, wat gebeurde er bij jou, Pien?
5: Ja, dat weet ik helemaal niet meer zo goed eigenlijk. Want in het begin dan moet je wel een beetje meewerken en een beetje meedoen. Terwijl het nog niet helemaal vanzelf gaat. Maar vanzelf ging dat opeens. En toen zat ik opeens met mijn hand in de lucht. En zat ik een citroen te eten. Terwijl normaal kan ik daar helemaal niet tegen.
0: Weet je ook niks meer van?
5: Nou, ik weet het half. Sommige dingen weet ik echt niet meer. Maar het voelde een beetje als een hele vage droom. En alsof ik... te veel had gezopen de dag van tevoren of zo.
0: Wat niet het geval was, even voor de volledigheid. Want is het een moment van zwart-wit, een ontzettend verschil, dat op een gegeven moment een verandering die heel plotseling optreedt, of gaat het geleidelijk aan dat je een soort van in die droom verschiet?
5: Ja, het ging echt geleidelijk, want ik kan me ook niet het moment herinneren wanneer ik echt zeg maar helemaal onder zijn controle was.
0: Dat is wel het geval, je doet gewoon wat hij je zo van opdraagt.
5: Ja. En het is heel gek, het gebeurde ook gewoon opeens. En in het begin was ik ook heel sceptisch. Ik dacht, je moet hier heel simpel voor zijn om het te laten werken. En toen gebeurde het opeens bij mij. En toen dacht ik eerst van, ben ik dan eigenlijk heel simpel? Of is hij gewoon heel goed in wat hij doet?
0: Hij zegt daarvan, je bent daar meer ontvankelijk voor. Je hebt de mogelijkheid of het vermogen om alles helemaal op nul te zetten, bij wijze van spreken.
5: Ja, want ik stond er dan ook wel echt voor open. Dus dat helpt ook. Want als je er niet voor open staat, dan lukt het ook niet. Maar ik denk, omdat ik al eerder in een soort hypnose-achtige staat ben geweest, omdat ik een keer dat voor een bepaald proces heb moeten doen, dat ik daardoor sneller erin kwam.
0: Ja, het deurtje is al een keer open geweest.
5: Ja, zo,
0: Want je noemt die citroen. Je hebt dus een stuk citroen gegeten?
5: Ja, ik opeens werd me wijsgemaakt dat ik het heel warm had. En dat ik op het strand was. En dat ik zat te zweten. En dat ik heel veel dorst kreeg. En dat ik een lekkere, sappige sinaasappel wilde eten. En toen moest ik reiken naar die sinaasappel. En toen pakte ik die en toen moest ik die eten. En ik vond het heel lekker. En ik wilde alleen maar meer en meer en meer. En je ziet ook op in de beelden dat ik echt aan het genieten ben van die sinaasappel. Maar het was helemaal geen sinaasappel. En ik heb nog de hele dag had ik echt een zure smaak.
0: Ja, dan komt hij wel weer boven. Ja. En ik zag je op een gegeven moment ook, want ik heb al wat beelden gezien. Je lag zo stijf als een plank. Eigenlijk op twee stoelen, ver van elkaar voor mij, dat wel te verstaan. En hij ging nog even op je zitten ook nog. Iets wat je normaal gesproken nooit voor elkaar zou krijgen.
5: Nee, ja, misschien wel. Misschien ben ik wel sterker dan dat ik
0: ben. Ja, dat neem ik aan. Ja.
5: Maar dat vind ik het gekste om ook terug te zien. Want dat herinner ik me echt bijna niet meer. En je ziet mij gewoon slapen daar. En een man op mij zitten, terwijl ik nergens op leun eigenlijk met dat stuk waar je op zit.
0: Ja.
5: Met mijn voeten en mijn schouders. Dus dat vond ik echt heel gek om te zien.
0: En heeft het voor jullie nou iets wat we begonnen van je eigen kracht en kunnen ontdekken? Dat zou ermee gemoeid kunnen zijn. Heeft het jullie iets opgeleverd? Lissy, ja, minder denk ik dan.
3: Ja, voor mij nog niet. Maar wel dat ik wel geloof in hypnose. Nu ik dat zelf gezien heb. Ik was altijd heel sceptisch. En ik dacht altijd van, misschien is het toch iets gegeven. Maar
0: wil je ook vragen, er drangt altijd een beetje een zweem van list en bedrog omheen. Maar dat is volgens jou onterecht. In het geval van Jos Kloos dan.
3: Ja, nu wel.
0: Kan het ook verschillen.
3: Ik was ook eerst iemand die daar niet helemaal geloofde. Dus daarom ben ik ook naar hem toe gegaan. En heb ik dat aangegrepen om dat beroep te onderzoeken. Maar nu ik zag hoe die Pien op een gegeven moment weer wakker maakte. En weer liet slapen met één knip in de vingers. Toen dacht ik, dit kan niet gespeeld zijn. Ik ken Pien en dat is bizar wat daar gebeurde.
0: Dus vanaf nu, iedere dinsdagmiddag, even hypnose.
3: Ja,
0: even onderhoudsbeurtje, zeg maar. Ik zit te denken, mijn eigen ogen worden hier ondertussen ook zwaar. We gaan richting het zorgeloze bestaan. Even transcendente meditatie met alle leden van One Republic.

0: geil, super geil, denn du bist super geil.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
2: Ja, dat was vandaag wederom de kwestie Friedrich Liechtenstein vanuit Duitsland. Of toch echt Stromae vanuit de Belgische zijde. Of Dwayne, hoe de eigen provincie met, of over Tom, de altijd te laat is.
3: Wauw, geweldig.
2: Dat is goed een plaat, maar de meeste stemmen gingen toch echt naar de Belgische afvaardiging.

0: Luister L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Geniet van het voorjaar bij Tuincentrum Schmitz & Daniels. Samen Nederlands grootste huis- en tuinbeleving. Ontdek de mooiste tuinplanten, trendy tuinmeubels en leuke woonaccessoires. Bezoek snel de Tuinboulevard van Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
13: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
12: Kom naar Tuinboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
13: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerne en Maastricht.
14: Letro. Letro ontwerpt, construeert en bouwt beletteringen, licht- en neonreclames in alle vormen en maten. Alles in huis gemaakt en ter plekke geïnstalleerd. Letro. Laat zien wie u bent. Kijk op letro.nl.
15: Hey, ik kan niet werken vandaag.
16: Hoezo?
15: Sorry, het is WK.
17: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
18: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een van de Lidl-vestigingen waar drugs zijn gevonden tussen het fruit is de vestiging in Panningen. Dat bevestigt de politie vanmiddag. Een losgeschoten buis van de rioolontluchting is vermoedelijk de oorzaak van de vreemde geur in het OK-complex van het Maastricht UMC+. Dat blijkt uit onderzoek van de technische dienst, zegt Heuveland vandaag. De maximumprijs van benzine in België stijgt morgen tot boven de €2 per liter. Toch is de autobrandstof in België nog altijd veel goedkoper dan in Nederland.
0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
19: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk.

0: dan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer.
1: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Bezoek de kunstexpositie De Poorten van Rijmerstok op Pinkstermaandag. Mede mogelijk gemaakt door Camping Oosterbos, vergaderlocatie De Smokkelaar en Roestvogelproducties.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Mijn naam is Lodewijk Hoekstra, tuinman. En weet je wat ik een heerlijk geluid vind? Regen. Want die is goud waard voor je groen. Een beetje tuin heeft daarom dus ook een watervanger. Want met een wadi of regenton voorkom je wateroverlast en vang je regen op voor droge tijden. Kijk op watervangers.nl. Watervangers is een initiatief van de waterschappen.
6: Wil stiekem bal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij die.
7: Bokkenrijders, de spektakelmusical over opstand en gerechtigheid. Met Suzanne Zegers, Milan van Waardenburg en Buddy Vedder. In juni te zien in Maastricht. Boek nu via bokkenrijders.nl.
8: Pinkster Weekend, 23 mei, Rock on Top met The Wolf. 24 mei, Pop on Top met Rowan Heijzen. Tickets op popontop.nl.
9: Lukt het je niet om zelf af te vallen of komt het er steeds weer aan? Wij helpen je met het veranderen van je leefstijl. Behandelingen met en zonder operatie, zoals een prikpen of tabletten. Meer weten? Kijk op obesitaskliniek.nl.
10: Bezoek de Pinkster Rommelmarkt in Maaseik van 23 tot 25 mei. Een leuke rommel- en antiekmarkt met veel standhouders. Kijk op visitmaaseik.be.
9: Last van overgewicht? Kijk op obesitaskliniek.nl.
11: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
12: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
13: Hoe kom ik hier weg?
12: Vragen die over je toekomst gaan.
14: Hoe word ik beter in mijn vak?
12: Of één die je wakker houdt.
15: Hoe begin ik weer met werken?
12: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
16: Maak deze week in L1 Vandaag kans op kaarten voor de concertwedstrijden van het WMC in Kerkrade.
17: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1

0: helemaal happy de peppy richting de dinsdag en avondje net met Pharrell Williams.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Hoe is het hier om nog even beter kallen wat betreft de actualiteiten van deze dinsdag? Ja, het nou stond vandaag toch vooral in het teken van het bezoek van het koningspaar aan het midden van de provincie. Begost er bezoek in Wessem. Hoe dat Willem-Alexander dan in gesprek ging met Imus van de Schutterij.
2: Dat er vorig jaar op het OLS is geweest en dat het weer toen gaat slechter worden dan nu.
3: Ja, wat blijf ik nou bij van deze dag?
2: Ja, gewoon dat ze zo dicht bij Zeus en dat het heel bijzonder is om dat samen met mijn kinderen mee te mogen maken.
3: Ja, want die twee dochters worden bij jou. Gewoon nog even vragen aan die twee dochters. En wie vond ze goed, meid?
4: Ik vond het heel leuk en ja, ook bijzonder.
3: Wat blijf ze zich nou herinneren?
4: Veel en dat ik een handje heb gekregen van Maxima.
0: Ja, dat is het wel bekend. En de noods was ze die hand dan, hè. Daarna gingen ze snel door naar Illekhoven, de abdij Lilbos. Hoe dat ze dan op zoek gingen bij de monniken.
5: Dat is inderdaad ook een gevoel krijgen waar monnikenleven voor eerst, waar het uit voortkomt en hoe het ook doorvloeit in de dingen die we doen, ook in de agrarische dingen die we doen.
3: En die agrarische dingen kregen Willem-Alexander en Maxima te zien na hun groet aan het publiek. Want Lilbos is ook bekend om de kloostervarkens. Maxima en Alexander kregen een kijkje achter de schermen en mochten onder andere even een biggetje aaien.
6: Nou ja, dat deed ze eigenlijk uit zichzelf. Dus dat vond ze heel erg leuk. Ze had, zei eigenlijk dat ze dat biggetje nog wel even vast had willen houden. Maar ik denk dat dat niet helemaal paste bij de... Het protocol.
0: Ja, mooi nog opletten dat het niet dat begint stiekem verdwijnen in de handtas van mevrouw Maxima. Ja, wat toch wel erg opviel was de drukte overal hoe het koninklijk paar verscheen. En dus moesten liefhebbers op het iets in.
7: Ja, ik kwam normaal altijd nog kleding zagen in Prinsjesdag. En nu een keer aan eigen gemeente die kans kan nog niet laten zitten.
8: Ik zit net een heel mooi kroontje op, Hubs.
7: Ja.
8: Was ze ook een soort koningshuis fan of je moet ik dat zeggen?
7: Ja, fan vind ik altijd echt plat gezag. Fan best van een artiest. En, dus ja, liefhebber.
8: Ja, leuk.
7: Zelf altijd.
8: Hey, en wat verwacht je ervan?
7: Ja, toch een moment met de koning en de koningin.
0: Ja, daar is dan iedereen nog op zoek natuurlijk.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
5: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Al jaren sta je elke dag op met voetpijn.
8: Auw.
7: Maar waarom eigenlijk? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
9: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
8: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor. Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de legstoel en wasmachine aan.
10: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
11: Kom naar Budgetplant, de grootste keuze in tuin- en kamerplanten en buitenpotterie van Nederland. Topkwaliteit voor scherpe prijzen. Budgetplant XL, 15.000 vierkante meter bomen, palmen, olijven en solitaire uit heel Europa. En eigen kwekerij. Budgetplant, elke dag open. Budgetplant.nl.
12: Ervaar een onvergetelijke muziekbeleving tijdens het Wereldmuziekconcours 2026. Bezoek Best of Brass en European Wind Ensembles. Exclusieve topconcerten van wereldklasse. Tickets wmc.nl.
13: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken. Bovendien is er een eigen werkplaats en eigen monteurs die de keukens en losse apparatuur monteren en kookklaar opleveren.
12: Best of Brass en European Wind Ensembles. Tickets wmc.nl.
14: Het laatste Limburgs nieuws staat alweer van Jan Oos.
15: Goedemiddag. Een 22-jarige Belg is zondag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het dodelijk schietincident in Vaals. Dat gebeurde vorige week. Daarbij is de 27-jarige Jesse om het leven gekomen. Het onderzoek loopt nog. Meer informatie kan de politie nu niet delen. Een losgeschoten buis van het rioolontluchting is vermoedelijk de oorzaak van de vreemde geur in het OK-complex van het Maastricht UMC+. Dat blijkt uit onderzoek van de technische dienst. Vanwege die lucht werd 2 weken geleden het complex ontruimd. Meerdere medewerkers van het ziekenhuis raakten onwel door de lucht. 2 van hen werden met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. Later op de avond konden ze weer naar huis. Een verdachte heeft zich gemeld bij de politie voor de mishandeling in een supermarkt in Roermond. Het gaat om een 58-jarige man. De verdachte meldde zich na aandacht voor de zaak in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. De man wilde zonder te betalen de winkel verlaten, maar werd teruggeroepen toen een klant dit meldde bij een medewerker. Daarna werd de klant aangevallen toen hij de supermarkt verliet. Het slachtoffer liep daarbij meerdere gebroken en gekneusde ribben op. Heerlen krijgt alsnog een vrouwelijke wethouder. Vorige week was er nog een demonstratie omdat de gemeente een volledig mannelijk college zou krijgen. Maar Trudy Jansen van de oudere partij Heerlen wordt nu alsnog wethouder omdat Rolf Rozenstraten zich heeft teruggetrokken. Toch voelt ze zich geen tweede keus.
16: Dat voelt voor mij niet zo, omdat mij altijd is gezegd van, ik ben ook gewoon een geschikte kandidaat. En ik denk, nu doet dit zich voor op deze manier en ben ik heel blij dat de partij dan een andere keuze maakt. En dan zegt van, hey Trudy, ben je nog geïnteresseerd? Ja. Dus dat nee, ja, het voelt voor mij niet als tweede keuze eigenlijk.
15: Eind deze maand moeten de nieuwe wethouders beginnen. De maximumprijs voor benzine in België stijgt morgen tot boven de 2 euro per liter. Dat maakt de Belgische regering bekend. Autobrandstof in België is nog altijd veel goedkoper dan in Nederland. Daarom tanken veel Nederlanders over de grens. En dat heeft eerder al voor drukte gezorgd bij de Belgische tankstations. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vandaag in Limburg voor een strikbezoek. En dat begon vanochtend in Wessem. Burgemeester Dion Schneider kijkt terug op een mooi bezoek.
17: De openheid van een koninklijk paar, de gezelligheid in de kern, de wijze waarop de verenigingen zich hebben gepresenteerd. En nu de afterbijeenkomst, zal ik het even noemen. Ja, ik vind, dit is fantastisch. Dit is geweldig om mee te mogen maken. En zo vaak gebeurt het niet, dus top.
15: Het koningspaar ging in totaal langs 4 gemeenten. En dat waren Maasgouw, Echtzusteren, Roerdalen en Roermond. Het weer. Vanavond valt er regen. Morgen is het bewolkt en kun je ook regen verwachten. Later op de dag wordt het dan wel droog en het wordt maximaal 19 graden.
14: Janna, dankjewel. Zometeen worden hier weer tickets voor de Marseille Show-wedstrijden van het WMC vergeven. Bij natuurlijk de LA Nieuwsquiz.

0: Het roeiklied van die ene welbekende band uit Limburgs Amerika. Hoe dat we trouwens nog even naar het andere Amerika mod.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: En dat heeft dan weer allemaal te maken met het WK voetbal. Dat is zo daar, denk ik. Tegelijkertijd hier bij ons van Oranje Koers is nog niet echt sprake. Maar ja, dat WK voetbal dat komt wel degelijk met rassenschreden dichterbij. Een dikke 3 weken nog maar, voordat het hele spektakel los gaat barsten. En voor het eerst tijdens een wereldkampioenschap is er nu tijdens de rust van de finale een halftime show. Verschillende artiesten die treden dan op, waardoor de rust aanzienlijk langer duurt, namelijk een half uur met verschillende optredens. Dus niet alle fans die hebben dat met gejuich ontvangen. Onder meer Madonna en ook de Koreaanse popgroep BTS die treden dan op tijdens die halftime show. Maar ook de dame die het WK-lied voor deze editie voor haar rekening heeft genomen.
2: I think it's much more than a World Cup song. It's a message for every child who's once been told that their dream is too big. I'm donating 100% of the proceeds of Die Die to the FIFA Global Citizen Education Fund.
0: Ja, prachtige, mooie, stichtelijke woorden natuurlijk. Ja, dan het nummer zelf, dat heet Die.

0: Ja, of dat het gaat scoren. Net als verschillende elftallen op dat WK. En ook in aanloop naar dat WK. Dat is de grote vraag natuurlijk. Het is niet het eerste WK-lied dat ze voor de rekening heeft genomen. Deze dame kennen we ook van het WK-lied van het WK in Zuid-Afrika in 2010. Maar wie is dit?
1: Stelling vandaag. De nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in. Via WhatsApp. In de L1-app.
0: Wie zingt dit WK-lied? Geen tickets voor het duel van het Nederlands elftal. Maar wel 4 tickets voor de mars- en showwedstrijden van het WMC in Kerkrade. Liggen hier klaar op de studiotafel.

0: Max en Andy Grammaray net bij LA Vandaag. Waarin andere niet nader te noemen artiesten centraal staat. Wie is verantwoordelijk voor het nieuwe WK-lied? Met die vraag zijn er dus 4 tickets te winnen voor de show- en marswedstrijden van het WMC. Ik krijg al binnen Britney Spears.
1: Vind ik absurd.
0: Mevrouw Spears kunnen we niet goed rekenen. Maar mocht je nog een ander idee hebben, mocht je nog twijfelen tussen Britney Spears of een andere zangeres of zanger, dan laat het zeker even weten op een tweede poging. Die tellen net zo hard mee. Duiken wij hier intussen even de schoolbanken in. De eindexamens die zitten er voor sommige leerlingen ondertussen al op, tot grote vreugde van die leerlingen zelf, denk ik. Maar het werk voor de docenten begint dan pas natuurlijk. Zij moeten namelijk alles nakijken, corrigeren, met het welbekende rode pennetje aan de slag. En dat moet natuurlijk goed en zorgvuldig gebeuren, want er hangt nogal wat vanaf. Koos Fransen is docent Nederlands aan het Venlose College Den Hulster. En hij heeft het examen eerst eens even zelf gemaakt.
2: Ik maak het elk jaar. Voordat ik het ga nakijken, ga ik het eerst zelf maken. Om te kijken hoe het is opgebouwd.
3: Ja. Hoe lang ben je ermee bezig? Want ze zeggen wel eens, oh fijn, als examenklas, dan heb je daarna al een beetje vervroegd vakantie. Is dat zo?
2: Ja, was het maar zo. Het examen Nederlands wordt vaak gezien als het meest arbeidsintensieve examen om na te kijken. Ik kijk het altijd in meerdere rondes na. En ik denk dat ik... Ik moet wel uitgaan van minimaal een uur per leerling meestal. Dus dat betekent dat ik... als ik 50 leerlingen heb, dat ik dus 50 uur aan nakijken ben. En dat doe je dus naast je normale lessen en taken die je nog allemaal hebt op school. En dan heb ik 1 correctie gehad. Ik krijg nu een 2e correctie van een andere school.
3: Want het examen wordt door 2 docenten nagekeken. Door jou zelf als eigen docent.
2: Klopt.
3: En door iemand anders.
2: Ja, het examen wordt altijd door 2 docenten nagekeken. Eerst door de docent zelf, dat noemen we de eerste correctie. En daar zit een deadline op. Voor die deadline moet je het hebben nagekeken. Voor mij ligt die nu op 28 mei, dus ik heb nog even. Dan moet het bij de andere school liggen, bij de tweede school liggen. En dan krijg ik dus ook van een andere school, weer van een derde school dus wat terug. En dan begin je aan de tweede correctie. Dus dan ga je het werk van een andere school nakijken. En dan ga je kijken of je collega elders in het land het op een goede manier heeft nagekeken.
0: Er is wel wat werk mee gemoeid. En dan natuurlijk, maar goed, dat lijkt me wel een leuke activiteit. Dan mag je de leerlingen gaan vertellen of ze geslaagd zijn. Tenminste, leuke activiteit als ze geslaagd zijn. Hè? Niet als het allemaal onvoldoende zijn.
4: Jullie hebben allemaal een voldoende. Behalve jij. Nee, een grapje. Ja. Of nee, toch niet?
5: Jawel. Jij hebt een voldoende.
4: En de rest heeft onvoldoende. En jij ook. De hele klas heeft een onvoldoende. Allemaal onvoldoende.

De Black Eyed Peas hier richting die dinsdagavond. Het scheelt niet veel meer voordat dat officieel dinsdagavond mag gaan eten. De antwoorden op die nieuwsquiz die stromen nog altijd binnen. Ja, ik kreeg op zich ook wel een leuk antwoord binnen. Wat ik helaas niet goed kan rekenen. Degene die verantwoordelijk zou zijn voor het komende, het kerstverse WK-lied. Nelly Furtado. Dat klopt dus helaas niet. Maar ze is wel verantwoordelijk geweest voor het lied. Voor het grote voetbaltoernooi in Portugal. Maar dat was een EK trouwens. Dat klonk dan als volgt.

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Een kwaliteitsvloer voor elk budget. Die vind je bij Bloemenparket in Kerkrade.
5: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
6: Werkplanten kopen. Alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
7: 21% BTW. Weg ermee. Shop BTW vrij in het Pinksterweekend. Bij Budget Homestore XXL. Alleen in onze winkels in Horst, Heerlen, Nijmegen en Eindhoven. Budget Homestore XXL. Meubels voor ieder budget.
8: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
7: Shop BTW vrij met Pinksteren. In de winkels van Budget Homestore XXL.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 22-jarige Belg is zondag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het dodelijk schietincident in Vaals. Bij het incident vorige week kwam de 27-jarige Jesse om het leven. Een losgeschoten buis van de rioolontluchting is vermoedelijk de oorzaak van de vreemde geur in het OK-complex van het Maastricht UMC+. Dat blijkt uit onderzoek van de technische dienst. Een verdachte heeft zich bij de politie gemeld voor de mishandeling in een supermarkt in Roermond. Het gaat om een 58-jarige man.
10: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn duizenden flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Hey, ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, het is WK.
3: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
4: Maak deze week in L1 Vandaag kans op kaarten voor de concertwedstrijden van het WMC in Kerkrade.
5: Liefde voor Limburg. Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: De Chocobabes hier net aan de rechterkant van 6 uur.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Waar we je ook even bij praten wat betreft alle actualiteiten van deze dinsdag. En ook nog even van daarvoor gisteravond. Daar moeten we het ook nog even over hebben. Toen scheerde er een grote asteroïde rakelings langs de aarde. Ruimteschots die kwam op ongeveer 90.000 kilometer afstand voorbij. Dichterbij dan de maan is dat zelfs. En dat klinkt nog heel ver, en dat is het natuurlijk ook wel. Wetenschappers die spreken wel van een uitzonderlijke nauwe passage. Sterrenkundige en amateur-astronoom Henk Bril uit Nieuwstad daarover.
2: Als je gaat kijken wat is de grootste kans dat de mens uitgeroeid wordt zonder dat hij dat zelf doet, dan is de inslag van een stukje ruimterots is wel de belangrijkste kandidaat. Dus in dat kader hebben we wel vaker geluk gehad. Het is wel bijzonder, maar dat hij ons gemist heeft, ja, dan kunnen we dan weer opgelucht ademhalen.
0: Ja, dat in ieder geval. Hè. En de passiespelen in Tegelen die zijn in première gegaan. Frans Pollux schreef een moderne interpretatie van het leidersverhaal van Jezus. Wij zijn natuurlijk benieuwd wat bisschop Ron van den Hout ervan vond.
3: Sommige dingen kwamen ook bijzonder goed naar voren. Bijvoorbeeld de armoede waarmee Jezus uiteindelijk het lot van zijn leven aanvaardt door zelf uit te spreken, kruisig mij. Nou, dat vond ik wel ontzettend sterk. En dat vind ik ook wel in overeenstemming met het evangelie. En ik moet zeggen dat ik heel erg geroerd ben door een aantal scènes. En ook door het acteertalent van de spelers. Buitengewoon.
0: En dan even de schoolbank in. Ja, de welbekende examenvlag, die kan nog niet doet. Of opgehangen weer, beter gezegd. Maar de weken van spanning en zweten zitten de eindexamens er wel eindelijk op. Tijd voor de leerlingen om even met de benen omhoog te gaan. En weer even te ontspannen. Hoognodig, liep me gauw. Maar het geldt niet voor de docenten. Want voor hen begint je het nu pas eigenlijk. Je moet alles gewoon nakijken. Soms valt je wel wat te lachen.
4: Soms maken leerlingen foutjes. En dan schrijven ze bijvoorbeeld in plaats van huiselijk geweld, schrijven ze dan huishoudelijk geweld. Ja, dat zijn gewoon hele grappige taalfoutjes waar je als docent wel om mag.

0: Lachen natuurlijk. En daarna moet je dat wel fout tellen, helaas. Maar dat, op zijn minst als een taalfout. Maar dat, ja.
1: Je kunt geen punt dan geven voor een beetje humor.
0: Nee, dat staat niet in het correctiemodel opgenomen.
2: Ja, ik moet wel zeggen, ik herken me wel een beetje in de term huishoudelijk geweld toe. Want zegt dan toe aan het stofzuigen binnen. Dan net even wat bieter door moet trekken. En dan is de stroomdraad te kort. Vuilt je stofzuiger om. Dan vuilt je hem weer op de aan- en noedknop. Giet het ding weer uit. Ah, dan weer zichzelf ook huishoudelijk gewelddadig.
3: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.
2: Overigens ook nog benieuwd naar welke zangeres de editie van het WK-lied voor rekening heeft genomen. Beppie Kraft is het niet trouwens.
4: Nee, dat is niet goed.
2: Val in mijn zangers.

0: op café, zoals dat ze dan in Belse schoenen zeggen. Dit ging dan over Os Café en het zal ook heetje ergens in Venlo liggen. Want het was Quant Heppen.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Nog altijd zitten wij met tickets voor de show en marswedstrijden van het WMC. Klog om vergeven te weren, 4 stuks maar liefst. En over tickets gesproken, door de dure kaartjes en vluchten en ook prijzige hotels, wordt dit waarschijnlijk het duurste WK-voetbal ooit. KNVB rekent op ongeveer 5000 Oranje-fans in de stadions. En de organisatie realiseert zich dat lang niet alle fans erbij kunnen zijn. Dat is natuurlijk jammer. Ja, toch zullen er wel Oranje-marsen zijn. Het welbekende van links naar rechts. Met de Oranje-bus dan voorop. En ook lokale Amerikaanse tv-zenders hebben die bus ondertussen gespot. Daar aan Stateside.
2: It is the place to be. It is the center of attraction for Netherlands fans before every single match. And one thing I learned about the Dutch and their soccer team is they take these pre-game celebrations very seriously. Again, all centered around this double-decker bus.
0: We take it very seriously indeed. Eerste wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Dat staat Japan als tegenstander op het programma. De nieuwsquiz gaat over het WK-lied. Het staat op naam van een dame die al ooit eerder het lied voor het WK in Zuid-Afrika verzorgde. Dat was natuurlijk deze. Ja, but this time for America. En dat nummer klinkt dan als volgt.

waarschijnlijk ga je het de komende weken, want dikke 3 weken al, dan staat het WK op het punt van losbarsten. Ga je het nog vaker voorbij horen komen, denk ik. Maar wie hoor je nou hier? Dat is de vraag waar we graag een antwoord op krijgen. Welke zangeres is verantwoordelijk voor het WK-lied genaamd Die Die?

0: een beetje guilty pleasure, maar wel erg lekker hoor. De leden van Accent hadden het over Kylie.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ja, en hier ging het dan over een andere artiest. Een artiest die dan weer verantwoordelijk is voor het komende WK-lied. Ja, dat hoort er natuurlijk toch wel eens een beetje bij. Zo'n groot voetbaltoernooi, dat moet dan ook een muzikale omlijsting krijgen. Dat klinkt dan ongeveer als volgt.

0: Ja, let's go, sportief geluidje. Er ben je in ieder geval. Nancy kan het in een goedkeuring wegdragen. Vind je het een beetje een geslaagd WK-nummer?
1: Ik vind het een geweldig WK-nummer. Wat
0: dat betreft heet de dame in kwestie al raak geschoten. Even kijken, we kregen binnen het zou Britney Spears betreffen.
2: Nee, dat is niet goed.
0: Ja, gehuurt je daarmee zelf. Even stuurt jou net. Ja, Bepi Kraft.
2: Nee, dat is niet goed.
0: Zo kwijt super tof vingers. De Bepi Kraft, de Vondje editie een WK-lied zo verzorgen. Tot dusver is dat nog niet het geval. Wat was tien gedachte, wat was tien antwoord, Nancy?
1: Ik dacht dat het Shakira wordt, samen met Burna Boy.
0: Ja, de top.
3: Goed. Ja. Vind ik goed. Ja, vind ik goed. Het is ook goed.
0: Die, Shakira samen met de Burna Boy. En alle opbrengsten van de plaat, zoiets plechtig beloofd. Geert naar het jeugdeducatiefonds van voetbalinstituut FIFA. Dus dat komt dan ook nog eens goed terecht. Hij zegt toevallig tickets voor de wedstrijd van Oranje door aan de kant van de Verenigde Staten. Of blijf je gewoon toes op de bank kieken. Of je ziet hem onder kieken, dat kan natuurlijk ook.
1: Weer kieken, lekker toes. Dat is het beste voor zich, denk ik.
0: Ja, dat is gewoon rustig. En kost jou wat minder dan de kant op kon, heb ik van u gezegd. Want
1: dat bedoel ik.
0: Er zien gepeperde prijsjes mee, je gemeutje. Mm-hmm. Even in sportief perspectief. Ben je natuurlijk benauwd. Werden we wereldkampioen, Nancy? Of valt je advies tegen?
1: Ik ben er bang voor. Ik hoop natuurlijk wel. Maar ik heb er wel een helhoofd in.
0: Hoe gaan we eindigen? Wat is het laatste station voor Oranje, denk ze?
1: Ik denk de derde.
0: Derde toch wel? Dus winnaar van de troostfinale.
1: Ja.
0: Op zich, ja, ik wil niet zeggen dat teken ik ver, maar dat zou op zich een prestatie zijn. Maar ja, als deze week komt, dan wil je hem ook nummer 1 leren natuurlijk.
1: Zeker.
0: We gaan het zien. Alvast veel kijkplezier. En dan ook trouwens bij de Mars en Showwedstrijden van het WMC. Want 4 tickets komen die in de kant op daarvoor.
1: Oh, helemaal te gek. Ziek.
0: Fijne avond, Pieter. En dankjewel voor het meedoen.
1: Dat is goed, dankjewel.
4: Ik weet het niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren.

0: fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Kubota Trekker, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
8: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
9: Langer buiten genieten in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in veranda's en overkappingen. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
8: De nieuwe zomercollectie. Kom passen, combineren en genieten. Berdenfashion.nl.
9: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
10: Het laatste Limburgse nieuws. Daarvoor zit hier Jan Oos klaar in de studio.
11: Goedenavond. Een 22-jarige verdachte is aangehouden voor het dodelijk schietincident in Vaals vorige week. Het gaat om een Belgische man, dat meldt de politie. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident waarbij de 27-jarige Jesse om het leven kwam. De politie laat weten dat er nog weinig bekend is over het incident en dat het onderzoek nog loopt. Een losgeschoten buis van de rioolontluchting en rottende gipsresten zijn vermoedelijk de oorzaak van de vreemde geur in het OK-complex van het Maastricht UMC Plus. Dat blijkt uit onderzoek van de technische dienst. Vanwege die lucht werd 2 weken geleden het complex ontruimd. Meerdere medewerkers van het ziekenhuis raakten onwel door de lucht. 2 van hen werden met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. Later op de avond konden ze naar huis. Een verdachte heeft zich gemeld bij de politie voor de mishandeling in een supermarkt in Roermond. Het gaat om een 58-jarige man. De verdachte meldde zich na aandacht voor de zaak in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. De man wilde zonder te betalen de winkel verlaten, maar werd teruggeroepen toen een klant dit meldde bij de medewerker. Daarna werd de klant aangevallen toen hij de supermarkt verliet. Het slachtoffer liep daarbij meerdere gebroken en gekneusde ribben op. Heerlen krijgt alsnog een vrouwelijke wethouder. Vorige week was er nog een demonstratie omdat de gemeente een volledig mannelijk college zou krijgen. Maar Trudy Jansen van de oudere partij Heerlen wordt nu alsnog wethouder omdat Rolf Rozenstraten zich heeft teruggetrokken. Toch voelt ze zich geen tweede keus.
12: Het voelt voor mij niet zo, omdat mij altijd is gezegd van, ik ben ook gewoon een geschikte kandidaat. En ik denk, nu doet dit zich voor op deze manier en ben ik heel blij dat de partij dan een andere keuze maakt. En dan zegt van, hey Trudy, ben je nog geïnteresseerd? Ja. Dus dat nee, ja, het voelt voor mij niet als tweede keuze eigenlijk.
11: Eind deze maand moeten de nieuwe wethouders beginnen. En de maximumprijs van benzine in België stijgt morgen tot boven de 2 euro per liter. Dat maakte de Belgische regering bekend. Autobrandstof in België is nog altijd veel goedkoper dan in Nederland. En daarom tanken ook veel Nederlanders over de grens. Dat heeft eerder al voor drukte gezorgd bij de Belgische tankstations. Het weer. Vanavond valt er regen. Morgen is het bewolkt en kun je ook regen verwachten. Later op de dag wordt het dan wel droog en het wordt maximaal 19 graden.
10: Later in de week dan is het toch zweten, geloof ik. Richting de 30 graden. Tenminste, als de weersverwachtingen ook uitkomen. Janne, dankjewel.

Taylor Swift met een van de grootste hits, Shake It Off. Ja, wat betreft het geluid nu, dadelijk gaat het heel ergens anders over. Maar ook zeker een bekend geluid, denk ik, namelijk het volgende. Het welbekende geluid dat iedere eerste maandag van de maand om 12 uur klinkt. Maar niet voor lang meer. Want het luchtalarm, dat gaat geschrapt worden. En wat er dan voor in de plaats moet gaan komen, dat hoor je dan zometeen. Ik zou stemmen voor het gitaargeweld van Mr. John Bon Jovi of zo.

0: Onze welbekende roodharige vriend met gitaar natuurlijk. Ed Sheeran bedoel ik dan. Ja, we hadden het er net al even over het welbekende geluid van een luchtalarm. Het mondelijkste luchtalarm. Niet schrikken. Nee, het is ook niet de eerste van de mondje. Of de eerste mondje van de mondje, moet ik zeggen. Want dan klinkt het normaal gesproken altijd om 12 uur. Volgens de regering is er te weinig geld voor een nauw sirenesysteem. Er komt zodoende een inch aan het mondelijkse luchtalarm. Vanaf 2028 werd je overgestapt op een NL-alert. Voor mensen kennen dat wel. Dat is dan een melding via de telefoon als er iets aan de hand is. Maar de veiligheidsregio Limburg-Zuid wil het systeem voor bepaalde regio's toch wel gooien. Petro Winkens is van de veiligheidsregio Zuid-Limburg.
1: Wij snappen als veiligheidsregio dat het huidige systeem aan het einde van zijn levensduur is en daarom uitgefaseerd wordt. En dat er naar alternatieven gezocht wordt bij hoogrisicobedrijven. En wij kunnen ook wel vooruit op grote onderdelen met NL Alert, zoals dat als alternatief gepresenteerd wordt. Maar ook daar blijven wij graag met het ministerie in gesprek, omdat daar in de Zuid-Limburgse regio een aantal bijzonderheden bij gelden.
2: Een van die bijzonderheden, hoogrisicogebied, is Gemmelot. Wat is daar het probleem?
1: Het probleem in Gemmelot is dat op het moment dat zich op het terrein een incident afspeelt, bijvoorbeeld met giftige stoffen, de afstand tussen de rand van het industrieterrein van Gemmelot en de bewoning vrij kort is. En dat mensen dus snel in de gevarenzone zitten. En dat nog steeds het snelste middel om die mensen te alerteren en te alarmeren een sirenealarm is.
2: We zitten in Limburg natuurlijk ook in een grensgebied. Dat speelt ook een rol. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
1: We hebben het probleem van de telefoonmasten wel nadrukkelijk onder de aandacht gebracht bij het ministerie. Ook een brief geschreven om in gezamenlijkheid ervoor te zorgen dat NL Alert berichten niet beperkt blijven tot Nederland, maar ook op het Belgische netwerk en op het Duitse netwerk, in ieder geval hier in de omgeving, beschikbaar zouden kunnen zijn. En daar wordt nu ook in overleg met het ministerie aan gewerkt om dat te realiseren. Dat ook als je op het Duitse netwerk of op het Belgische netwerk zit met je telefoon, dat je in het grensgebied in ieder geval dat soort berichten binnen zou krijgen.

0: op 1.
1: Nee, want ik ben ook nog zo'n psychisch en een psychisch en nog zo'n... nog zo'n mens, ja, geweest. En daar kan ik zeggen wat ze goed van ben. Zet er jong, zet er de moeders mee gaan werken, dat is gezond voor dich. Zet er en dat is nog nooit nemen zijn gestorven. Zeg, dat wil ik ook nog niet in eerste met zijn.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Pluim Interieurs in Meijl geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Pluim in Meijl.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
10: Hoe kom ik hier weg?
9: Vragen die over je toekomst gaan.
11: Hoe word ik beter in mijn vak?
9: Of één die je wakker houdt.
12: Hoe begin ik weer met werken?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 22-jarige Belg is zondag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het dodelijk schietincident in Vaals. Daarbij kwam de 27-jarige Jesse om het leven. De veiligheidsregio Zuid-Limburg dringt erop aan om de luchtalarmpalen rondom het Gemmelotterrein te laten staan. Volgens hen is een NL-alert niet voldoende om mensen te informeren. Een losgeschoten buis van de rioolontluchting is vermoedelijk de oorzaak van de vreemde geur in het OK-complex van het Maastricht UMC+. Dat blijkt uit onderzoek van de technische dienst.
14: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van 2 Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. 2 andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
16: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
15: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag.

0: Luister L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu. Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
2: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
1: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteren daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden. En de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
2: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
1: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Ardy Stemerding.
2: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot er in Nederland is. En dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie vooralsnog te ver.
1: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden.

0: L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met een actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien, een kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1. Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenaamde